hoi. Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim 50.000 euro aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist.
4: En ga er maar eens lekker voor zitten.
3: Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de Straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg.

0: droeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl. Radio.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Delict, het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: maar ik lach.
1: De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran.

0: een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, dit is Radio Gelderland. Een nieuwe Goeiemorgen Gelderland. En weet je wie jou ook goeiemorgen gaat wensen? Dat is Mr. Wonder, Stevie Wonder, zometeen.
2: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
5: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
6: Goedemorgen Gelderland.

Walter is er altijd vroeg bij. Hij vraagt als een van de eerste altijd in de app al voor 6 uur. Hey, wat is een mooie, lekkere plaat waarmee je gaat beginnen vandaag? Nou, Stevie Wonder is dat geworden.

0: En thumbs up. Ik krijg een mooi icoontje nog van Walter in de app, dat hij helemaal tevreden was met Stevie Wonder. En nog veel meer mooie muziek dit uur. Donna Summer bijvoorbeeld en ook Miley Cyrus. En we gaan uiteraard een introotje raden. Wat een goed begin is het halve werk. En in mijn hoofd blijft nog even het volgende steken. En dat is dan ook gelijk het nieuws uit de provincie. Want op de laatste onbewaakte spoorwegovergang van Gelderland in Valburg is gisterochtend een taxi geraakt door een trein. In die auto zaten een chauffeur en twee tieners op weg naar school. En het blijft dus nog even doorzweven in mijn hoofd. De 16-jarige Renske zat achterin en vertelde kort na het ongeluk dat ze even dacht dat het haar einde was. Ze had altijd al een angst voor treinen bij overwegen. En die werd gisterochtend werkelijkheid. Alle drie konden ze uiteindelijk zelf uitstappen met schaafwonden en blauwe plekken. ProRail laat weten dat de overgang eind dit jaar definitief dichtgaat. Nou, vanavond speelt Marokko tegen Frankrijk op het WK. En de Arnhemse burgemeester is er heel erg duidelijk over. Vier het gerust, maar laat de auto eigenlijk staan. Inderdaad, bij eerdere wedstrijden ging het op straat soms te ver met auto's die door de binnenstad scheurden. En aanhoudend getoeter tot diep in de nacht. De gemeente zet vanavond dus extra handhavers in en waarschuwt ook. Wie het te bont maakt, kan ook achteraf nog op kenteken een boete krijgen. Nou, dat bracht mij eigenlijk wel even bij de vraag toeteren in het verkeer. Wanneer was dat echt nodig voor jou? Of heb je de klakson van je auto nog nooit aangeraakt? Eigenlijk ben je zo'n vriendelijke, lieve rijder. Of alleen voor het groeten bijvoorbeeld, hè? Je mag het laten weten. Radio Gelderland hoort graag je verhaal in de Omroep Gelderland app. Of even mailen, joost@gld.nl. Nou, staat er dan ook nog wat in de krantjes? Ik denk het wel eventjes open gaan. Meerdere kranten openen vandaag met Tata Steel namelijk. De staalfabriek in IJmuiden moet voor de strafrechter verschijnen vanwege jarenlange vervuiling. En dat zet de miljarden aan subsidie voor verduurzaming op losse schroeven. Trouw duikt in het achterstallige onderhoud en giftige rookwolken. En de NRC wijst op de lastige timing nu het kabinet midden in de onderhandelingen zit. En de NAVO-top in Ankara dan loopt ook als rode draad door meerdere kranten. Nederlands Dagblad beschrijft hoe Europese leiders opvallend rustig bleven onder de tirades van Trump. En premier Jette sprak van een kantelpunt in de Amerikaanse houding. De Telegraaf meldt dat Oekraïne toestemming krijgt om zelf Patriot-raketten te produceren. En de Telegraaf ziet ook dat Defensie scherfvesten koopt bij een Israëlisch bedrijf met Chinese vezels, terwijl het kabinet juist minder afhankelijk wil zijn van het buitenland. De Nederlandse defensieindustrie is verbaasd. En dan, de Gelderlander opent met Rijnstaten. Het Arnhemse ziekenhuis gaat de komende 25 jaar volledig op de schop. Vanaf 2030 begint een reeks verbouwingen. En rond 2050 staat er een vrijwel nieuw gebouw dan. En kinderen tot en met 11 jaar, die reizen vanaf volgend jaar gratis met de bus, metro en tram. Dat konden ze al met de trein. En de vervoersbedrijven hopen zo dat het OV aantrekkelijker wordt voor gezinnen en families.
1: Ik denk dat er, als we dit op een goede manier naar buiten brengen, dat inderdaad veel mensen met kinderen, opa's en oma's met kinderen, ja, toch makkelijk zo'n abonnement zullen aanschaffen. Kost niks.
0: Nou, inderdaad, tegenover de nieuwe regeling voor kinderen staat dat de korting voor 65-plussers vanaf volgend jaar dan weer helemaal verdwijnt.
2: Nou, dat is jammer, want wij zijn altijd de klos eigenlijk.
3: Ik heb een familie op de Veluwe zitten. Nou ja, met de auto durf ik het niet meer. Dus met openbaar vervoer was het ideaal. Maar ja, dan hangt er toch weer een prijskaartje aan.
4: Nou, ik vind dat de kinderen toch al genoeg hebben tegenwoordig. Want je ziet die fatbikes als zaadjes uit de grond komen. En of ze nou jong of oud zijn, je ziet ze al van 5 jaar, 6 jaar erop racen. Dan zeg ik, geef de ouderen maar wat meer hoor.

mag je best nog wel even omdraaien hoor in bed. Turn, turn, turn. En Birds heb ik trouwens om 3:30 ook nog even gedaan. Gesnoest. En 3:15 was het dan nog echt tijd om de douche in te stappen, zou ik maar zeggen. Miley Cyrus heeft een boodschap voordat we aan een goed begin beginnen. Het begint heel soft.

0: Ah, daar word je stil van, hè? Miley Cyrus op Radio Gelderland. Younger You.
1: Een goed begin. Is het halve werk.
0: Oh, dat was wel heel kort. Maar dit is wel te raden. En als je het weet, dan wordt hij helemaal gedraaid. Ik denk het wel. Ook zo'n mooi rustig liedje. Maar wat zou dat toch zijn, joh? Nou, het is in ieder geval niet Donna Summer. Deze plaat heeft een heel lang intro van 34 seconden. I feel love. Waar ik overigens niet helemaal doorheen ga lullen, hoor. Wees niet bang. Maar weet jij wel het intro van net te raden? Morgen komt er trouwens... Nee, morgen, ja, morgen komt er een nieuwe album uit van die man. Laat het weten via de Omroep Gelderland app. Joost@gld.nl

0: gotta be with you. 20 seconds, Ruben Hillen. En 20 seconden is ook ongeveer het intro dat we zoeken.
1: Een goed begin. Is het halve werk?
0: Nou, helemaal geen 20, ik denk minder dan 10. Oh, Joost, oh, dat is flauw. Nou, dit herken je. Het is ook al geraden. We gaan die plaat zeker draaien. Wat een band is dit, zegt.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Beamer Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Elke bank is naar wens samen te stellen. Bepaal je eigen zitcomfort. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
5: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
0: Half zeven geweest inmiddels. Goedemorgen Gelderland. In Poederooien 12,3 en in Serenberg 16,4. De temperaturen lopen op. Wel nog met hardnekkige bewolking. Pas vanmiddag breekt de zon geregeld door. Belangrijkste nieuws van dit moment in de provincie. Er is mogelijk iemand neergestoken bij een restaurant in Duiven gisteravond rond 8 uur aan de Cartograaf. Volgens getuigen ging het om een ruzie tussen twee groepen. De politie hield 4 mannen aan voor onderzoek en nam ook verschillende voorwerpen in beslag. En sinds de invoering van de vrachtwagenheffing op 1 juli kijken transportbedrijven vaker naar vervoer over water. Bij een bedrijf in Wiel verwachten meer containers daar aan te komen via Emmerich ook, de haven van Emmerich. Port Emmerich, containerhaven vlak over de Duitse grens, wil het vervoer over de binnenvaart verder uitbreiden en verwerkt nu al jaarlijks 28.000 containers daar. Dan loopt het al een beetje vast op de wegen in de provincie. De vakantie is nog niet officieel begonnen en dat is te merken op de A2 richting Utrecht, tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel. 11 minuten extra en plus 8 op de A15. Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Arkel en knooppunt Del.
7: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
10: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
11: Goedemorgen Gelderland.

0: Pretenders en Back on the Chain Gang.
1: Goedemorgen Joost, het intro van vanochtend waren natuurlijk de Eagles met Hotel California.
0: Nou Walter, je hebt nog heel even tijd om het juiste antwoord te geven, want het is niet goed. Nee, het is gewoon niet goed, daar moet ik ook eerlijk over zijn. Een goed begin, de uitslag komt eraan en ook het weerbeeld van vandaag. En misschien kun je dan een beetje trainen voor de Vierdaagse. De meeste 15-jarigen die willen sneakers om er lekker op te wandelen. Liefst de duurste, maar Theo van Pinksteren uit Heteren heeft niet eens gewone schoenen, want hij loopt al sinds de kinderopvang op klompen. En over anderhalve week stapt hij daarmee ook de Vierdaagse in. 160 kilometer lang.
2: Als je klompen hoort tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, dan is de kans groot dat je de 15-jarige Theo uit Heteren tegenkomt. Dit jaar doet hij voor de allereerste keer mee aan het grootste wandelevenement ter wereld. Voor Theo is het vanzelfsprekend dat hij hem loopt op klompen.
3: Schoenen heb ik niet.
4: Jij hebt geen schoenen?
3: Ik heb geen schoenen.
2: Door zijn passie voor tractoren wilde Theo als kleine jongen al niets anders dan lopen op de traditionele Hollandse klomp.
5: Theo is er eigenlijk mee opgegroeid. We gingen van jongs af aan naar historische evenementen in klederdracht. Daar horen klompen bij. Dus ja, dan gaat hij ermee naar de peuterspeelzaal, dan gaat hij ermee naar school. En voor je het weet loop je de Vierdaagse ermee.
2: In aanloop naar de Vierdaagse heeft Theo al de nodige trainingskilometers in de benen. En zijn klompen zijn custom made.
3: Je moet vrij opschuren bij klompen, omdat ze gewoon van een standaard model worden gemaakt. Dus niet bij alle voeten even goed passen. Ja, ik maak ze echt op maat.
2: Theo loopt dag in dag uit op zijn klompen, dat hij er letterlijk de gaten in loopt.
5: De klompen kosten ongeveer tussen de 25 en 30 euro per nieuw paar.
6: Hoeveel verslijt je er per jaar?
5: Een stuk of 6, 7 paar.
6: Lekker. Ja.
3: Het is echt letterlijk alsof je met blote voeten op een harde vloer loopt. Je glijdt veel makkelijker uit. Ik glijd best wel heel vaak in het rond. En ja, dat.
2: Maar of dat nou handig is?
3: Niet altijd, soms wel leuk.
2: Dus, Vierdaagse wandelaars, kijk niet vreemd op als je Theo af en toe op zijn gat ziet vallen.
3: Ben er bang voor.

0: Alvaro Soler. Je voelt gewoon de zomer. En dankjewel voor het raden. Het goed begin is geraden. Ook door Walter uiteindelijk en door Gert ook.
1: Ah, die Joost. Het zijn de Rolling Stones met Angie uit 1973.
2: Een goed begin.
3: Het juiste antwoord is de Rolling Stones, Angie.
2: Een goed begin is het halve werk.
4: We beginnen vandaag met Rolling Stones, met Angie.

0: Hapsakee, dat was die. Queen, Another One Bites the Dust.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Nou, dat is de vraag die ik ga stellen aan Berend van Straten van Weerplaza. Goeiedag.
2: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen. En ja, gelijk maar eens eventjes over op dit moment. Bewolkt nog een beetje, denk ik, hè?
2: Ja, op dit moment nog flink wat bewolking boven de provincie. Zeker in de oostelijke helft is dat het geval. Maar die bewolking die gaat vanochtend gewoon overal oplossen. En dan is het de zon die het weerbeeld gaat bepalen. En dat is een beetje ook waar we de komende dagen gewoon rekening mee kunnen houden. Want we staan echt wel aan de reeks van een volle zomerse reeks dagen. Met niet alleen hoge temperaturen, maar dus ook flink wat zon. Vanmiddag krijgen we te maken met temperaturen van zomerswaarde in de provincie. Die op kunnen lopen naar zo'n 25 tot lokaal misschien wel 27 graden. Ja.
0: Oké, nou ja, dat komt in de buurt van de hoorde gisteren van Rico nog dat komend weekend daar dat het niet over de 30 gaat misschien. Maar nou, dat is ook toeval. Ik heb fruitteler Leon even erbij nu. Goedemorgen, ja. Leon.
3: Dag, goedemorgen.
0: Ja, want jij had nog een prangende weervraag, hè?
3: Ja, nou, het is zo, ik zit al 43 jaar in het vak en ik merk gewoon dat het in de loop van de jaren dat de radar, buirader of buialarm of wie dan ook aangeeft dat het niet meer zo betrouwbaar is en dat die heel veel schommel in al die tijd.
0: Ja.
3: En dat is dit jaar dus ook. En nou zie ik dus gewoon weer een week met 30 staan. Ik zeg, klopt dat, meneer de Weerman, of zie ik dat verkeerd?
0: Nou, Berend, zeg maar.
2: Ja, dat kan zeker kloppen hoor, want er komt echt wel een opvallend warme periode aan. Die 30 die gaan we vandaag en morgen nog niet halen, want vrijdag wordt het een graad of 27 in Gelderland. Maar vanaf het weekend, zeker op zaterdag, kan het tropisch warm worden met die 30 graden. Zondag dan misschien 28 of 29 graden. Maar begin volgende week lijkt dat warme zomer weer gewoon weer voor te zetten. En dan tikken we waarschijnlijk op maandag en dinsdag dus ook die 30 graden aan in Gelderland. En mocht dat dus zo uitkomen, dan hebben we ook alweer te maken met een regionale hittegolf in de provincie.
3: Ja. Ik heb zelf dat gevoel, hè. Ik zit er al zo lang in langer aan blijft. Als dat zo aangegeven wordt, dan blijft dat dus langer aan als dat we denken.
2: Ja, nou, dat durf ik zelf ook niet te zeggen, hoor. Wat we wel vaak zien is dat warmte best wel inderdaad wat langer kan blijven hangen. Maar we zien ook dat het volgende week waarschijnlijk de hele week gewoon echt volop zomers blijft. Misschien pas dat het richting het einde van de week, richting het weekend, dan krijgen we te maken met een overgang naar westenwinden en dus wat verkoeling. Maar het ziet ernaar uit dat het echt een zomersperiode wordt die dus inderdaad eventjes kan aanhouden in de provincie.
3: Ja. Nou, ik denk, hè, nog één vraag hoor, dat het een beetje de vergelijking van 1976 gaat worden dit jaar.
2: Ja, nou ja, in 1976 zat op dit moment nog wel nog wat hoger qua temperatuur gemiddelde en ook vooral qua droogte. Maar zoals het begint wel een gelijkenheid te tonen inderdaad. Ja. Want het is steeds droger aan het worden en het is een opvallend warme zomer. En als juli en augustus ook zo heet gaan verlopen, dan zou het inderdaad wel een beetje op 1976 kunnen gaan lijken.
3: Ja, ik heb het verkeerde vak geleerd,
0: dat hoor ik al. Oké. En gewoon lekker naar Radio Gelderland blijven luisteren, Leon. Dan hoor je elke dag gewoon updates van het weer. Leon, bedankt. En Berend ook bedankt, hè?
3: Ja, zeker. Dankjewel.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
2: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel

0: op Radio Gelderland. Ja, ik moet zeggen dat het voor mij heel lang geleden is dat ik op de klakson heb gedrukt van mijn auto. Nooit aangeraakt, dat is ook weer niet waar. Maar houd je in als Marokko van Frankrijk wint op het WK. Dat is de oproep van burgemeester Marcouch van Arnhem. En dat bracht mij bij de vraag eigenlijk, toeterend verkeer. Wanneer was dat echt nodig voor jou? Of heb je hem inderdaad nooit aangeraakt? Heb je je aangestoord of heb je wel eens iets gevierd door te toeteren? Ik hoor graag van je hoe jij je in het verkeer gedraagt met die klaksons. Nou, goed, laat het maar weten via de Omroep Gelderland app of joost@gld.nl. Een avondje stappen eindigt voor een jonge vrouw in een nachtmerrie. Zondagnacht 24 mei, Pinksterweekend was dat. Nou, wat gebeurt er? Die vrouw die loopt om 6:00 ochtends na een leuke nacht richting huis, loopt door het centrum, maar dan gaat het goed fout. Politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer.
1: En vlak voor de kruising met de Bovenbeekstraat en de Doelenstraat wordt zij ineens van achteren belaagd en overrompeld door een onbekende man. Ze wordt daarbij slachtoffer van seksueel geweld. Ze probeert te ontkomen en ze probeert familie en vriendinnen te bellen. Ze roept naar de man dat ze dit niet wil en dat hij moet stoppen.
0: Ja, uiteindelijk komen er een man en een vrouw aanlopen en rent die dader dus weg. De politie wil heel graag met deze mensen in contact komen, want mogelijk hebben ze belangrijke informatie voor het onderzoek. En agenten hebben al eerder een oproep gedaan, maar die kwam niet bij hen terecht. Vandaar dat ze het vanavond nog een keer proberen in het programma Plaatsdelict. De getuigen staan duidelijk op beeld en de politie hoopt dat iemand hen herkent. Slachtoffer is nu voor het leven getekend.
1: De impact op de jonge vrouw is enorm. Ze werd onverwachts van achteren aangevallen op straat en zo veranderde haar leven in slechts enkele seconden. En dat laat diepe sporen na. Gelukkig hebben we op 31 mei een 26-jarige man hiervoor aangehouden. En hij zit nog steeds vast.
0: Vanavond dus beelden in Plaatsdelict, het opsporingsprogramma. Het programma waarmee we de provincie veiliger maken. Van Overijssel en Gelderland is dat programma. En de politie roept vooral op om te tippen als je meer kan vertellen over de getuigen of het incident dat zich dus afspeelde zondagnacht 24 mei, dat Pinksterweekend. René Vroger en Welen en zometeen Plaatsdelict.

0: uw aandacht voor het volgende.
1: Ik pak het zaaknummer er even bij. 7204-07-SM. 7204-07-SM. Ja, kun jij mij helpen? De gouden tipgever krijgt namelijk van mij, de Radio Gelderland zaklamp. Als je weet om welke plaat het gaat en welke plaat er op vrije voeten is, dan kunnen we dit oplossen, deze zaak. Er zijn meerdere meldingen binnengekomen over dit liedje. Het gaat over een man die in een huis de telefoonlijn bezet houdt en wanhopig contact zoekt met Sylvia. Maar in het lied neemt niet Sylvia op, maar haar moeder. Zij maakte de verdachte meerdere keren duidelijk dat haar dochter niet beschikbaar is en met een andere man gaat trouwen. De emoties lopen hoog op in het lied. Ja, je zou het eigenlijk stalking kunnen noemen. En gek genoeg had ik het liedje weer in mijn hoofd vanochtend. Dus ik heb even mijn zangkwaliteit opgenomen.
2: Zou er iets niet in de haak zijn of zo? Ik word er gewoon weer mee wakker. Met bewijsmateriaal voor dit proces verbaal. Dat kan wel toegevoegd worden aan het dossier dan, denk ik. Dat is gelijk de titel van de plaat. Als je dat, ja, dat kan ik niet. Als ik daar gewoon zing, ja, dan weet je dat natuurlijk.
1: Emoties, ja, dankjewel Joost voor jouw eigen zangkwaliteit hier on air. Die lopen hoog op in dit lied. En je zou het dus, ja, dat toch een vorm van stalking kunnen noemen inderdaad. Is toch niet iets in de haak met deze platen? Dit moet te doen zijn. Dit nummer raden. En wie weet, bemachtig jij dan wel die zaklamp voor een veiliger leven in de provincie. Omroep Gelderland app, klik rechtsbovenaan even op het spraakwolkje en dan kan je het inspreken of typen of mij mailen joost@gld.nl. Succes! En hier zingen de 3 Degrees, Giving Up, Giving In.

0: deelt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
3: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
4: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
2: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
5: Even de temperaturen checken. Om 7:30 op Radio Gelderland. Poederoijen 12,3 op dit moment. En in Wiel 17 graden. Hey, Wiel zit ook in het nieuws. Ga ik het zo meteen al met je over hebben. En de temperatuur gaat naar zo'n, wat is het, 24 graden ongeveer. Nou, ook wel 26 graden op sommige plekken. En er waait een matige noordenwind. Dit is het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Sinds de invoering van de vrachtwagenheffing op 1 juli... kijken transportbedrijven vaker naar vervoer over water. Rabeling Logistics uit Wilders verwacht meer containers via Port Emmerich te vervoeren. De containerhaven vlak over de Duitse grens wil het vervoer over de binnenvaart verder uitbreiden. Verwerkt nu al jaarlijks 28.000 containers. En Marokko speelt tegen Frankrijk in de kwartfinales van het WK vanavond. En zoals er na de vorige WK-wedstrijden van Marokko op straat feest werd gevierd, zo wil de Arnhemse burgemeester Marcouch dat niet meer zien. Hij heeft dingen gezien die niet door de beugel konden. Zoals ze keihard door de steenstraat rijden bijvoorbeeld. Of de hoofden uit het autoraam steken. Meer nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. We praten over dat klaksoneren en je hoofd uit het raam steken nog even door trouwens. Mocht je daar wat over willen melden, vind je het betuttelen bijvoorbeeld, of toeter jij zelf gewoon ook wel eens in het verkeer, laat het vooral even weten. Hé, daar heb je de verkeersinformatie nu. In de ochtend op de A2 staat het vast richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg een half uur extra. 20 minuten extra op de A15 richting Gorkum tussen Ochten en Tiel. En een kwartiertje lang onderweg op de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel tussen Gameren en Rossum.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
7: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry bo, het is beauty.
10: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
14: Ik koos wat mij raakte.
13: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
13: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
16: Goedemorgen Gelderland. Joost

0: Je springt vanzelf in het wilde weg met dit nummer Coldplay. A Sky Full of Stars op Radio Gelderland. De uitslag van Platenlik komt eraan. Paul Simon zit daar nog even tussen. Heerlijk liedje om bij wakker te worden. En ja, je kunt dus helemaal een eind wegspringen met Coldplay. En in Gelderdam ook staat vandaag niet vol met voetbalfans, maar vol kinderen. Met dus een skibaan, luchtkussens, fatbikes. De zomervakantie is losgebarsten.
1: Ik vind het heel leuk dat ze dit hebben georganiseerd. En het is ook heel leerzaam.
2: Wat heb je dan allemaal geleerd al?
1: Hoe je op de fatbike moet gaan rijden.
3: We hebben hier bijvoorbeeld een skibaan, we hebben een klimbaan. Maar wat we ook hebben is een fatbike race. En dan zou je denken, wil je dat nou echt simuleren? Bij alle persberichten die er geplaatst worden en alle ellende die er is. Kinderen leren met een koptelefoon op om te ervaren hoe het is om een fatbike niet aan te horen komen. Hoe je daar het beste mee om kan gaan.
4: En we zaten net op de fatbike, maar het was best wel moeilijker dan je dacht. En ja, het was wel moeilijk.
1: Het voelt heel, heel raar. Het voelt alsof je in een achtbaan gaat best wel snel.
4: Ja, trappen hoeft niet zo erg, dus het is best wel chill. Het is best wel fijn. Als je dan 10 kilometer gaat, ja, ben je niet zo moe.
2: Jij hebt niet gefietst?
5: Want ik was te klein en ik moet een jaartje wachten en dan mag ik op het fatbike.
2: En wat zijn jouw favoriete dingen die je doet tijdens de zomervakantie?
6: Sowieso op vakantie, dat is het leukste wat je gaat doen. Zwembad, denk ik ook wel, als het maar niet koud is.
7: Ja, elke avond en soms de ochtend ga ik korfballen of basketballen.
5: Ik wil een keer op het fatbike proberen in de vakantie, in de stad.
0: Ja, op vakantie ga je op vakantie. Stichting Jeukland doet dit trouwens al 55 jaar. 6 weken lang activiteiten voor basisschoolkinderen in Arnhem en Renkum. Met dus een gratis vakantiepaspoort. En ook busvervoer voor NOP. De club zoekt nog wel vrijwilligers. Vooral voor de huttenbouwweken. En aanmelden kan dan via jeugdland.nl. Ja, ik ben daar iets te jong voor, denk ik. Of de vrijwilligers niet. Dat zou ik niet doen. Maar dat is

0: Paul Simon en zo even schakelen met Elburg.
1: Plaat delict.
0: Want dat is dan de plaats waar we naartoe moeten om het juiste antwoord te krijgen. Dieneke Krom, goeiedag.
2: Goedemorgen.
0: Jij wist het, want anders heb ik je niet aan de telefoon natuurlijk. Hoe is het daar in Elburg?
2: Ja, prima. Prima. Okay. Het is een beetje bewolkt, maar ja, lekker.
0: Oké, nou, heerlijk. En aan het puzzelen geslagen, zeg het maar, waar denk je aan?
2: Dr. Hoek, Sylvia's modder.
0: Ja, Sylvia's modder. Zij maakte dus de verdachte meerdere keren duidelijk dat haar dochter niet beschikbaar is en met een andere man gaat trouwen. Heb je ook wel eens zoiets meegemaakt? Of dat je echt moeite moest doen om een vriendje te krijgen? Of?
2: Nee, niet echt. Niet echt.
0: Het ging allemaal makkelijk. Ze vielen als een blok voor je, Dieneke.
2: Nou, dat valt wel mee. Maar nee, het is allemaal goed gekomen.
0: Oké, niet zo'n crimineel verhaal zoals ze beschreven wordt in het liedje van Dr. Hook en The Medicine Show.
2: Nee, gelukkig niet.
0: Nee, oké. Nou, lekker liedje om bij mee te zingen. En nou, goed gedaan. En dankjewel voor het speuren trouwens.
2: Helemaal goed.
0: En de gespitste oren. Die zaklamp komt naar je toe. En die kan je goed gebruiken in je... Ik weet niet of je al een noodpakket hebt eigenlijk, maar...
2: Nee, heb ik nog niet.
0: Nou, dan is dit het eerste onderdeel daarvoor natuurlijk, hè? Dus voel je lekker veilig met de Radio Gelderland zaklamp. En een fijne dag verder, hè?
2: Dankjewel, goede uitzending.
0: Connie had het ook goed.
3: Goedemorgen, Omroep Gelderland. Is plaatdelict vandaag? Soms het liedje Sylvia's modder van Dr. Hoek. Hele fijne dag. Doei doei.
0: Klopt helemaal. Ingrid?
4: Dr. Hoek. Sylvia's modder set.
0: Ja, dat komt helemaal in de buurt. Nou, helemaal in de buurt. Dat is hem gewoon, hè?
5: Goedemorgen, Marion. Dat is Dr. Hoek met Sylvie's mother. Hey, fijne dag allemaal. Doei.
0: Doei.
6: Zaak gesloten.

0: opzwepend geheel. His Golden Messenger in the middle of it. Berend van Straten, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Het weerbeeld voor vandaag en de komende dagen. Het wordt warmer en warmer volgens mij.
1: Ja, zeker. Er komt echt een volop zomerse periode aan. Op dit moment nog flink wat bewolking in de provincie. Vooral de oostelijke helft is het echt wel sprake van wat hardnekkige bewolking. Maar in het westen schijnt de zon op dit moment al. En ook in het oosten gaat dadelijk die zon wat doorbreken. Vanmiddag wordt het dan gewoon zomers warm in de provincie met 25 tot lokaal misschien wel 27 graden. Daarbij staat de meest matige wind uit de noordelijke richting. En ook vanavond volgt dan echt wel een aangename zomeravond, kunnen we stellen. Met temperaturen nog een lange tijd boven de 20 graden. En nog een lange tijd ook gewoon nog volop zon vanavond. Vandaag is wel zelfs de minst warme dag van een reeks opvallend warme dagen. Want morgen wordt het zomers warm met 28 graden op de meeste plekken. Volop zon ook. En ook het weekend staat in het teken van toch wel hoge temperaturen en dagelijks gewoon zonovergrote omstandigheden. Want zaterdag verwacht ik dat de warmste dag wordt in de provincie met 30, lokaal misschien wel 31 graden.
0: Oké, nou ja, en dan houd het even op. Of daar is nog niks over te zeggen, of het dan hittegolf wordt of zo. Hè?
1: Nou, het ziet er nou uit dat het ook begin volgende week toch wel zeer warm kan gaan verlopen. Nou. Hoor. De laatste berekeningen gaan dan waarschijnlijk weer naar tropische waarde van 30 of... misschien lokaal wel 32 graden op maandag en dinsdag. Dus het is best aannemelijk dat we begin volgende week misschien zelfs wel weer een hittegolf gaan noteren in de provincie. Hoe lang dat precies aan gaat houden is onzeker. Waarschijnlijk wordt het later volgende week echt wel een stuk koeler en ook wat wisselvalliger. Maar het ziet er wel naar uit dat we toch wel weer een periode ingaan met zeer warm en ronduit zonnig zomerweer.
0: Oké, Berend, dankjewel.
1: Doei doei.

0: ik heb het goed gehoord van Berend en jij ook. Temperaturen lopen dus weer op. Misschien een hittegolf. Weer begin van de week zou dat een feit kunnen zijn. Bij Defensie houden ze rekening met de warmte. En daarom hebben ze vandaag ook bepaalde maatregelen genomen tijdens een nieuwe schietoefening bij het Harde. Zo, dat zou er dus zo aan toe kunnen gaan. Dit was even van eerder natuurlijk. We gaan er even over praten straks. Goedemorgen, Gelderland.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unikslapen.nl.
2: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
4: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
5: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rip House, Texas en Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het Stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Riphouse Texas Bocholt. Waanzinnig goed. Yeehaw!
4: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen. Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
8: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
7: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
9: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding, hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd, kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
7: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is hem, de GLD Verkeerscheck. Goedemorgen Gelderland. De A2 richting Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 25 minuten oponthoud. Meer dan een kwartier langer onderweg de andere kant op die A2... richting Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. En dan nog een kwartier op de A50 richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
10: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
11: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
10: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
12: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
13: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
14: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
14: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
19: Goedemorgen Gelderland.

0: los aan dansen met Coldplay deze ochtend. Maar bij Shirley Bassey lukt dat ook aardig. This is my life. En welkom een beetje in mijn leven en ook in jouw leven, want ik zoek graag de verbinding met je hier op Radio Gelderland. Vanavond speelt Marokko tegen Frankrijk op het WK. Dus er valt wat te juichen. Vooral de Marokkanen hier in Nederland, die vinden dat erg leuk. En de Fransen, denk ik ook. Maar de burgemeester van Arnhem is er duidelijk over. Vier het gerust, maar laat de auto eigenlijk gewoon staan. Bij eerdere wedstrijden ging het op straat soms te ver met auto's die door de binnenstad scheurden en aanhoudend getoeter tot diep in de nacht. De gemeente zet vanavond dan extra handhavers in en waarschuwt ook. Wie het te bont maakt, kan ook achteraf nog op kenteken zelfs een boete krijgen. Ongelooflijk. Ja, dat bracht mij wel even bij de gedachte toeteren in het verkeer. Wanneer was het echt nodig voor je? Voor de vreugde? Of misschien ja, omdat je bijna aangereden werd of zo? Hoe ga je om met de klakson in je auto? Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app bijvoorbeeld. Nou, sla ik ondertussen even de krantjes open. Die zijn ook weer binnengekomen. De meerdere kranten openen vandaag met Tata Steel. De staalfabriek in IJmuiden. Die moet voor de strafrechter verschijnen vanwege jarenlange vervuiling. En dat zet de miljarden aan subsidie voor verduurzaming op losse schroeven. Trouw duikt in het achterstallige onderhoud en de giftige rookwolken. En de NEC wijst op de lastige timing nu het kabinet midden in de onderhandelingen zit. De NAVO-top in Ankara loopt ook als rode draad door meerdere kranten. Het Nederlands Dagblad beschrijft hoe Europese leiders opvallend rustig bleven. Onder de tirades van Trump en premier Jette sprak van een kantelpunt in de Amerikaanse houding. De Telegraaf meldt dan dat Oekraïne toestemming krijgt om zelf Patriot-raketten te maken. En nog meer in de Telegraaf onthult namelijk dat Defensie scherfvesten koopt bij een Israëlisch bedrijf met Chinese vezels. Terwijl het kabinet juist minder afhankelijk wil zijn van het buitenland. De Nederlandse defensieindustrie is dan ook verbaasd. De Gelderlander opent met Rijnstaten. Het Arnhemse ziekenhuis gaat de komende 25 jaar volledig op de schop. Vanaf 2030 begint een reeks verbouwingen. En rond 2050 staat er een vrijwel nieuw gebouw dan. En dan, kinderen tot en met 11 jaar reizen vanaf volgend jaar gratis mee in het openbaar vervoer, zolang er een volwassene bij is. Leuk voor gezinnen, maar voor 65-plussers valt er juist iets weg. De landelijke seniorenkorting in bus, tram en metro stopt op 1 januari. Oudere bonden maken zich zorgen dat mensen daardoor vaker thuis blijven. En wie we op straat spraken, is er ook niet blij mee.
1: Ja, waarom is dat?
2: Ja, dan draait je maar om, dan word je navaan.
3: Ik heb het gelezen en dat vind ik heel erg jammer.
4: Nou ja, de overheid die plukt overal aan natuurlijk, hè? En vooral met de ouderen.
5: Mensen die de AOW hebben en die met de bus moeten, het kost een hoop geld.
3: Het kabinet pakt alles van je af. Alle dingen wat een voordeel is. Helaas, wat kunnen we er tegen doen? Niets, denk ik.
1: We hebben toch niks te vertellen. Ja. Het gebeurt toch wel. Ja. Ja, echt.
3: Wat ik heel erg jammer vind is dat de bus, dat er geen scootmobiel naar binnen mag. Je mag bij wijze met een kinderwagen met een drieling mag je wel naar binnen. Maar een scootmobiel mag je niet naar binnen. Ja. In de trein wel, maar in de bus niet.
6: Ja, u rijdt in een scootmobiel, zie ik.
3: Ja.
6: En u ondervindt dat probleem.
3: Ja, want ik kan niet met de bus mee. Ja. En ik kan zelf niet met auto rijden. Ja. Dus dat vind ik wel een probleem.
6: Maar nu zegt de staatssecretaris, er is ook goed nieuws. Kinderen tot 12 jaar, die mogen gratis met de bus en de trein.
2: Ik ga maar lekker fietsen. Ja? Ik ga maar lekker fietsen.
5: Nou, de ouderen die worden benadeeld. En die jongeren die krijgen dan gratis vervoer. Ja. Dat vind ik ook. Maakt dan die kaarten van jongeren goedkoper. Maakt die kaarten van ouderen goedkoper. Dan is dat toch alles best.

0: Joe Jackson, Radio Gelderland, breaking us in two.
1: Oké, komt nou een vuurpositie richting Zuidwest.
2: Romeo, hier Whisky. Kunt u verifiëren of er geen eigen troepen in de buurt van coördinaat November Delta 7159...
3: Wat waarnemen zijn, dan moet je gewoon echt weten waar je mee bezig bent.
1: Je moet precies weten van wie zit waar en is wat er aan het doen. Anders gaat het echt mis.
4: Whisky, Romeo.
0: Oeh, dat klinkt spannend. Temperaturen lopen weer op en bij Defensie houden ze rekening met de warmte. En daarom zijn er vandaag bepaalde maatregelen genomen tijdens de schietoefening bij het Harde, waar een tijd terug ook een natuurbrand werd veroorzaakt door een defensieoefening. Luitenant-kolonel Rodi is de commandant van het schietkamp. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, ik noemde het al even, hè. Die grote natuurbrand die staat zeker ook op uw netvlies, denk ik.
5: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en welke concrete maatregelen nemen jullie nu om dat te voorkomen?
5: Ja, we beseffen dat de brand enorme impact heeft gehad op de omgeving. Dus de brand is uitvoerig geëvalueerd om te leren en verbeteringen door te voeren. Nou, tijdens het onderzoek zijn er extra maatregelen genomen waardoor

0: activiteiten bij droogte niet door konden gaan. En nu op basis van de evaluaties komt er weer meer ruimte, maar wel met aanvullende maatregelen.
1: Ja.
0: Nou, dat zijn een aantal aanvullende zaken. Een scherpere omschrijving van pyrotechnische middelen. Wat is er dan precies? Dunne fles, rookpot, handgranaten, rookgranaten. Geen gebruik van blanks en oefenmunitie. Of alleen toestaan als er brandbestrijdingsmiddelen in de directe omgeving zijn. Dus binnen 25 meter. Het uitbreiden van de jaarlijkse lessen op brandpreventie en brandbestrijding. En ook duidelijker opnemen in de protocollen dat vervangers van functionarissen goed op de hoogte moeten zijn van de richtlijnen. Wat we wel en niet mogen en wie we moeten alarmeren.
1: Ja.
0: En de treinopzichters krijgen ook meer mandaat om oefeningen te stoppen als ze het onveilig achten. En specifiek voor het schietkamp is het protocol ook aangescherpt. Bij het gebruik van de springput, hè. Dat is een groot gat in de grond met een aarden wal eromheen. Staat daar nu bij verhoogde risicofase altijd een peloton brandweer stand-by op korte afstand, zodat ze nog sneller en adequater kunnen ingrijpen als er een brand begint.
1: Ja, veel strakker en veel meer criteria dus. Want het is wel belangrijk om zo'n schietoefening gewoon te doen, dat die gewoon doorgaat ondanks de warmte en droogte, begrijp ik?
0: Ja, Defensie moet blijven opleiden, trainen en oefenen om de militairen gereed te stellen voor inzet. Maar dat moeten we wel nog veiliger doen. Dus daarom is het protocol aangescherpt. En met deze extra maatregelen vinden we dat verantwoord om dat door te laten gaan.
1: Ja, en je hebt dan net een beetje uiteengezet welke omstandigheden er nodig zijn om dat veilig te doen natuurlijk. En vandaag is het dus veilig genoeg, begrijp ik. Jullie gaan gewoon aan de slag.
0: Ja, er wordt hier wel geschoten, maar niet alle activiteiten gaan door. Dus wij baseren dat op welke natuurbrandrisicofase het is. Nou, het is momenteel risicofase 2. Dat betekent extra hoog. Dus dan moeten we, het is langere tijd droog, groter risico op natuurbrand. Dan moeten we extra alert zijn. En dus zijn ook extra maatregelen van kracht.
1: Ja, je bent eigenlijk altijd alert op missie, dus dat is bij een oefening niet anders. Je kan ook snel schakelen en het afgelaste bijvoorbeeld, of onderdelen niet door laten gaan. Dus daar zijn jullie strakker mee bezig nu. En dan even over de oefening vandaag. Wat gaan jullie precies doen? Zo voor zover je daar iets over kan zeggen, hoor.
0: Nee, dat klopt. Vandaag wordt er geschoten op de schietbanen met klein kaliberwapens. Dus de gewone geweren, zeg maar. En er zijn vandaag geen grotere activiteiten zoals artillerie of mortierschieten of het springen van mijnen staan vandaag niet gepland.
1: Nee. En dat is ook iets vanwege de warmte of hitte dat niet doorgaat.
0: Ja, dat was tot voor kort was dat met de restricties allemaal verboden.
1: Mm-hmm.
0: Nou, nu mag dat wel weer doorgaan, maar met extra maatregelen, zoals de brandweer in de directe omgeving stand-by zetten. En een aantal dingen bekijken we per dag. Wat kan er wel doorgaan en wat kan er niet doorgaan? Of wat kan doorgaan, maar met sommige dingen niet, of met extra maatregelen.
1: Ja, inderdaad. Want het is natuurlijk ook wel een goede plek om te oefenen daar, kan ik me voorstellen, bij het Harder.
0: Nou, het artillerie schietkamp is wat dat betreft wel uniek. Want het is de enige plek in Nederland waar je... er zijn wel meerdere schietbanen om met geweren te schieten. Maar met de grotere kalibers, de houwitsers van de artillerie of de mortieren of het springen van mijnen. Dat kan alleen maar hier.
1: Ja. Nou, luitenant-kolonel Rodi, commandant van het schietkamp. Nou, dankjewel voor de uitleg even en veel succes vandaag met die oefening.
0: Gaat lukken, dank u wel.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl. Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem. Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kamperoase.nl.
4: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
6: Alweer je leesbril kwijt?
7: Mijnleesbril.nl.
6: Het grootste assortiment leesbrillen.
8: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
9: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
10: Negen geworden op Radio Gelderland en in Linden is het ook 8,9, maar ook 17,2 graden. En in Krachtighuizen, mooi plekje is dat in de gemeente Putten, al bijna 21 graden. Nou, de temperatuur loopt verder op de 24 graden, 25 graden op de meeste plekken. Een stevig windje en de zon laat zich vanmiddag vooral zien. Het belangrijkste nieuws van dit moment, het Radboud UMC in Nijmegen stopt bij veel bestralingen van kankerpatiënten met tatoeagepuntjes. Dankzij nieuwe technieken met camera's en 3D-scans kan de houding van de patiënt tijdens de behandeling voortdurend nauwkeuriger worden gecontroleerd. En daardoor zijn de markeringen meestal niet meer nodig en is het patiëntvriendelijker. Na een jaar pauze keert Volley Festival terug in Ermelo. Komende anderhalve week verandert het weidje in een strandfestival met een recordaantal van 150 beachvolleybalteams, maar ook live muziek. En 5000 bezoekers worden daar verwacht. Door de centrale locatie rekent de organisatie ook op meer publiek dan bij eerdere edities. En meer nieuws vind je natuurlijk in de Omroep Gelderland-app en op gld.nl. De verkeersinformatie nog plus 18 richting Utrecht op de A2 tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. En dan nog de A50 tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Daar staat het ook vast, een kwartiertje. En de andere kant op richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook. 20 minuten op onthoud.
11: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
16: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
17: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
16: Vers. Aan tafel. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en ticket naar tijlersmuseum.nl.
18: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: Lionel Richie en Angel. Radio Gelderland.
1: Ja.
0: Hallo, Walter. Hey, goeiedag. Ja, zo'n toeter heb jij niet, hè?
1: Nee, de andere. Die gaat iets harder, hè? Dus dat toeter van vroeger.
0: Ja, en wat voor auto heb jij? Gewoon een normaal...
1: Nee, ik heb een Peugeot.
0: Ah, oké. Nou, ik weet niet, zo niet hoe een Peugeot klinkt qua toeteren, maar het lijkt mij een normale toeter.
1: Ja, vrij stevige toeter. Hij is goed hoorbaar.
0: Hij is goed hoorbaar en die gebruik je ook?
1: Ja, ik gebruik hem eigenlijk wel veel. Een beetje dagelijks. Ik ben een beetje gejaagd in het verkeer.
0: Oh!
1: Ik hou van doorrijden. Ook mede dat ik twee banen heb. Dus ik moet van de ene baas naar de andere baas. En dan wil ik wel stevig doorrijden. Ja. En heb je wat van die mensen die niet opschieten in het verkeer?
0: Ja.
1: En dan, of gevaarlijke manoeuvres, dan doe ik even klaksoneren.
0: Ja, maar dat is dan eventjes. Je gaat daar niet uren mee door, zou ik maar zeggen dan. Hè?
1: Nee, eventjes. Bepaalde situaties.
0: En wat vind je dan van die feestjes? Want vanavond die wedstrijd, hè? Marokko tegen Frankrijk. Als Marokko dan wint, dan kun je de klok op gelijk zetten. Dan wordt het natuurlijk één groot feest hier, al die Marokkanen in Nederland.
1: Ja, alfeest. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dat ze dan uitbundig feest gaan vieren.
0: Ja,
1: en dat... klaksoneren en van alles gaan doen.
0: Dat vind je geen probleem, dat mag wel even.
1: Ja, ik vind het wel zelf.
0: Moet
1: kunnen.
0: Moet kunnen. Nou, de burgemeester van Arnhem die zegt, hou je een beetje in. Eén keer toeteren en daarna niet meer. En ook niet je hoofd uit het raam steken. Nou, de hoofd uit je raam steken doe jij denk ik niet, Walter.
1: Nee, dat doe ik niet. Nee, ik heb de ramen dicht. Ik heb nu de airco aan in de auto. Dus.
0: Ja. Oké. Okay. Hey, nou, toeters. Oh, zit je nu in de auto of niet?
1: Nee, ik ben op mijn werk.
0: Ik dacht, anders kan je even toeteren. Maar nee, weet je wat? Ik heb hier nog gewoon die oude. Dat is ook een mooi ding, hè? Ja. Hey, Walter, dank je wel, hè?
1: Ja, graag gedaan, hoor.
0: 9 to 5. Ja, hij is al... 9 to 5. Nee, hij is al eerder dan 9 to 5.

0: Ja, dit liedje zou kunnen eindigen met een klakson. Elvis Presley, Such a Night. Jannie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij vindt het helemaal niks, hè, dat getoeten?
1: Nee, ik vind het zeer asociaal. Er zijn namelijk mensen, die, waaronder ik zelf, absoluut geen bal om voetbal geven. Mm-hmm. En er zijn mensen die op tijd naar bed willen, omdat ze dus de andere dag vroeg op het werk moeten willen zijn. Dus ik kan me indenken dat die mensen dus ook denken van, ja, hallo, ga even lekker op de maan zitten toeteren. Daar heb ik er geen last van.
0: Ja, oké. Okay. Ja, maar één keertje kan toch wel? Of ook, of gewoon helemaal niet, Jannie?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oké, helemaal niet.
1: Want ik ga s'avonds om 10:00 naar bed. Want ik ben elke dag om 6:00 wakker.
0: Ja.
1: Dus ik wil van mijn nachtrust genieten en niet van getoeter.
0: Oké, de boodschap is helemaal duidelijk, Jannie. Dankjewel dat we ook even een tegenreactie hebben. Want ja, Walter was er enthousiast over, ook in het verkeer. Ik weet niet of je vroeger sowieso veel getoeterd.
1: Ja, mensen zijn er wel tevreden mee als ze maar één keer toeteren. Ja, helemaal niet. Want ik vind het ten eerste asociaal. Ten tweede is het dus... hoe noem ik dat? Met een net woord.
0: Geen rekening houden met de ander eigenlijk?
1: Nee, men houdt geen rekening met iemand anders.
0: Nee, okay.
1: Ze willen allemaal hun eigen dingetje doen. En dat, dat kan niet.
0: Dus feestvieren mag wel, maar dan wel gewoon zonder lawaai eigenlijk, hè?
1: Je
0: mag
1: ik wil best... het zeggen, je kan best feestvieren zonder herrie, toch?
0: Ja, dat kan zeker, ja, oké. Hey Jannie, ik wens je een fijne ochtend, hè, en ik hoop dan op een avond zonder veel getoeter bij jou dan, ja?
1: Oké, hey, dank je.

0: De nieuwe van Take That was dat, en Sweet July. Berend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Daar zijn we weer.
0: Ja, daar zijn we weer met het weerbeeld. En ja, warmer en warmer en nog eens warmer. Al is het dan weer niet zoals we gehad hebben, denk ik. Hè? Met die hitte met 37 graden en zo.
1: Nee, dat gaan we gelukkig niet krijgen. Nee, maar het gaat zeker warmer worden de komende periode. Op dit moment is het nog eventjes... Ja, een flink wat bevolking boven de provincie. Dus heel warm is het nu nog niet. Zo'n 17 graden op de meeste plekken. Maar vanmiddag gaat de zon overal gewoon schijnen. En dan wordt het ook gewoon zomers warm. Met 25, 26, lokaal misschien wel 27 graden in de provincie.
0: Ja, dan is het echt zon overgoten, zou je dat zo kunnen zeggen? Of ligt
1: ja, in de loop van de middag wel, ja. Maar we zien dat die bewolking nu nog juist wat meer de provincie binnentrekt. Maar in de loop van de middag... verwacht ik echt dat het overal zon overgroot gaat zijn. En ook vanavond volgt dan gewoon nog een heldere avond... met dus nog ruime tijd flink wat zon.
0: Oké, Berend, dankjewel. Straks meer over het weer bij Rob natuurlijk.
1: Zeker.
0: In Op de Koffie, we raken er maar niet over uitgepraat. En waar raken we nog meer niet over uitgepraat, Rob? Goedemorgen.
2: Nou, de toeteren vind ik wel geinig om eens te kijken... hoe en wanneer mensen wel toeteren, wel toestaan... Ja, ik hoorde net al, feestvieren doe je zonder geluid. Ja, dat gaat natuurlijk niet.
0: Nee, dat gaat natuurlijk niet. Nee. De reacties stromen ook binnen, inderdaad. Nou, Op de Koffie gaat er verder over praten. Over dat klaksoneren en toeteren. Dus reageer mee in de Omroep Gelderland-app... of door een mailtje te sturen zo direct naar Rob. Dat kan natuurlijk 24 uur per dag. Maar

0: En dan lijkt net alsof het nummer opnieuw begint. Maar het is bijna afgelopen. Prince, I wanna be your lover. Je hebt nog een geluidsontbijt te goed. Ja, toeteren in de nacht. Onmiddellijk in beslag namen voertuigen in de shredder. Zegt Johan nog in de app. Jolanda schrijft. Ik vind dat mensen best blij mogen zijn. En dan wat mogen toeteren. Zolang ze maar niks vernielen. En even kijken wat schrijft Christa nog. Goedemorgen, wat een zuurpiet. Jannie, die ik net hoorde op de radio, ja, die was heel erg voor niet toeteren, omdat het haar nachtrust verstoort. Kan ik me ook iets bij voorstellen, hoor. Ik hoop zelfs dat ze allemaal gaan toeteren en dan hebben ze gewonnen natuurlijk. Dat is ook weer waar, die Marokkanen. Die vanavond tegen Frankrijk moeten voetballen. Christa zegt dat nog even in de app. Ik wens je fijne ochtend. Rob praat er zo meteen over door, over toeteren. En de ene klakson is de andere niet.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
3: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
7: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
11: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
10: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Verkeersinformatie A2, Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en de knooppunt Everdingen. Bij elkaar 28 kilometer langzaam rijden stilstaan en 40 minuten vertraging. De A50, Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum 10 kilometer met 11 minuten vertraging. En de A50, Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven 15 kilometer en 20 minuten vertraging.
13: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
14: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
15: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
16: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
20: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bij Migo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
21: Als je Vodafone Mobiel
22: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
21: krijg je tot wel 20 euro korting.
22: Elke maand weer.
21: En hoe meer data en snelheid,
22: hoe groter die korting.
21: Dat is One van Vodafone
22: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
23: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
24: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
25: Op de koffie.

Het is zacht over 9 geworden op deze donderdag, de 9e juli. Het is een beetje wachten op de hitte. En wachten op die wedstrijd vanavond. En hoe de getoeterd gaat worden, ja. In mineur of heel opgetogen. Wij zijn er lekker tot 12 uur met geweldige muziek.

0: Bernadette op Radio Gelderland hier. Het is 19 over 9.
1: De plaat bij de dag.
0: En dat is een mooie tijd voor de plaat bij de dag. Vandaag is die van Jasper. En Jasper die schrijft ons: ik ga nieuw werk krijgen. En dat betekent dat ik vandaag mijn allerlaatste dag werk op mijn oude job. 10 jaar lang heb ik dat gedaan. En ik voel me een beetje Englishman in New York. Ah, dat is een hele mooie plaat. En een hele mooie titel. En een hele mooie boodschap, Jasper. Voor jou, op je allerlaatste werkdag. En geniet nog, hè, van al die mensen om je heen. Die ga je dus veel minder zien.

plaat per dag voor Jasper. Want die heeft 10 jaar gewerkt op de plek waar hij nu nog 1 dag werkt. En dan gaat hij ander werk doen. Heeft hij ook heel veel zin in. Maar vandaag is het een beetje de Englishman in New York dag. En, schrijft Jasper, er zit 1 hele mooie zin in Englishman in New York. A gentleman will walk, but never run. Kijk. Nou, daar kunnen we het mooi mee doen. En de laatste werkdag voor Jasper met de duim omhoog, hè? Ja. Mooie plaat bij de dag. Heb jij nou een plaat bij de dag die je ook wel eens aan de rest van de wereld zou willen slijten? Dan ga even naar de app of mail rob@gld.nl of even appen 06-22-22-1342. En zeg welke plaat jij wil. En waarom? Gaan wij misschien draaien. In ieder geval op jouw radio, Level 42. En de Love Game.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier!

Papa was a Rolling Stone van de Temptations. 2:30 geworden. Ja, we leven nog in heerlijk rustige temperaturen. Als we zo eens kijken naar de thermometers in Gelderland, dan zien we dat in Duiven 19,8 te lezen valt. En helemaal bovenin in Hattem 20,1, net daarover. De warme dagen, ze moeten nog komen. Vanmiddag gaat het al warmer worden. Kijken we ook eens even naar gld.nl, het nieuws uit de provincie. Daarin onder andere een ruzie in Duiven, die woensdagavond een steekincident opleverde. Het gebeurde bij de Nieuwe Tijd aan de Cartograaf. Ruzie bij een restaurant die uit de hand loopt. Getuigen verklaren tegen een 112-verslaggever dat in het restaurant een ruzie ontstond tussen twee groepen. Er zou daar al met servies zijn gegooid en mogelijk al zijn gestoken. Na het incident reed volgens diezelfde getuigen een auto met hele hoge snelheid weg. Verder ook te lezen op gld.nl. De Arnhemse burgemeester Marcouch, die eigenlijk zijn stadgenoten waarschuwt om niet te heftig feest te vieren. Sommige dingen kunnen gewoon niet door de beugel, zegt hij. Marokko speelt namelijk vanavond tegen Frankrijk in de kwartfinales van het WK voetbal. En ja, bij de vorige WK-wedstrijden van Marokko werd er op straat danig feest gevierd. Maar dat wil burgemeester Marcouch niet meer zien. Ik heb dingen gezien die echt niet door de beugel kunnen, hoor. Keihard door de steenstraat rijden of hoofden uit autoramen steken. Vooral over toeteren op straat is de burgemeester niet te spreken. Klaksoneren is zeer ongewenst, zegt Marcouch. Even na afloop van die wedstrijd, dat moet kunnen. Maar dan moeten geen normen overschreden worden. Voor de een is het leuk, voor de ander is het gewoon storend. Zeker in de late avond, ja. Mensen moeten ook gewoon werken volgende dag. Er kunnen zelfs boetes uitgedeeld worden achteraf. Dan wordt er extra gehandhaafd. Wordt er opgeschreven welk kenteken er getoeterd heeft. En valt de boete dus gewoon later op de mat. Ja, hoe zit jij eigenlijk in die toeterrace? Veel moet kunnen altijd, overal. En wanneer heb jij voor het laatst getoeterd? Met jouw klakson in de auto. Was dat voor gevaar of uit pure vreugde? Dat je diploma had gehaald. Dat je even, ja, kilometers erin toeteren. App alvast, mail alvast, straks kun je ook nog bellen. 06-22-22-13-42. We gaan naar andere straten dan die van Arnhem. De

Blondie en Atomic. Ja, over blondies gesproken. Mieke Stemerding, die had ook wel behoorlijk blond haar. En een behoorlijk goede stem. En eigenlijk een bizarre hit. Ja, in Nederland. Ken je dat nog? Yaki Taki Uwa van de Gigantjes. Dat ging zo. Yaki.

Kees, vandaag is niet de dag om te janken of te huilen. Nee, vandaag is de dag om nog even te genieten van wat mildere temperaturen. Want de hitte komt eraan. Hoe heet gaat het worden? Ja. Zometeen meer daarover. Van onze Berend. Bij eerst Frank Boeien.

0: Frank Boeien, verjaardagsfeest. Ja, wat is jouw laatste verjaardagsfeestje geweest, Berend?
1: Dat is niet zo lang geleden, nee. 27 mei.
0: Gezellig.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker, heel gezellig.
0: Ja, kan ook goed zijn, hè, feestje. Ja,
1: zeker.
0: We zitten te wachten op de hitte eigenlijk met z'n allen. Want die is aangekondigd, maar die blijft maar een beetje wegdrijven, heb ik het idee.
1: Nou ja, we hebben inderdaad wat meer bewolking de afgelopen dagen gehad dan eerder gedacht werd. En ook nu is dat het geval. Flink wat bewolking in de aanvoerrichting. Maar ik durf wel met zekerheid te zeggen dat die vanmiddag overal gaat oplossen, hoor. Dus de zon die gaat erbij komen. En ook die temperatuur gaat nog flink oplopen. Op dit moment is het zo'n 20 graden in de provincie, maar het wordt zomers warm. Met 26 graden op de meeste plekken vanmiddag. Dus die tropische temperaturen, die komen er ook aan, maar daar moeten we wel nog even op wachten.
0: Want vanmiddag is zomers, 27. Morgen wordt het steeds een stukje warmer, ja, zaterdag.
1: Ja, zeker inderdaad. Morgen zien we ook de zon volop in heel de provincie. Staat de meest matige wind uit noordelijke richtingen. En dan wordt het nog wat warmer. Ik denk op de meeste plekken een graad of 28 morgen. Dus wederom nog niet tropisch. Maar ik denk dat voor veel mensen 28 graden ook meer dan zat is. Want in het weekend, dan kunnen we dus wel tropische temperaturen verwachten. Van zo rond de 30 graden. Dus zo zinderend heet als 2 weken terug wordt het niet. Ik denk niet dat we die 35 graden voorlopig terug gaan zien. Ik denk dat de meeste mensen daar heel blij mee zijn eigenlijk. Ja. Maar een 30 graden kunnen we dit weekend zeker aangetikken in Gelderland.
0: Ja. Ja. En na het weekend gaat het weer een beetje naar beneden.
1: Nee, dat niet. Nee, het ziet er juist naar uit dat we zeker tot en met woensdag nog te maken hebben met die zeer warme luchtsoort. Dus ook maandag, dinsdag en woensdag kan het zo nu en dan gewoon nog 30 graden worden. Dus ik denk dat we ook weer een regionale hittegolf kunnen gaan noteren begin volgende week. Dus we staan eigenlijk wel aan de vooravond van wederom een zeer warme periode in Gelderland. En het is ook echt heel droog, hè? Dus het is de afgelopen dagen natuurlijk heel droog geweest, ondanks die bewolking. Vanaf morgen is het gewoon ronduit zonnig. En tot en met het einde van de volgende week staat nagenoeg geen druppel van betekenis op het programma. Dus de droogte die kan ook al wat gaan toenemen de komende periode.
0: Nou, een warme week, daar gaan we.
1: Zeker.
0: Ja, Berend, dankjewel.
1: Doei.

0: Nou ja, dat hoeft niet, hè. We hebben net gehoord van Berend. Die regen die blijft nog wel even weg. Who'll Stop the Rain van Creedence Clearwater Revival. Voor die wel op Radio Gelderland. Het is bijna 10.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
2: e-boekhouden.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe
7: geeft ruimte.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Vers aan tafel, vers aan tafel.
11: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
10: Vers
11: aan tafel.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
10: Vers
11: aan tafel!
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
16: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
17: Voor Jensen Bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
18: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
19: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allach aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Dorold. Wij gaan naar de verkeersinformatie. De A2, de Mos richting Utrecht, tussen knooppunt Empel en de afrit Everdingen. 20 kilometer bij elkaar, langzaam rijden, stilstaan en een half uur lang onderweg. De A12 Arnhem richting Duitse grens, tussen Oud-Dijk en de Duitse grens 3 kilometer, 18 minuten vertraging. A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en de knooppunt Bankhoef 10 kilometer, met ook een kwartier vertraging. En we blijven nog even op de A50, maar dan Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 7 kilometer. 10 minuten is de vertraging. Komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
6: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
20: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
21: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
22: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
23: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
22: Nog niet helemaal dus.
23: Tja, die administratie. Toevallig tips?
22: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
23: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
22: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
24: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
24: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
26: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
27: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
28: Ik koos wat mij raakte.
27: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
26: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
27: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
29: Op de koffie. Met Rob Kleijs. De hele dag dichtbij. Dit is Radio Gelderland.

10 minuten over 10. En we gaan eens kijken waar we vandaag over gaan praten. Nou, dat weten we al een beetje over toeteren. Want vanavond wordt er weer gevoetbald. Marokko, Frankrijk. En bij de vorige wedstrijden die Marokko won, werd er flink getoeterd in diverse Nederlandse steden en ook in diverse Gelderse steden. De burgemeester van één van die steden, Ahmed Makouche, die heeft gezegd: ik vind wel een beetje genoeg geweest met dat toeteren. Je kunt even na de wedstrijd tekeer gaan, maar dan is het klaar. Hij zegt zelf: ik heb dingen gezien. Ja, kunnen niet door de beugel hoor. Keihard door de Steenstraat rijden, hoofden uit het autoraam. Maar lang en lang en lang door blijven toeteren, terwijl mensen gewoon de volgende dag ook moeten gaan werken. Er komt extra toezicht. Bij de vorige WK-wedstrijden is er minimaal boetes uitgedeeld. Maar ja, dat kan wel eens goed veranderen. Een overtreding constateren is heel lastig. En daarom gaat de gemeente vooral handhaven op de excessen. Eventueel zelfs op kenteken. Dus dan kun je achteraf nog ineens een boete krijgen, omdat je kenteken is geregistreerd. Maar ja, dat toeteren, je kunt ook zeggen: het is happy the peppy, we hebben gewonnen. Laat even gaan. Hoe zit het met jou? Wanneer heb jij voor het laatst getoeterd? En hoe sta je in al dat toeteren? Laat me weten. Via de telefoon kan dat. 0800-345-0345. Maar je kunt ook gewoon mailen op hetgld.nl of even appen 06-22-22-13-42. Ben jij een toeteraar? En wanneer en waarom? Bel, app of mail. Draai bij Rita.

Aretha Franklin en Think. Ja, over toeteren hebben we het vandaag. Want de grote waarschuwing van de burgemeester van Arnhem aan iedereen die van plan is om heel veel te gaan toeteren vanavond bij eventuele winst van Marokko, dat gaat niet meer gebeuren. Dan gaat er beboet worden. Toch opmerkelijk wel dat de toeter, de klakson, zoals het wat net heet, die plek heeft gekregen, toch? Bij ons. Ja, ja, ja. Zo, en dan de hele tijd door. Lekker toeteren met z'n allen. Bij winst, bij verlies, rotondes die rondgereden worden. Nou, Marcouch heeft er echt genoeg van. Die zegt, ja, eventjes is leuk. Maar dan weer over tot de orde van de dag. Hoe zit het met jou, getoeter? Ben jij een echte toeteraar als je iets te vieren hebt? Of zeg je van, nou, die gebruik ik alleen eigenlijk bij nood. Laat me weten via de telefoon 0800-345-0345. Of je appt even 06-22-22-1342. Willem zegt, ik toeter alleen maar bij gevaar. En dan moet het echt ook gevaarlijk zijn op ja, zo'n niveau dat ik het bijna niet meer kan ontwijken. Voor het toeteren bij winst bij een voetbalwedstrijd, tja, dat hoort erbij, hè, toch, tegenwoordig. Als je daar verder niks bij doet, niks vernielt, dan denk ik, ja, nou ja, dat kost mij dan misschien een uurtje nachtrust. Maar voor de rest doet het er lekker op los, zou ik zeggen. Als je de boel maar heel laat, prima. Even kijken, waar zit ik bij Ingrid? Die zegt, ja, niet te vaak toeteren, daar schrikken mensen wel van. Ik heb een keer getoeterd op de autobaan bij een bijna botsing met een auto die net naar ons toe kwam. Ja. En verder alleen bij noodgevallen toeteren. Hans zegt, hoi Rob, ik vind als het eventjes is, dan moet dat kunnen toch, toeteren. Maar ja, als ze daar ook al voor gaan schrijven, dan is het toch alleen maar om geld te verdienen. Hè? Ik heb maar één keer getoeterd, toen zag ik een kennis. Ja, dat kan ook dat je het ziet en denkt van, even toeteren. Volgens mij mag dat ook niet, hè? Nee. Bianca zegt, ik toeter als iemand voor mij blijft staan bij het stoplicht. En ik probeer dan vriendelijk te toeteren, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik denk dat ik jou een beetje begrijp, Bianca, dat je iets lichter op de toeter drukt. Maar dan kan dan uit de klauw lopen en dan wordt het ineens een venijnige. Want je hebt in dat toeteren ook natuurlijk gradaties. Dus zegt Bianca, ik probeer vriendelijk te toeteren, maar soms druk ik te hard en dan wordt het ineens zo'n chagrijnige toeter. En dan zie je bijna ook de reactie al in de auto voor je. Blijft moeilijk om elkaar een beetje te waarschuwen. Maar toch, voor zo'n stoplicht is het ook. €320, ik heb het even snel opgezocht trouwens, voor onnodig toeteren. Ja, voor de auto. En als je op de bromsfiets zit, of de snorfiets, dan kost het €220. Volgens het CBR mag je de toeter alleen gebruiken om direct dreigend gevaar af te wenden. Toeteren uit frustratie of om iemand te groeten is niet toegestaan. Juist. Dus

Ook niet, Bianca, om iemand aan te sporen bij groen licht of bij irritatie. Nee, en bij feesten dus ook niet. Ja, Mieke zegt, als ze toch even willen toeteren, ga je gang. Mag er nou helemaal niks meer hier? We mogen geen alcohol meer drinken, niet meer roken en dan ook niet meer toeteren. Het is niet te leven, toch, in dit land? Smiley, hoor, staat erbij. Dus, ja, het is te zien. Simone zegt, de laatste keer dat ik toeterde, dat was op een carnavalstoeter uit de fopwinkel. En over het toeteren na een gewonnen voetbalwedstrijd, dan denk ik, ja, na de wedstrijd moet toch wel even kunnen. Even de spanning wegtoeteren. Na een kwartiertje vind ik het trouwens wel weer zat. Dan mag de rust weer wederkeren. José zegt, als iemand op mij afdreigt te rollen, dus niet voor het stoplicht, maar in een soort optocht met misschien een klein heuveltje, dat mensen wel eens vergeten dat ze terugrollen. Dan heb ik voor het laatst getoeterd. En dat mag dus blijkbaar ook niet. Dat vind ik moeilijk. Een direct gevaar afwenden. Ja, dat zou dit kunnen zijn. Het gevaar dat je een aanrijding krijgt natuurlijk. Even kijken. Theo zegt, een klakson. Inderdaad, gebruik je alleen ter afwending van gevaar. Als je de toeter voor andere zaken gaat gebruiken, dan verliest het ook zijn waarschuwend effect. Ja, en een hoop geld, dus €320, hè. Er werd laatst getoeterd toen ik overstak, zegt Ria. Want ik had rode schoenen aan. Kijk, vond je dat leuk, Ria? Of dacht je van, nou, ben ik niet van geniet? Ik toeter zelf alleen in noodgevallen, zegt Maya. Ik erger mij al heel erg aan die groep bruilofts. De gasten uit de bepaalde culturen, die gieren hard en lang toeteren. Dat is bij mij altijd vooral op zaterdag. In het weekend. Ja, dan wordt er misschien getrouwd. Ach, zegt Chris, ik heb er niet zoveel problemen mee, hoor. Als het maar niet de hele nacht duurt. Maar wees niet bang voor vanavond, hè. Het is Frankrijk waar ze tegen voetballen. Marokko gaat vanavond gewoon naar huis. En dus geen toeteren. En zegt André, ja, die zegt ook, zullen we dan met z'n allen gaan toeteren als Frankrijk wint? Kijken wat er dan gebeurt. Ja, op zich hoeven wij de vlag maar kwartslag te draaien. En we kunnen ook los, hè, qua toeteren. Nou, even kijken. Leen, die zegt, laat mensen toch even toeteren. Het is gewoon even de spanning eruit gooien, zoals die ene mevrouw al zei. En daarna is het gewoon weer lekker naar huis. Klaar af. En laat wel alles heel. En mijn laatste toetje, dat was toch ook iemand om hem aan te sporen door te rijden bij groen licht. Dan ben ik toch mooi ontsnapt aan een boete. Ja, ja, €320. Dus die heb je toch mooi verdiend. Er zijn wat toeteraars bij elkaar. Als jij nog een mening hebt over toeteren in het verkeer, over het verkeer, dan laat het weten. Via de app of via de mail. Want Marcouch, burgemeester van Arnhem, heeft al gezegd van, ik ga het niet meer tolereren, hoor. Nee. Dat toeteren bij mij in de stad. Dat gaat gewoon beboet worden. En dat zijn dus flinke boetes. Is het dat dan waard? Ja. Maar ja, je zit met z'n vier in een auto. 320, dat is €80.

Hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus.

Behind the Painted Smile van de Isley Brothers. We hebben het over toeteren vandaag, naar aanleiding van de waarschuwing van de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, om vooral niet te veel te toeteren bij eventuele winst van Marokko of Frankrijk, want we gaan er niet vanuit dat Marokko gaat winnen. Maar bij de bookies is het voordeel toch wel in het in het kamp van Frankrijk terechtgeschreven. Maar over die toeter gesproken, daar zijn we allemaal toch wel vrij eensgezind over. Na de wedstrijd, oké. Lekker toeteren. Dat zegt ook Ronnie. Die zegt, na de wedstrijd toch even lekker laten toeteren. Als alles maar heel blijft, geen enkel probleem mee. Maar daarna ook wel gewoon weer de rust laten komen. Vind ik ook wel lekker, hoor. Toeteren bij een mooie, unieke overwinning, prima. Maar wat erg is, vind ik, 's nachts. Visite gaat weg. Niet mijn visite, maar van andere mensen. En wat doen ze? Zwaaien en toeteren. Waarom moet dat? Je hebt de mensen de hele avond gezien. Dan ga je toch ook nog niet eens toeteren bij weggaan. Daar heb ik wel moeite mee. Ja, Hans die zegt, als je toch niet wilt toeteren, kun je ook de fietsbel gebruiken. Hè? Kan ook. Hoe zit het trouwens met boetes voor de fietsbel? Dat is net het andersom, Hans. Ik heb even snel gezocht. Een fietsbel moet je hebben op je fiets, want je moet mensen kunnen waarschuwen bij eventueel gevaar. Heb je een fietsbel die niet werkt, krijg je daar weer een boete voor. Ja, dat kan dus, hè. Stel je wordt gecontroleerd en ze bellen even en dat doet het niet. Die boete is wel een stuk kleiner, maar toch. €50 is de boete voor een niet werkende fietsbel. Toch ook gek? Ja. Laat ze alsjeblieft toeteren, zegt Jos. Bij winst brengt iedereen de boel af. Laat staan bij verlies. Laat gaan. Even kijken. Dit gaat over een ander transportmiddel. Michael die zegt, ik toeter zelf best veel, merk ik wel. Naar mensen die ik zie, dat mag dus niet. En ook als het eventjes niet opschiet in de file, ben ik wel iemand die toetert als iemand te lang blijft staan, wat mij betreft. Wat dat betreft ben ik ongeduldig, terwijl ik van mezelf denk, ik ben een heel rustige man, maar ja, blijkbaar dus niet. Miranda zegt, laat me lekker toeteren. Het is vanavond niet te laat volgens mij, het begint om 10:00. Dus, 12:00 klaar, 12:30, lekker slapen, lekker rustig, klaar met toeteren. En iedereen morgen weer gewoon naar het werk. Pas dus op met toeteren. Zeker in Arnhem, zeker in de Steenstraat. Als je daar toetert, dan staan daar handhavers. Die kunnen je noteren. Maar in ieder geval een mooie wedstrijd, allemaal, hè? Gewenst.

0: Moonlight Feels Right van Starbuck. Ja, dat is zeker de moeite waard om de moonlight eens op te zoeken. Zeker met die hete nachten. Het is gewoon 20 tot 25 graden 's nachts af en toe. Nou, dan kun je gewoon de moonlight over je heen laten komen, hoor.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Je kunt toch niet slapen, dus ga in je eigen tuin zitten of ga een eentje wandelen. Er is een andere wereld aan het ontstaan. Ook wel een mooie, hoor. Wij zijn inmiddels begonnen aan de wereld van de spelletjes. Het spel, het koffiespel, hierbij op de koffie te winnen. 3 prijzen bij elkaar als je 3 vragen goed beantwoordt. En de eerste, ja, die kun je altijd op je gemak even nazoeken. Ik krijg 2 platen de tijd voor. Die brengt ons bij Wimbledon. Ja, Wimbledon nadert ook de ontknoping. Maar Wimbledon blijft een uniek toernooi, hoor. Want ze wijken niet af van de kleurcode. In welke kleur moet iedere speler tot aan de zolen van de schoenen gekleed zijn? Dat is typisch Wimbledon. Als je een andere kleur dan die aan hebt, is het gewoon, ga maar naar huis en geen kans op 1,5 miljoen prijzengeld. Wat is de kleur waarin iedere tennisser op Wimbledon moet verschijnen op de baan? Als je dat denkt te weten, dan ga jij appen 06-22-22-13-42... of mailen, dat kan ook, rob@gld.nl. Welke kleur is verplicht voor iedere tennisser op het tennistoernooi van Wimbledon? En dat gaat heel ver, hè? Tot aan de zolen van de schoenen moet die kleur te zien zijn. Anders is het moeven. Ga maar naar huis. Je hebt 2 platen de tijd om je antwoord hier te krijgen. En dat is via de app 06-22-22-13-42. Of gewoon mailen, rob@gld.nl. Ik zie roos? Nee, dat zeker niet. Welke kleur wel? Liquid Gold.

0: I'm Coming Out van Diana Ross hier op Radio Gelderland. Is het 14 minuten voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: En zijn wij toegekomen aan een spel voor bij de koffie. In totaal 3 prijzen te winnen met het antwoord op 3 vragen. En ieder goed gegeven antwoord is dus een prijs. De eerste vraag die we hebben gesteld was voor Diana Ross. En die ging over Wimbledon. Wimbledon tennistoernooi nadert zijn ontknoping. En Wimbledon is echt een traditioneel tennistoernooi. Met aardbeien en lekker cream daarop. Maar ook met een kledingcode. Je wordt daar verwacht in 1 kleur op de tennisbaan. Zelfs de zolen van je schoenen moeten die kleur hebben. Zo niet, dan gaan we naar huis. Dan wil Wimbledon jou niet zien. Guus, welke kleur is dat?
2: Dat is wit.
0: Ja, dat is wit. Ja, ja, ja, ja. Wist je dat uit je hoofd of heb je moeten zoeken?
2: Nee, die wist ik helemaal uit mijn hoofd.
0: Ja, jij bent van het tennissen?
2: Nee, helemaal niet. Ik hou van allerlei sporten. En tennis is onder een ervan. Dus ik hou van meerdere sporten.
0: Ja, tennis. Ja, vroeger had je maar weinig sport op televisie. Nu kun je de hele dag sport kijken.
2: Klopt, ja.
0: Ja. Doe je dat nog ook dan?
2: Regelmatig. Het voetbal volg ik en de wielrennen probeer ik een beetje te volgen. En maar alle sporten die voorbij komen, probeer ik wel te volgen, ja.
0: Ook actief nog, sport?
2: Ik volleybal nog, maar dan recreatief.
0: Ja, oké. Ja, dat hebben wij hier ook zo, wat oudere mannen. Ja, 40 plus, die dan nog volleyballen. En voor de rest, lekker fietsen kijken. Ja. En voetbal kijken. Ja, ga je kijken vanavond?
2: Jazeker.
0: En wat is jouw uitslag?
2: Ja, ik verwacht Frankrijk.
0: Ja,
2: en dan iedereen. Wordt het wel een 2-3-0.
0: Ja, ja, ja, ik denk ook zo'n 3-1 of zoiets.
2: Ik vind Frankrijk
0: wel supersterk eruit zien.
2: Ja, inderdaad.
0: Hey, wij gaan naar vraag 2, dat is de muziekvraag. En we gaan heel ver terug in de tijd, naar 1955. Toen hadden ze in America een zomerlang eigenlijk maar 1 plaat bovenaan die hitlijsten. Rock Around the Clock is de plaat. Wie zingt die plaat?
2: Dan denk ik Elvis Presley.
0: Nee, Bill Haley en de Comets. Ja, ja, als je hem hoort, dan denk je, ja, dat is Bill Haley. Nee,
2: ja.
0: 55, lang geleden. Hè? We hebben nog 1 vraag voor jou. En dat is de Gelderse vraag. Ja. Wij gaan op zoek naar een plek waar Kasteel Middachten staat. Welke Gelderse plaats is dat, waar Kasteel Middachten staat?
2: Is dat niet Vorden?
0: Dan zou het goed zijn, maar jij zegt Voorde, dus?
2: Ja.
0: Nee, het is de Steeg.
2: De Steeg,
0: ja.
2: Oké.
0: Okay. Ja, nee, ja. Het is wat je erbij denkt. Hè. Het is een mooie plek om naartoe te gaan even. Ook trouwens de Steeg, Ellekom, Reden. Mooi om doorheen te rijden.
2: Okay.
0: Ja. Wat ga je doen vandaag?
2: Ik ben nu thuis aan het werk. En ik ook vanavond. Vanmorgen begint mijn vakantie. Dus een late werkdag. Dus,
0: maar je bent thuis aan het werk voor je werk. Dus niet thuis aan het werk. Dat je, weet ik veel.
2: Nee, thuis aan het werk voor het werk.
0: En wat doe je voor thuiswerk?
2: Ik ben adviseur planmatig onderhoud. Dus ik ben nu bezig met de begroting voor volgend jaar. Dus dat is het,
0: Oh, dus jij adviseert mensen, bedrijven om het onderhoud?
2: Nee, ik werk bij ProPersona. En daarvoor werk ik bij huisvesting. En dan moet elk jaar een nieuwe begroting gemaakt worden voor het onderhoud.
0: Ja, dat vergeet je. Hè? Zo'n gebouw staat er. Je denkt, dat is voor het goede doel. Maar dat gebouw heeft ook zorg nodig, natuurlijk.
2: Klopt. En bij professoren staan heel veel gebouwen. Dus veel werk.
0: Ja, dus jij zit lekker thuis te werken. Ja, heerlijk is dat.
2: Ja.
0: Eén vraag nog, voordat ik jou een geweldige vakantie ga wensen. Gaan wij Rock Around the Clock draaien?
2: Ja, graag.
0: Nou, dat dacht ik ook. Guus, mooie vakantie.
2: Dank je.

Oh, het allerorigineelst. Het is die uit 1952. Dat is een plaat van 73 jaar oud. En Bill Haley pakte hem op. Die maakte er een grote wereldhit van. Rock Around the Clock. 71 jaar geleden gewoon. De hele zomer op 1 in Amerika. Nu hebben we de zomer van 2026. Een hele hete, lange zomer is het al. En het wordt nog langer en warmer. Daarmee wat... Cooling Down Music van John Legend.

0: Ja, een beetje lekkere luiachtige plaat van John Lennon. Safe Room. Het is alweer bijna 11 uur, zeg.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Mühle Museum.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Mühle Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
8: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
9: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
10: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
11: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaargemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Doorhal, dankjewel.
14: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
15: Grijp nu uw kans.
16: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
17: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
16: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
18: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
19: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
22: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
26: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
27: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.

More Than This, 12 minuten over 11. Op deze lekkere donderdag, de 9e juli. Nog geen vuiltje aan de lucht, maar we gaan weer een periode tegemoet van hitte. Een regionale hittegolf. Ik ben in een oude en wijze bui, zegt de Ankie. Snap je? Denk dat je dan dit wil horen. Old and Wise van Alan Parsons Project. Nou, het is ook zo'n mooie donderdagmiddagplaat, toch bijna? Ja. Wie zijn ze? The Alan Parsons Project.

Fever Dream van Alex Warren. Het is 8:08. En triest nieuws, want Bonnie Tyler is overleden. Op de website zeggen Bonnie's familie en het team van Bonnie diep bedriefd te zijn om te moeten meedelen dat Bonnie Tyler afgelopen nacht onverwacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal als gevolg van de ziekte waarvoor ze werd behandeld. Tyler werd in mei met spoed aan haar darmen geopereerd in Portugal. Daar woont ze, daar heeft ze een woning. Na die ingreep werd ze in een kunstmatige coma gebracht. En vorige maand zei haar woordvoerder nog, nou, ze is weer bij bewustzijn, maar nog wel altijd erg ziek en ze bleef op de IC-afdeling. De artsen hadden toen nog goede hoop dat ze zou herstellen. Het zou wel veel tijd gaan kosten, maar dat is dus een andere kant op gegaan. 75 jaar is ze afgelopen juni geworden. Ja, en haar grootste hit was toch deze. 1 miljard keer bekeken op het internet. En daar was ze ongelooflijk trots op.

afgelopen nacht overleden. Bonnie Tyler, 75 jaar geworden. Dit was haar allergrootste hit. En over die plaat heeft ze gezegd: ik word er eigenlijk nooit moe van om hem te zingen. Hij heeft me gebracht waar ik nu ook ben. En iedereen, werkelijk iedereen, als ik kom optreden, zit te wachten tot ik deze plaat ga zingen. Om lekker mee te schreeuwen ook. Nou, dan heb je inderdaad wel een hele mooie hit achter je naam staan. Bonnie Tyler laat haar echtgenoot Robert Sullivan achter. Ze waren meer dan 50 jaar getrouwd. Ook in de showbiz kunnen huwelijken gewoon 50 plus jaar duren. Terug naar de Dire Straits. The Walk of Life.

ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

Shakira en Burna Boy en Die Die. Toch wel de winnaar, hoor, als we het hebben over de muziek bij het WK Voetbal 2026 in Mexico, Amerika en Canada. Het wordt warmer in de provincie Maasdriel, inmiddels 20,2 graden. En Buren 21,7 graden. Kijken we ook nog even naar het verkeer op de Gelderse wegen. Dan zien we dat alles eigenlijk lekker doorrijdt. Behalve de A12, Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. Inmiddels 7 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Weg is daar dicht. Via de op- en afrit word je geleid naar de grenscontrole. Dat zorgt voor 20 minuten vertraging. Hier zijn de Sisters Sledge. En hij is de greatest dancer.

Suicide Toploader. Zou dat een soort revolver zijn, toploader? Nou ja, hè? Toch weer leuk nieuwsje. Ja, je kent het wel, een kinderfeestje. En als de kinderen weg zijn, krijgen ze zo'n goodie bag mee. Snoepjes of een klein speelgoedje. Nou ja, dat was een groot feest eigenlijk voor alle NAVO-landen in Turkije. En nou, het was klaar. Dus dacht de organisator Erdogan, weet je wat, geef ze ook iets leuks mee. Een leuke goodie bag. Een pistool met 6 scherpe patronen en ook een schoonmaakzetje. Nou, dat valt niet bij iedereen goed. Jette bijvoorbeeld laat het exemplaar dat hij kreeg onklaarmaken op de ambassade. In Engeland mag dat niet ingevoerd worden, dus dat moest daar blijven. Canada laat het ook onklaarmaken. En Rutte die zei, ja, dat kan ik natuurlijk niet aanpakken als chef van de NATO, maar ik ben wel dankbaar voor de gesten. Ja, en de Belgische premier De Wever, die zag thuis pas wat hij had meegekregen. Ja, die was zo beleefd om het cadeautje niet uit te pakken waar de gast hier bij is. Dus die kwam op het vliegveld en dacht, oh, dan wel even kijken wat je gekregen hebt. Op de landingsbaan van het militaire vliegveld deed hij de doos open. En daar zag hij ook zijn pistool met 6 scherpe patronen. Dat is eventjes daar gebleven. En dan gaan ze later kijken wat ze eraan gaan doen. En waar het een mooie plek krijgt. De EU-leiders van der Leyen en Costa, die kregen ook een revolver van Erdogan. En die weten nog niet wat ze ermee gaan doen. Ja, toch weer een mooi verhaaltje. Die NATO toch, hè?

0: En hierin van de Akda en de Munnik hier op Radio Gelderland. Is het zometeen weer tijd voor Tot 3. Vandaag met Desiree. Goedemorgen nog.
1: Goedemorgen, Rob.
0: Ja, wat heb je allemaal bij elkaar bedacht?
1: Ja, nou ja, eigenlijk van alles wel natuurlijk. Ik dacht, laat ik eerst ook maar eens gewoon beginnen straks met even een voorstelrondje. We gaan het zomerspel weer spelen. Gisteren heel erg gewild de Omroep Gelderland Hamamdoek. Dus die kan je weer winnen. En ik ga nog bellen met een imker, want dit weekend zijn de landelijk open imkerijdagen. En je kan ze bezoeken.
0: Ja, laat jezelf steken, zoiets.
1: Nou, bijvoorbeeld, of ben erbij.
0: Ja.
1: Ja. Ik schud ze zo uit mijn mouw.
0: Juist daarop. Wat vind je van een hamamdoek?
1: Ja, nou ja, ik heb zelf liever een strandhanddoek, ja, moet ik je heel eerlijk zeggen. Ja, ja, het is zo'n wat je gaat erop liggen, weet je wel. Ja, maar het is toch een beetje, je kan er zelf niet echt mee afdrogen.
0: Nee, je maakt er wel iets van een goede sier mee, maar...
1: Maar ik moet nog wel mijn proefmaand doorkomen, Rob. Dus ik mag hier waarschijnlijk niet nog te veel over zeggen, denk ik.
0: Oké, hou je mening maar even voor je dan. Nou, dat allemaal Tot 3 en veel meer. Ben erbij, zou ik zeggen. En doe vooral lekker mee met deze rij.
1: Tot zo.
0: Wij zwaaien naar de ochtend. Met Oasis en The Wonderwall. Nou, lekker toeteren vanavond. Wat er ook gebeurt. Ga er eentje rijden, het is warm genoeg. Doe je lamp aan en toeteren. Goedemiddag.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
1: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
8: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
9: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bothell. Perfecte steaks. Sappige ribs. En een terras in het Stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bothell. Waanzinnig goed. Yeehaw!
8: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan kijken we nog heel even naar het verkeer. De A2 is Sertogenbosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Afrit Kerkdriel. 3 kilometer vertraging, 5 minuten. Dan nog de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel. 4 kilometer vertraging, 9 minuten. En ook nog de A15 Nijmegen richting Gorinchem bij knooppunt Del naar de A2 richting 's-Hertogenbosch. Daar is een spoedreparatie, de verbindingsweg is dicht. Reparatie aan de vangrail is daar gaande. En bestemmingsverkeer keer bij afrit Leerdam.
13: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
14: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
15: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
16: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
18: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer data en snelheid,
20: hoe groter die korting.
19: Dat is One. Van Vodafone.
20: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
22: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
24: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
25: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
26: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
27: Top 3 met Desiree

Jimmy Neal, Ain't No Doubt en ervoor nog Hall & Oates. Kiss On My List hier op Radio Gelderland. Een hele goede middag. De lunchpauze is begonnen en ik ook. Het is mijn derde werkdag bij Radio Gelderland. Gisteren en eergisteren mocht ik meekijken bij Irene. Zij maakt natuurlijk van maandag...

ik dat je toch een beetje mild voor me zal zijn. Ik zal mezelf eerst eens eventjes voorstellen. Ik ben Desiree, ik ben 36, ik woon in Amersfoort. Ja, ik hoor je denken. Dat is net buiten de rand van de provincie, dat klopt. En misschien heb je me wel eens een keertje gehoord op NPO Radio 2... of misschien wel tijdens de Top 2000. Of misschien ken je mij helemaal niet, dat kan natuurlijk ook. En dan gaan we vandaag gewoon lekker samen kennis maken. En ik zou het ook wel leuk vinden als je mij laat weten wie jij bent. Laat me dat vooral weten via de Omroep Gelderland app rechtsbovenin. Dan kan je een appje naar me sturen. Dan weet ik ook een beetje wie ben jij, waar woon je, wat doe je. Laat het me even weten, want dat vind ik eigenlijk wel het mooie van radio. Dat je gewoon direct contact hebt met jou daar aan de andere kant van de radio. Die zit te luisteren. En zo leren we elkaar dan gewoon volgens mij vanzelf kennen. En ik dacht, laat ik dan een beetje beginnen met een toepasselijk liedje voor mezelf. Ik vind ABBA namelijk de allerbeste artiest die er is. En ik hou ook heel erg van dansen. Ja, dan kom je natuurlijk maar bij één liedje uit. En dat is Dancing Queen. Fijn dat je erbij bent hier bij Radio Gelderland. En tot 3 uur ben ik bij je. Goedemiddag.

0: Andrea Bocelli en David Guetta met DNA. Dat is het anthem van het WK. En een hele goede middag. Het is vandaag mijn allereerste radio-uitzending bij Radio Gelderland. Vind ik hartstikke leuk. Ik heb er onwijs veel zin in. Maar ja, ik moet nog natuurlijk wel een beetje de regio leren kennen. Ik zei het net al even, ik woon in Amersfoort. En dat is toch net buiten de grens van Gelderland. Daar moeten we toch eerlijk in zijn. En ik ben eigenlijk opgegroeid in Brabant. Ik ben in Eindhoven opgegroeid. Dus ik heb hier niet enorme roots liggen. Behalve omdat ik wel een beetje familie heb in Hoevelaken en in Arnhem. En wat vrienden in Apeldoorn. Dus ik kom er ook wel vaak. En nu helemaal natuurlijk. 4 keer per week rijd ik naar Arnhem. Maar ik dacht, ja, ik wil deze regio me toch een beetje eigen maken. Toen zat ik daar zo over na te denken. En toen kreeg ik ineens een idee. En ik dacht, ja, daar kan jij me misschien wel bij helpen.
1: Een spoedcursus.
0: Gelderland. Ja, dat leek me nou ideaal. Een spoedcursus dichter bij Gelderland. Wat zijn nou echt dingen die ik moet weten over de provincie? Misschien bijvoorbeeld wel, wat is nou typisch Gelders, wat de meeste mensen buiten de provincie niet kennen? Of wat is het lekkerste wat ik in de provincie eens een keertje moet proeven? Of misschien is er wel een plaats die heel vaak verkeerd wordt uitgesproken. Dat kan natuurlijk ook, weet je. Gorkum is natuurlijk heel vaak eentje. Je hoort het altijd wel dat mensen dan eens zeggen Gorinchem. En dan weet je, ik kom niet uit de provincie. Of misschien zijn er wel Gelderse uitdrukkingen of woorden. Of stel nou dat jij één dag mijn gids zou zijn, hier in Gelderland. Waar zou je me dan mee naartoe nemen? Nou, dat soort dingen, daar ben ik een beetje naar op zoek. Geef mij een spoedcursus Gelderland. Jij bent een Gelderlander, jij die luistert. Jij weet waarschijnlijk van alles over de provincie. En dat kan jij me dan leren. Dus laat het me even weten via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin kan je me appen. Of je kan me natuurlijk ook bellen. 0800 345 0345. Je kan me dus bellen 0800 345 0345. Of app me even via de Omroep Gelderland app. Dan bellen we jou gewoon terug. En dan ben ik benieuwd. Wat moet ik allemaal weten over de provincie voor de spoedcursus Gelderland? Laat het me maar weten. Dan draai ik eerst nog eventjes de Time Bandits voor je. Live It Up komt eraan. En dit vind ik ook altijd zo'n goede plaat. Zo'n ondergewaardeerde artiest eigenlijk. Hè? Janice Ian hoor je nu met Fly Too High hier op Omroep Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Donna Summer, Could It Be Magic, hoorde hier op Radio Gelderland.
1: Een spoedcursus. Gelderland.
0: Ja, dat leek me wel belangrijk zo op mijn eerste werkdag hier. Of nou eigenlijk mijn derde, maar het is mijn eerste uitzending hier bij Radio Gelderland. En ik kom niet uit de regio en ik dacht, ja, wat zijn nou dingen die ik echt moet weten over Gelderland? Nou, en wie kan ik dat nou beter vragen dan jij? Jij daar aan de andere kant van de radio. Wat zijn nou typische Gelderse gebruiken misschien? Of wat zijn dingen die mensen buiten de provincie niet kennen? Misschien wel bepaalde dingen die we kunnen eten. Wat je misschien helemaal niet kent als je dus zoals ik in Amersfoort woont. Of als jij nou één dag mijn gids zou zijn in Gelderland, waar zou je me dan mee naartoe nemen? Nou, ik krijg al leuke reacties binnen via de Omroep Gelderland app. Je kan me dus appen, hè? Dan moet je heel even de Omroep Gelderland app downloaden. Je stuurt even een berichtje, dat kan aan de rechterbovenkant. En dan kunnen we dat hier lezen. Jan die zegt bijvoorbeeld, nou, wat je moet weten van Gelderland. Er zijn verschillende streken. Grofweg gezegd, de Betuwe, de Veluwe, de Liemers, Achterhoek. En elke streek heeft dan weer zijn eigen gebruiken en tradities. De Achterhoek waar ik woon, zegt hij, ja, daar kun je van zeggen, doe maar gewoon. En hij heeft er dan achter gezet, nou, dit gaat al op mijn beste Achterhoeks dan, hoor. Gemuddelijk. Dring je niet op, maar toon wel interesse. Nou, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Dring je niet op, maar toon wel interesse. En ik heb volgens mij ook nog wat mensen aan de lijn hangen. Eens eventjes kijken wie ik daar heb. Volgens mij Hanny, goedemiddag.
2: Goedemiddag,
0: Hanny. Waar kom je vandaan?
2: Uit Ede.
0: En Hanny, als je mij nou een spoedcursus Gelderland zou moeten geven, waar denk je dan aan?
2: Ja, ik denk natuurlijk aan onze Edense Hei.
0: De Edense Hei?
2: Ja, de Edense Hei.
0: Dat is een mooi natuurgebied hier in de provincie.
2: De Ginkel, ja, dat is heel bekend.
0: En wat vind jij er zo mooi aan de Ginkel?
2: Ja, het Weidse.
0: Het Weidse, dat het gewoon echt een soort, dat je geen huizen ziet in de hele omgeving eventjes.
2: Ja,
0: even tot rust komen.
2: Ja,
0: ik snap het. En is er iets waarvan je denkt, nou, als je dan in Gelderland bent, dan moet je misschien eens dit een keertje eten. Iets typisch uit de streek of uit jouw plaats, uit Ede bijvoorbeeld?
2: Ja, Ede heeft niet echt iets bijzonders qua lekkernij, maar wel het Edenaartje.
0: Het Edenaartje?
2: Het Edenaartje, ja, dat is een mokka schuimgebakje.
0: Een mokka schuimgebakje. En is dat lekker of zeg je nou, die moet je vooral overslaan? Kan natuurlijk ook, hè?
2: Af en toe.
0: Dat moet ik toch wel even af en toe een keertje nemen. Ja, nee, dat snap ik dan wel. En zijn er nog andere tips die je hebt voor mij? Wat is misschien nou iets waarvan je denkt, nou, die stad of dat dorp moet je nog eens een keertje bezoeken?
2: Nou, als je straks in augustus, de laatste week van augustus, is hier de Heideweek. Dan heb je gelijk de omliggende dorpen erbij. Dat wil zeggen, hebben ze in Bennekom bijvoorbeeld Plegeldag.
0: Ja.
2: En ja, Otterlo doet er mee en Lunthorpe. Die hebben de Reutemeteut op de zaterdag, de laatste zaterdag. Van
0: de Reuzenmeteut.
2: Nou,
0: dat
2: is wel een aardig stukje hier rondom Ede.
0: Nou, kijk eens aan. Dus de Heideweek en dan heb ik meteen meerdere dorpen te pakken.
2: Juist.
0: Dat is een goede tip. Hanny, dankjewel en ik wens jou een fijne middag.
2: Jij ja, veel succes.
0: En eens even kijken. Volgens mij heb ik Wouter op lijn, de andere lijn hangen. Hi Wouter, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Hi Wouter, waar kom jij vandaan?
3: Dinxperlo.
0: Dan moet je mij heel even helpen waar dat ongeveer ligt in Gelderland. Het is een grote provincie, hè?
3: Ja, het ligt onder Doetinchem.
0: Onder Doetinchem. Oké, dat weet ik dan nog wel te vinden. En wat kan jij vertellen over dat dorp? Is er iets bijzonders aan Dinxperlo?
3: Nou ja, wij hebben hier dus de Duitse grens. En die gaat hier dwars door het dorp.
0: Dwars door het dorp heen? Dat kan wel.
3: Ja, dat kan. Dat is hartstikke leuk, gezellig.
0: Maar hoe werkt dat dan? Spreken jullie dan... Ja, jij spreekt sowieso Nederlands. Maar spreekt dan de helft van het dorp Duits en de andere helft Nederlands? Of hoe moet ik dat zien?
3: Nou, Dinxperlo is in principe Nederlands. En de andere kant van de grens is Zuurdijk. En daar praten ze Duits.
0: Oh, oké. Maar dus eigenlijk kan het zo zijn dat je elkaar in je eigen dorp niet helemaal kan verstaan?
3: Nou, de meeste mensen kunnen hier Dinxperlo's, zeg maar, boekels plat. Dat is, ja, nou, Bocholt, dat is een grote stad hier net over de grens, 10 kilometer verderop.
0: Ja?
3: Ja, wij noemen dat hier Boegels plat. Dus daar kun je en in Dinxperlo en in Zuurdijk mee terecht.
0: Dus jullie hebben eigenlijk een soort eigen taaltje ontwikkeld?
3: Ja.
0: Oh, wat grappig. En kan je eens iets tegen mij zeggen in dat Dinxperlo's plat? Of jij, misschien doe ik het helemaal fout trouwens.
3: Nou ja, ik zal zeggen, gewoon eens kieken aan de grens. Hè. Je kunt er de grens over, je kunt aan de Duitse kant gewoon winkelen, je kunt er naar de Duitse bakken. Er zit een fijne ijssalon.
0: Dat is dus een goede tip voor dit zomerse weer natuurlijk.
3: Ja.
0: Nou, ik ga eens kieken aan de Duitse grens, of is het Duitse dan?
3: Ja, precies.
0: Aan de Duitse grens. Nou, ik ga eens kieken aan de Duitse grens. Wouter, dankjewel, hè?
3: Oké.
0: Nou, dat gaat al hartstikke goed met die spoedcursus Gelderland. Ik kom er volgens mij meteen in. Dit is Hey There Delilah van de Plain White Tees hier op Radio Gelderland.

When Doves Cry, Prince and the Revolution. En van Prince gaan we naar de vrouw die afgelopen 3 juli is getrouwd in New York. Heeft maar liefst $50 miljoen gekost. En er waren ongeveer 1000 mensen aanwezig. Nou, zoveel mensen ken ik niet eens. Maar zij wel. Taylor Swift hoor je nu hier op Radio Gelderland.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. En wij gaan eens even kijken naar het weer hier in de regio. Als ik naar buiten kijk, zie ik in ieder geval een mooi zonnetje. Maar wat de temperatuur is, ik kan het je niet zeggen, want ik voel vooral de airco hier. Hallo Berend, Berend van Weerplaza.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, jij kan het me wel vertellen. Wat is het qua temperatuur en in de omgeving?
1: Op dit moment is het in Gelderland zo'n 20 tot 23 graden in de provincie. Flink wat bewolking, maar ook hier en daar al wel een zonnetje. Nou, die bewolking die gaat oplossen vanmiddag en de temperatuur gaat ook nog flink oplopen. Dus ik denk dat het op de meeste plekken zelfs gewoon nog zomers warm gaat worden met zo'n 26 graden. Dus er volgt echt nog wel een aangename zomerdag met dus later vanmiddag echt volop zon.
0: Ja. Kijk eens aan. En er werd elke keer gezegd, oh, het wordt echt heel erg heet. Hè? Toen ik vorige week keek, dacht ik, nou, we gaan weer richting die enorme hittegolf, dik over de 30. Hoe zie je dat nu?
1: Er komt wel wat hitte aan inderdaad, ja. Gelukkig voor de meeste mensen althans, denk ik, wordt het niet zo heet als een aantal weken terug. Maar we staan echt wel aan de vooravond van een opvallend warme periode. En dat gaan we de komende dagen echt wel merken. Want vanaf morgen wordt het, vanaf vandaag dus al zomers warm. Maar vanaf morgen gaat de temperatuur nog wat verder oplopen. Met zo'n 28 graden op grote schaal in de provincie. Volop zon ook erbij. En ook het weekend staat in het teken van zonovergrote omstandigheden. Ik verwacht dan geen wolken meer. Ook maar weinig wind uit noordoostelijke richtingen. En de temperatuur die valt uit rond een graad of 30 in het weekend. Dus het wordt dan al tropisch warm. Het groot voordeel is wel dat de luchtvochtigheid wat laag is. En ook de nachten nog best wel flink afkoelen. En dat is natuurlijk een groot verschil met wat we 2 weken terug zagen tijdens die hittegolf.
0: Niet dat plakkerige, zeg maar.
1: Nee, dat valt echt wel mee. Dus het is echt wel een stuk aangenamer voor de meeste mensen dan een aantal weken terug. Maar ook volgende week lijkt het echt nog wel lang warm te kunnen blijven. Dus de kans is groot dat we begin volgende week alweer een hittegolf zullen gaan noteren in Gelderland. En dat zal dan alweer de tweede zijn van deze zomer. En dat is best uitzonderlijk.
0: Nou, ik wou net zeggen, dan moeten we nog heel augustus en juli eigenlijk ook nog een behoorlijk stuk door.
1: Precies.
0: Kijk eens aan, hoeveel schat jij er voor de zomer? Hoeveel hittegolven hebben we? Ja, je kan inzetten, Berend.
1: Ja. Kijk, harde uitspraken, daar kunnen we daar natuurlijk niet over doen. Maar als het zo
0: dat vind ik weer zo'n politiek correct antwoord, Berend. Gewoon, hoeveel denk je? 4 of 5 of 3?
1: Nou, als ik dat toch goed moet wagen, dan denk ik dat we er misschien wel 4 gaan halen, hoor.
0: Oké, dat hebben we deze genoteerd, Berend. Ik ga inzetten op, nou, ik doe er dan een schepje bovenop. Ik ga inzetten op 5. En dan kunnen in september kunnen we even kijken wie er gelijk heeft.
1: Is goed, dan kom ik in september bij jou terug.
0: Spreken we dan bij deze af. Berend, dankjewel.
1: Doei.
0: En nu nog bluff op je radio. Wat zou je doen? Nou, in ieder geval lekker van de zon genieten, denk ik zelf.

moet doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
4: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, PMA Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
6: Dooral Negens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland... en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd... dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren... maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen... en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen... is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan kijken wij nog even naar het verkeer in onze provincie. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 9 kilometer file, 8 minuten vertraging. Dan nog de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven 10 kilometer, ook 12 minuten vertraging. En dan de langste, de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel staat 10 kilometer... en heb je 43 minuten vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook is dicht. Succes!
8: Betting wonen. Nu opruiming tot 70%.
9: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

Lekker met die temperaturen. Pointer Sisters met Slow Hands. En daarvoor nog de Edgar Winter Group met Free Ride hier op Radio Gelderland. En zometeen is het weer tijd voor het zomerspel in Top 3. Kun je de Omroep Gelderland hamamdoek winnen? Dus als je nou naar de sauna gaat of het zwembad en je denkt, nou, ik zoek eigenlijk nog even zo'n mooi laak om op te liggen, dan kan je die meenemen. En ook ga ik het vandaag nog hebben over de bijen. Ja, ze zeggen altijd dat het er niet zo goed mee gaat. Nou ja, misschien kunnen we daar wel wat aan doen. In ieder geval kan je dit weekend de landelijke open imkerijdagen bezoeken. Er zijn namelijk heel veel imkers in de regio die allemaal hun deuren openen. En zometeen bel ik een imker om te vragen wat er dit weekend allemaal gaat gebeuren.

0: again.
1: Douwe Bob, welkom to Outcast Town. En daarvoor nog Little Richard met Tutti Frutti.
2: Ik ga op vakantie.
3: Schat, waar zijn de handdoeken?
2: En ik neem mee...
1: Ja, het spel Ik ga op vakantie en ik neem mee, dat kennen we toch allemaal wel. Hè? Dat hebben we vaak waarschijnlijk gespeeld onderweg in de auto naar de vakantiebestemming. Misschien wel met je broertje of met je zusje of met je ouders. En wij spelen het ook hier bij Radio Gelderland bij Top 3. Ik laat namelijk zometeen je een stukje van een liedje horen. En daar is iets uitgehaald. Een voorwerp, een ding, nou ja, eigenlijk iets. En de vraag is, wat is dat dan? Wat is dat wij mee moeten nemen op vakantie? Weet jij het antwoord? Dan laat je me dat weten via de Omroep Gelderland app. Kan je me een appje sturen en dan win jij misschien wel de Omroep Gelderland hamamdoek. Let goed op, hier komt ie.

Laat het me weten via de Omroep Gelderland app. In de hoek kan je me eventjes appen. En dan ben ik heel benieuwd. Wat denk je dat het is? Ik ga op reis en ik neem mee. En dan kan jij dus die hamamdoek winnen van Omroep Gelderland. Laat het me vooral even weten via de app.

Ja, je mag het allemaal zingen. Casey en de Sunshine Band, Give It Up. Maar doe dat vooral niet, hè, want we hebben het goede antwoord nog niet binnen bij Ik Ga Op Vakantie en Ik Neem Mee. Welk voorwerp of ding zoeken wij hier? Ik laat het nog een keertje horen. Bloos.

0: de hele dag. Yeehaw!
1: Ja, het is het liedje van Jochem Meijer. Ik kan je in ieder geval vertellen, het is geen water, het is geen melk. Maar wat drinkt hij dan wel? Laat het me weten voor die Omroep Gelderland Hamamdoek. Gisteren hadden we zoveel goede antwoorden. Maar het was ook wel een beetje makkelijk. Dus we dachten, we maken het moeilijker. Ja, en dan zien we het meteen. Nou, nog één keertje en dan moet het toch wel lukken.
0: Bloos en ik zo.

0: Stevie Wonder, Pastime Paradise, hoorde hier op Radio Gelderland. En we zijn lekker bezig met het spel. En wat is dat spel natuurlijk ook alweer? Ja, dat is deze.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de handdoeken?
1: En ik neem mee...
0: Ik ga op vakantie en ik neem mee. Dat is het spel dat we spelen. En we zijn benieuwd, welk ding is het dan wat we zoeken? Ja, we zoeken natuurlijk eigenlijk een voorwerp, een ding. Elke dag hebben we wat nieuws. En dat komt dan uit een liedje. Ik laat hem nog even één keer horen. Bloos en ik...

0: maar ja, wat zoeken we dan precies? Nou ja, dat is eigenlijk een beetje de vraag. We gaan eens even live bellen, want we hebben toch nog een paar goede antwoorden binnengekregen. Eens even kijken of wij iemand aan de lijn kunnen krijgen.
1: Goedemiddag, Marijke Zomer.
0: Hi Marijke, met deze van Radio Gelderland.
1: Hallo.
0: Hallo, je hebt meegedaan aan het zomerspel.
1: Ja, dat klopt.
0: En wat is het goede antwoord volgens jou?
1: Nou, volgens mij was het chocoladevla.
0: Chocoladevla. Ja, het duurde even voordat heel veel mensen erop kwamen. Waaronder jij ook. Moest het even extra landen?
1: Nou, ik was onderweg, dus ik moest even op een punt zijn waar ik stil stond.
0: Ja, ik snap het helemaal. Nou, we gaan luisteren of dat goed is. Ik bloos

0: Ja, is gewoon goed hoor, Marijke. Dat betekent dat hij aan Mamdoek van Omroep Gelderland jouw kant op komt. Dus ik zou zeggen, blijf even hangen. En zullen we hem dan ook maar meteen even gaan draaien, dat vrolijke nummer van Jochem Meijer?
1: Ja, doe maar.
0: Laten we dat doen. Dankjewel, Marijke, voor het meespelen.
1: Ja, oké.

0: mijn dag.
1: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
2: Tussen 10 en 12 zijn wij,
1: Jan
2: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
1: Win de enige echte De Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
2: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

Ook zo'n goede artiest. George Michael, maar je hoorde hem hier nog met Wham! Freedom hoor hier op Radio Gelderland. En daarvoor nog Jochem Meijer met Mijn Dag. Het is voor mij trouwens ook een hele bijzondere dag. En dat is niet alleen omdat mijn allereerste uitzending is hier bij Radio Gelderland. Nee, mijn vader die is vandaag ook jarig. En hij bereikt echt zo'n bijzondere leeftijd. Echt zo'n mijlpaal, weet je wel. Hij wordt namelijk vandaag 70 jaar. Ja, en misschien herken je dat wel. Vroeger als je klein bent, dan denk je altijd... Nou, mijn ouders die hebben het eeuwige leven. Die zijn er altijd. Altijd als ik er ben, zijn zij er ook. En op een gegeven moment dan kom je op zo'n leeftijd. Ik ben inmiddels 36. Dan denk je, ja, wacht even. Zij gaan er niet meer altijd zijn. En ik ben gewoon nog niet zo ver dat ik dan denk... ja, ik kan me gewoon nog niet voorstellen dat er op een gegeven moment een moment komt... dat zij er niet meer zijn, dat ik hen moet missen. Ik word er ook een beetje verdrietig van als ik daaraan denk. Dat ik denk, joh, er komt gewoon een dag dat ze er dan ineens niet meer zijn. En ik sprak dit weekend mijn vader en hij is nog hartstikke fit en gezond gelukkig. En toen zei ik, goh, hoe vind je het nu eigenlijk om 70 te worden? En toen zei hij, ja, nou, zo voel ik me eigenlijk nog helemaal niet. Maar ja, ik hoop wel dat ik nog, nou ja, laten we zeggen... zij die 10 gezonde en fitte jaren heb. En toen dacht ik, 10? Dat is bijna niks, dacht ik. Dat is helemaal niet meer zoveel. En daar schrok ik eigenlijk een beetje van. En dan moet je nog maar afwachten of dat zo is, zeg maar. Of hij inderdaad 10 gezonde en fitte jaren krijgt. Nou ja, ik hoop het in ieder geval. In de tussentijd probeer ik er dan maar van te genieten... van alle fijne en leuke momenten die ik dan nog met mijn ouders kan beleven. Misschien heb je dat zelf ook nog als je ouders er nog zijn... of misschien mis je ze wel op bepaalde momenten. Je denkt, ah... Ik had graag gewild dat hij hierbij was geweest. Ik vind het dus nu bijvoorbeeld heel fijn dat hij nu kan luisteren naar mijn eerste uitzending. Maar er kan een moment zijn dat hij dat niet meer kan. En toen dacht ik, nou, om er dan toch van te genieten... wil ik even dan een liedje voor hem draaien. Omdat hij vandaag 70 is geworden. Mijn vader, hij heet Tom. En vroeger heeft hij trompet gespeeld. En ik weet zeker, dit liedje gaat hij prachtig mooi vinden. Want dat intro, dat is fantastisch. Dat vind ik zelf een fantastisch intro. En dat vindt hij ook mooi. En zeker omdat die blazers, die trompetten, die komen er dan zo goed in... Dus deze is voor jou, pap. Van harte gefeliciteerd met je 70ste verjaardag. Dit is Earth, Wind & Fire met In The Stone.

0: John Mayer met New Light hoort hier op Radio Gelderland. Dit weekend zijn de landelijke open imkerijdagen en openen heel veel imkers hun deuren. En jij kan er, jawel, komt ie hoor, je kan erbij zijn. Nou goed, daar heb je heel lang over nagedacht over die woordgrap. Dat snap jij natuurlijk ook. Goed, je kan eens een keertje een kijkje nemen in de bijenkast, verse honing proeven en natuurlijk meer horen over die bijzondere honingbij. En imker Nolly Spijkerman uit Uggelen, ja, die opent dit weekend onder andere ook haar deuren. Nolly, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, als je kinderen de vraag stelt, wat wil je later worden? Dan hoor je natuurlijk eigenlijk vrijwel nooit, ik wil imker worden. Hoe ben je daar dan zo bijgekomen?
1: Ja, dat klopt. Nee, mijn vader had bijen, dus ik ben wat dat betreft een beetje erfelijk belast.
0: Ah, kijk
1: dus
0: eens aan.
1: Van kind af aan weet ik van bijen en ik vond het altijd heel erg interessant. Maar weet je, tegenwoordig zijn er ook heel veel, wat wij noemen jonge imkers, beginnende imkers, die gewoon belangstelling hebben voor de honingbij. En zich dan aanmelden voor de cursus beginnend imker. En dan een hobby-imker worden.
0: Want daar zijn dus cursussen voor om imker
1: te worden? Ja, er zijn cursussen voor. Maar wij zijn van de vereniging Apeldoorn Uggelen. En in meerdere verenigingen, onder andere onze, hebben een bijenteeltleraar die cursussen geeft.
0: Oké, en hoe lang duurt zoiets ongeveer? Stel dat ik me zou aanmelden.
1: Eigenlijk een heel seizoen. Het begint in het najaar. Dan krijg je eerst de theorie. En dan in het voorjaar krijg je een klein bijenvolkje. Nee, je begint eerst met oefenen in een bijenkast. En als de tijd er rijp voor is, dan krijg je allemaal een klein bijenvolkje. Met een jonge koningin. En dat is dan ook heel erg leuk om. Je groeit dan met het bijenvolk mee wat groter wordt.
0: Wat leuk.
1: Kijk, als je voor het eerst een bijenkast opent wat een groot volk is, en je ziet daar 50.000 bijen wat daar allemaal heen en weer loopt, dan kan het wat
0: intimiderend
1: overkomen. Ja,
0: zo
1: maar zo'n klein volkje, ja, klein volkje groei je mee. En dat is gewoon echt heel erg leuk.
0: En jij zegt even net 50.000 bijen. Hoeveel heb je er zelf? Als je, ja, het is een beetje moeilijk tellen, lijkt mij persoonlijk. Maar als je een schatting moet doen?
1: Nou ja, ik heb nu 5 bijenkasten staan, waarvan de een wat groter is dan de ander. Ja, Veel. Ja, je hebt grotere en kleinere kasten. En je hebt dubbele
0: honingkamers. Maar die 50.000, die tik jij wel aan?
1: Die tik ik wel aan,
0: Tik jij wel aan. Zeg, Nolly, dit weekend zijn de landelijke open imkerijdagen. Wat kan ik als bezoeker verwachten als ik langskom?
1: Je kunt verwachten dat je bij een imker of bij een imkersvereniging in een verenigingsstal gaat kijken. En waar dan een imker altijd heel erg enthousiast vertelt over de bijzondere fascinerende wereld van de honingbij. Als het kan, zoals bij ons in Uggelen, hebben we een observatiekast. Dat is een kast met glazen deur, met deurtjes en glas, waarbij je achter het glas het bijenvolk kunt zien. Uh-huh. En bijvoorbeeld de koningin. Voor kinderen is het vooral altijd heel erg leuk om te kijken, oh ja, daar zit de koningin, die is net iets groter. En van zoek de koningin.
0: Ja, het is een beetje Waar is Wally, die boeken die je vroeger hebt. Ken je dat nog? Dat je dan moest zoeken naar dat ene poppetje, ja, dat is bij jullie de koningin.
1: Ja, bij ons de koningin. En weet je, de wereld van de honingbij is gewoon heel erg bijzonder.
0: En hoe gaat het daar eigenlijk mee? Want ik bedoel, je hoort heel vaak, het gaat niet zo goed.
1: Jawel, weet je, met de honingbijen, daar kan wel zeggen, daar gaat het wel goed mee, want daar is een imker zelf verantwoordelijk voor. Maar waar het heel slecht mee gaat, is met de bijen die alleen leven, de solitaire bijen.
0: Oké, de singles,
1: De solitaire bijen zijn onder andere de bijen die je in een insectenhotel ziet. Mm-hmm. Die dat allemaal zo mooi dichtmetselen. Kijk, voor de honingbij, er is best wel veel bijensterfte van de volken in de winter. Er komt door een varroa-meid, een klein beestje wat de bijen aantast en ziektes overbrengt. Daar moet imker zelf wat aan doen en is daar verantwoordelijk voor.
0: En kunnen wij ook iets doen als gewone burger, zeg maar? Dus ik ben geen imker, maar kan ik ook iets doen?
1: Ja, weet je, wat die solitaire bij betreft, alle bijen hebben bloemen nodig. En als er voldoende bloemen zijn, dan hebben alle bijen voldoende te eten. Onze honingbij vliegt 2,5 tot 3 kilometer. Maar die solitaire bij maar 50 tot 100 meter. En als hij het ene jaar vliegt op het, laten we zeggen, het boerenwormkruid, en het jaar erop heeft die boer die sloot dichtgegooid en het boerenwormkruid staat er niet meer, dan heeft die bij niks meer te zoeken. Aha. En niks meer te halen.
0: Dus
1: en
0: genoeg bloemenplanten in ieder geval. Dat is één ding dat zeker is.
1: Genoeg biodiversiteit.
0: Nou, dat kunnen wij in ieder geval regelen in onze tuintjes en op onze balkons. En dit weekend kunnen we dan dus ook honing proeven?
1: Ja, bij heel veel stallen zal honing te proeven zijn.
0: En smaakt Gelderse honing nou anders dan uit een andere regio?
1: Nou, je kunt niet zeggen Gelders, maar per streek en per bloem zal de honing anders smaken. Onlangs heeft de linde gebloeid. Nou, als je het geroken hebt, een overweldigende geur. En als je de lindehoning proeft, dan heeft het een beetje een mintsmaak.
2: Okay.
1: Nou, wij hier in Gelderland kennen de heide. En er staat niet voor niks in ons Gelderse volkslied. En de heidehoning is een totaal andere honing. Veel zwaarder van smaak, veel voller van smaak. En heb je klaverhoning of acaciahoning. Als je echt de honing van de zuivere bloem hebt, dan smaakt elke honing anders.
0: Nou, wat mooi. En dat kunnen we dus dit weekend onder andere beleven en proeven tijdens de Open Imkerijdagen.
1: Dat zou ander kunnen proeven en bekijken.
0: Nou, wat leuk.
1: En als je wilt weten waar je terecht kunt, dat is misschien ook nog een vraag. Als je kijkt op bijenhouders.nl of je googelt landelijke Open Imkerijdagen, krijg je de site van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Daarop staat een kaartje. En als je dat aanklikt, kun je precies zien waar plaatsen zijn waar je terecht kunt. En ik heb even geturfd en in Gelderland zijn dat er ongeveer 21.
0: Nou, dat zijn hele mooie plekken om dit weekend langs te gaan. Nolly, ik wil je hartelijk bedanken. Op bijenhouders.nl kun je dus kijken waar welke imkers dit weekend open zijn tijdens de landelijke Open Imkerijdagen. Dankjewel.
1: Prima, fijn. Dankjewel. Graag gedaan. Dag.

0: Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Vers aan tafel.
3: Vers aan tafel. Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dan zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers aan tafel!
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
12: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
11: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
14: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: dan heb ik nog het verkeer voor je uit de regio. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en afrit Kerkdriel heb je 10 minuten vertraging. Dan nog de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven heb je 12 minuten vertraging. De A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Gorkum en afrit Leerdam, 10 minuten vertraging. En de laatste, de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Knopendel en afrit Arkel heb je 7 minuten vertraging. Succes!
15: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
16: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
17: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
18: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel!
19: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
19: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
21: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
24: Top 3 met Desiree van der Heijden.

0: Ilse de Lange, I'd Be Yours hier op Radio Gelderland. En daarvoor nog Tom Jones met It's Not Unusual.
1: De klok.
0: Het is tijd voor iets meer pit. Voor de klok op rock gaan we naar 1973, naar het album Hello van Status Quo. En daar staat het liedje Roll Over, Lay Down op. Dan moeten we toch heel even hebben over die tekst van dat liedje. Want ja, heel eerlijk, het klinkt toch wel een beetje bijzonder. Roll over, lay down and let me in. Ja, je denkt, nou, dat is wel een hele pikant liedje dit. Het laat toch een beetje weinig aan de verbeelding over, om het zo maar te zeggen. Maar nee, maak je geen zorgen. Zo bedoelden ze het helemaal niet bij Status Quo. Al gaat het wel over de slaapkamer. Ja, dat moet ik dan weer wel zeggen. Het gaat zelfs nog over het bed. Misschien ken je dat wel. Dat je dan samen met je partner in bed ligt en ineens denk je, goh, je krijgt toch een beetje koud s'nachts. En dan heeft je partner dat hele dekbed dan van je afgejat. En denk je, nee, ik wil een beetje het dekbed terug. En het kan zelfs zo zijn dat je partner gewoon iets te veel gaat zeesterren in dat bed. En waardoor je dan helemaal je eigen plek kwijt bent. Nou, dat had dus zanger Francis Rossi van Status Quo ook. Zijn vrouw die had nogal vaak de neiging om aan zijn kant van het bed te slapen. Dus vandaar zegt hij, rol lekker verder naar je eigen kant. Zodat ik dan in ieder geval in mijn bed kan stappen.

Ed Sheeran, Overpass Graffiti hier op Radio Gelderland. Elke uitzending van Tot 3 gooien we een kwestie op. Zo'n vraag waarvan je denkt, ja, hoe kan dat nou eigenlijk? En vooral, wat doe ik eraan? Nou, ik heb er zelf wel eentje, want ik heb er ontzettend veel last van. Ik word er thuis echt helemaal gek van. Ik hou wel een beetje van planten in huis. Vind ik een beetje gezellig staan natuurlijk. En het schijnt ook heel goed voor je te zijn. Een beetje voor je gemoedsrust. Dat je er ook vrolijk van wordt. Een beetje groen in huis. Maar ik word toch van één ding niet goed. Ik heb zoveel van die ellendige vliegjes in de potgrond. Nou, één plant momenteel, die zit er helemaal vol mee. Ik gaf hem laatst water en daar kwam echt een zwerm van vliegjes kwam er op me af. En ik weet gewoon niet wat ik eraan moet doen. Ik heb van allerlei dingen al eigenlijk wel geprobeerd. Het zijn volgens mij van die rouwvliegjes, heten ze dan. Misschien ken je ze wel, dan heb je er ook last van bij je planten. Dat je denkt, nou, ik wil eigenlijk wel een leuke plant in huis, maar elke keer die vliegjes, daar heb ik niet zo'n zin in. De vraag is, wat doe ik eraan? Aan die vliegjes in mijn plant? Heb jij misschien nog een goede tip? Of misschien is er wel een plantenexpert aan het luisteren die denkt, ja, maar dan moet je mij even bellen. Dan weet ik nog wel een paar goede tips. Laat het me even weten, want ze lijken zich echt ongeveer per seconde voort te planten. En ik heb eigenlijk

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Paul Carrack, I Need You, hoorde hier op Radio Gelderland. We zijn weer bezig met een kwestie, met een vraag waarvan je denkt, ja, hoe kom ik er van af? Of misschien, hoe kom ik eraan? Dat kan natuurlijk ook. In mijn geval wil ik vooral weten, hoe kom ik er van af? Ik heb best wel veel planten thuis, vind ik ook altijd erg gezellig. Maar het probleem is, ik heb op dit moment heel veel last van die kleine vliegjes. Heel irritant. Ze komen dan meteen zo hop omhoog als je een beetje water geeft. Dus ineens zo'n hele zwerm uit mijn plantenbak. Nou, vind ik helemaal niks. En ik dacht, wat kan ik er eigenlijk aan doen? Nou, ik zie onder andere meerdere tips binnenkomen via de Radio Gelderland, of de Omroep Gelderland-app, moet ik zeggen. Onder andere Marta, die komt met van die gele plakkers. Die kan je dan blijkbaar in je potgrond steken. En daar houden die vliegjes dan van. En dan blijven ze daar tegenaan plakken. Dat is wel een beetje een zure dood. Maar ja, aan de andere kant wel weer prettig als het werkt, natuurlijk. Ik zie ook eventjes kijken. Volgens mij Gerry die zegt, ja, die zegt, probeer een potje met een klein gaatje in het deksel, vullen met een laagje witte wijnazijn en in de buurt van de plant zetten. Dat vinden ze onweerstaanbaar. Kruipen dan door dat gaatje en verzuipen in de wijnazijn. Oh, het is allemaal wel, het is een beetje moord dit programma bijna. Maar goed, het is zo irritant hier, die kleine vliegjes. En ze verspreiden zich als een malle. En volgens mij heb ik ook nog mensen aan de lijn. Eens even kijken, volgens mij Ashwin, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat is jouw tip tegen die vreselijke vliegjes in je planten? Heb je ze ook?
1: Ik heb ze ook, ja. Ze zitten in de grond. Je maakt gewoon een plantenspuit met wat zeepsop erin. Dat spuit je op de vliegjes. En dan plakt dat aan de vleugeltjes vast en dan verdwijnen ze.
0: Dan verdwijnen ze. Oh, en dat heeft bij jou al wel echt gewerkt?
1: Dat heeft wel geholpen bij ons, ja.
0: Oké, dus en maar specifiek de plantenspuit?
1: Ja, gewoon een plantenspuit, wat zeepsop erin. En dan water en dan gewoon spuiten op de aarde of op de vliegjes zelf. Dan vallen ze neer en dan kunnen ze niet meer vliegen.
0: En waarom niet in een gieter?
1: Dat verstuift niet zo. Er zijn gewoon druppels, maar als het verfijnt, als nevel is, dan plakt het gelijk vast.
0: Dat vind ik een goede tip, Ashwin. Dank je wel, hè.
1: Graag gedaan.
0: En ik heb ook nog Sandra. Sandra, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat is jouw tip tegen die vliegjes, die rouwvliegjes in je planten?
2: Ik heb ooit aaltjes gekocht. Die kun je online kopen. Ik denk
0: aaltjes?
2: Niet dat ik reclame mag maken. Ja, het zijn aaltjes die eten, of die vallen de larven van de vliegjes aan. En daardoor komen er geen vliegjes meer op.
0: En dat heeft gewerkt? Jij bent vliegjesvrij?
2: Ja, dat heeft gewerkt. Ja, ik had wel een compleet pakket. Ik hoorde jou net al iemand noemen van die dingen met plak erop.
0: Ja, die plakkers.
2: Die kun je er dus bij insteken in de potgrond. Dan haal je daar de volwassen vliegen mee weg. En de veldie, zo heten die aaltjes, die halen dan de rest van de populatie weg.
0: Die eten ze op,
2: ja,
0: zeg maar.
2: Ja, dat werkt heel goed.
0: Je moet ze gewoon dubbel aanpakken. En die plakkers en die aaltjes.
2: Ja, als je het echt kwijt wil, dan zou ik daar wel meer aan doen. Overigens, die azijn, dat werkt voor fruitvliegjes, maar niet voor die rouwvliegjes.
0: Dat is een belangrijke notitie er inderdaad bij. Dus we moeten vooral die aaltjes even kopen en die plakkers, en dan ben je er vanaf.
2: Ja.
0: Er is geen vliegje meer te zien bij jou thuis?
2: Nee.
0: Nou, wat goed.
2: Ze kunnen natuurlijk wel terugkomen, want ze zitten altijd in potgrond.
0: Mm-hmm.
2: Maar met name het veel water geven, daar help je die vliegjes ook mee. Dus,
0: dat is dus ook even een dingetje om op te letten.
2: Mee oppassen.
0: Nou, dan ga ik dat doen. Ik ga die aaltjes eens eventjes bestellen. En dan gaan we eens kijken of ik er vanaf kom. Dankjewel, Sandra.
2: Oké. Nou, laat me horen. Ik ben benieuwd.

The Romantics. Met Talking in Your Sleep hier op Radio Gelderland. We krijgen nog wat extra tips binnen voor die rouwvliegjes in je planten. Daar word ik altijd helemaal gek van. Ik heb er momenteel eentje daarna. Het is niet normaal. Marja die heeft er ook al last van. Die zegt, ik heb alles al geprobeerd. Niks werkt. Nou, Peter die komt nog met een tip. Die zegt, potgrond geheel vernieuwen. Oude grond buiten weg doen. Moet je heel eerlijk zeggen, daar ben ik eigenlijk te lui voor. Maar goed, als ik dan echt niks meer werk, Peter, dan ga ik dat gewoon nog eens een keertje proberen. En nu nog eventjes Gelderse artiesten. Ik heb laatst ben ik naar het Gelredome geweest, hier in Arnhem. En daar traden ze op en het was fantastisch. Suzanne en Freek, volgende week ook te vinden op de Zwarte Cross. Je hoort ze nu hier op Radio Gelderland met Verleden Tijd.

0: Suzanne en Freek.
1: 3 voor 3.
0: Ja, voordat zometeen Thuis in Gelderland begint, is het eerst nog tijd voor 3 voor 3. 3 liedjes met 1 gelijkenis. Ja, de ene keer is die wel duidelijker dan de andere. Soms moet je hem een beetje zoeken. En dat zou je misschien een beetje kunnen hebben met die van vandaag. Want op het eerste gezicht denk je, nou, wat hebben Elvis Costello, Rolling Stones en Rihanna met elkaar te maken? Denk je eigenlijk, nou, waarschijnlijk helemaal niks. Nou, toch is er wel iets, namelijk iemand die een verbindende factor speelt. En dat is Paul McCartney. Bij de Rolling Stones deed Paul de achtergrondzang op We Love You. En bij Elvis Costello schreef hij zelfs mee aan het liedje. En speelt hij ook de basgitaar op Veronica.
1: 3 voor 3.

0: The Rolling Stones met Paul McCartney op de backing vocals. En daarvoor nog Elvis Costello met Veronica. En daar speelt Paul McCartney de basgitaar en is hij ook nog medeschrijver. En ondertussen tegenover mij André. André, goedemiddag.
1: Hey Desiree, goedemiddag.
0: Wat ga je zo meteen doen in Thuis in Gelderland?
1: Ja, dat is de vraag die elke dag zo'n beetje gesteld wordt aan de opvolger.
0: Ja, ik kan natuurlijk ook vragen wat ga je doen als je thuis komt. Maar ja, dat is ook niet zo raar.
1: Nee, dat vind ik helemaal niet zo'n rare vraag. Nee, en dat kan ik ook wel toelichten. Want in de wissellijst hebben we iets bijzonders vandaag.
0: Okay.
1: Want als ik thuis kom namelijk, het is donderdag, het is prachtig weer.
0: Het is supermooi.
1: Ik weet niet wat jij na je eerste uitzending gaat doen. Maar ik kan me voorstellen om daar gewoon even een toast op uit te brengen. Gewoon je allereerste heb je toch gehad?
0: Ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Ja, dat toch? Is zeker een goeie.
1: Nou, en dan als we het dan hebben over toast, dan gaat het bij mij althans al vrij snel over bier. Mm-hmm. En er is vandaag in 1984 van alles aan de hand over het Duitse Reinheitsgebot.
0: Wie kent het niet?
1: Zegt je het je wat?
0: Nee.
1: Het Reinheitsgebot, dat gaat dus over de manier van maken van bier. En daar mag volgens de Duitsers alleen maar water, gerst en hop in zitten. En geen andere toevoegingen. Daar kan ik je nog een heel verhaal over vertellen. Maar het komt erop neer, er was wat gedoe. En dat gaat dan over de naam bier in Duitsland. En het moet dus aan het Reinheitsgebot voldoen. Dat is de oudste ware wet in de wereld die we hebben.
0: Oké, okay. Ja. Nou, jij vertelt mij hier dingen.
1: Ja, dames en heren, een educatief momentje.
0: Dat is toch mooi meegenomen. En dat heeft dus wat te maken met die wissellijst.
1: Ja, precies, daar hebben we gewoon een glas bier in gezet en we gaan een beetje feest maken met Duitse klappers. Dat leek me dan wel een mooi aan.
0: Nou, dat vind ik een heel mooi idee. Nou, zometeen bij Thuis in Gelderland met André. En ik heb er nog eentje voor je uit de 3 voor 3. Want jawel, zelfs Rihanna werkte met Paul McCartney. Hij speelde op dit liedje de akoestische gitaar. En als je heel goed luistert, hoor je hem ook nog op de achtergrond. Al moet ik wel zeggen, die stem is wel sterk vervormd. Tot morgen.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgsky's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rang-upgrade. Boek vandaag nog je ticket.
6: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
7: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
8: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
7: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
10: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
12: Dorald Degens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet 2 Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
13: Dorel, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de AWB. Ik noem ze met een bijzondere oorzaak of langer dan 10 minuten. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Na 11 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar heb je momenteel 11 minuten vertraging. Het is 2:02. Het is donderdagmiddag. De temperaturen gaan steeds verder omhoog. Je hoorde het net in het NOS-journaal. En die gaan naar tropische waarden. Nou, misschien wel tijd voor een biertje zo richting dit weekend. Vandaag in 1984, ik zei het net ook al, is er een hoop te doen rond het Duitse bier. Dat wordt namelijk gebrouwen met het Reinheitsgebot. Ik heb het wat over verteld. Nou, hoe dat allemaal tot in het detail zit, dat hoor je zometeen. En daar hebben we onze wissellijst aan besteed.
14: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
15: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op Waalkliniek.
16: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
17: Thuis in Gelderland.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains.
1: Henk Hofstede en de Nits en in de Dutch Mountains. Het is bijna 11 minuten over 3 geworden. Radio Gelderland staat aan, leuk dat je erbij bent. En we gaan gewoon door, lekker thuis in Gelderland. Het is mooi weer vandaag. En we gaan het hebben over bier. Want vandaag, in 1984, dient de EEG namelijk een klacht in tegen West-Duitsland, toen nog, hè, tegen het Reinheitsgebot des Bieres. Ja, deze wet die belet namelijk de import van bier. Hertog Willem IV van Beieren vaardigde dit in 1516 al uit. En het gebod regelt aan de ene kant de prijs van bier en aan de andere kant de inhoud. Dat wil zeggen de ingrediënten waarmee het gebrouwen wordt. Het is de oudste ware wet ter wereld en bepaald werd dat bier alleen gebrouwen mocht worden van water, gerst en hop. En door de jaren heen nemen steeds meer Duitse staten het Reinheitsgebot over. En in 1906 geldt voor heel Duitsland dat Reinheitsgebot. Ja, daar hebben ze dus een klacht over ingediend, want ze vonden eigenlijk dat de benaming van het woord bier, wat dus aan het Reinheitsgebot moet voldoen, daar uitsluitend aan voorbehouden was. Dus met andere woorden, dat moet ook anders kunnen. Nou, het Reinheitsgebot in Duitsland, nou ja, als je zelf daar op vakantie bent geweest, dat is nog, dat viert nog hoogtij, maar die wet die wordt verder wel afgeschaft. Dan gaat het over bier, dan gaat het over lekker weer. Ja, en dan heb ik zoiets van, zullen we even een feestje bouwen? Vind ik leuk. Ik haal even wat van de zondag hier naartoe.

misschien sta je vast in de file en denk je aan een biertje op dit moment en brandt de zon op je auto. Dan heb ik iets leuks voor je en daar heb ik je hulp namelijk ook bij nodig. Hou de Omroep Gelderland app even bij de hand. Klik dan rechtsboven op WhatsApp ons. Komt het allemaal hier rechtstreeks in de studio binnen. Ik ga je gewoon lekker 3 Duitse liedjes laten horen en daar mag jij uit kiezen.

niet ontbreken. Lekker eten. Beetje slagroom erop natuurlijk. Oedo Jurgens. Ja, dat is genoeg hoor. Ja, zeker. We hadden de volgende drie. Jurgen Marcus en Festival der Liefde.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: disco uit de jaren 80 van Stock Aitken en Waterman, Rick Astley en Together Forever. Ja, als je via de webcam aan het meekijken bent, dan zie je mij af en toe wat moeilijk kijken. En dan krijg ik wel eens de vraag:
1: wat ben je aan het doen?
0: Nou, ik ben even aan het tellen namelijk. En ik zit met een klein dilemma in de wissellijst, maar daar kom ik zo wel even op terug. Dit waren de liedjes in het kader van het Duitse Reinheitsgebot, de oudste warenwet ter wereld, waar de EEG een klacht over had ingediend. Dacht ik, laten we wat verkoeling zoeken, lekker biertje erbij en wat Duitse feestmuziek. Dit waren de drie waaruit je kon kiezen.

0: de laatste.
1: Bij Mathilde, Ottilie, Marie en Liliane.
0: Oedo Jurgens.
1: Wat bitter met zane.
0: Ja, het is ook wel een fijn liedje, vind ik zelf, hoor, ja. Ja, genoeg hoor. Ja, ik heb dus een probleem. Want zowel Roland Keizer als Jurgen Marcus hebben evenveel stemmen gekregen. Dus toen dacht ik, weet je wat ik even ga doen? Ik ga even naar rad draaien. Wacht even. Ik pak even dit ding erbij. Ja, op. Nou, eens even kijken waar die op terecht komt. Ik heb die twee titels maar in het rad gezet. En ik denk, nou, welke zal het dan worden? Wordt het Jurgen of wordt het Roland Keizer met Santa Maria?
2: Ja, komt-ie?
0: Draait dat ding lang door, joh.
2: Ja.
0: Ah, dit is hem!

0: Radio Gelderland.
1: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
2: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
3: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
5: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop. Gewoon om de hoek.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Het is even na 3:30 en je luistert naar Radio Gelderland. In Apeldoorn is het nu 23,9 graden en in Maurik 25,9. Het weer in Gelderland vanmiddag begint met veel bewolking, maar later vanmiddag wordt het ronduit zonnig. Het wordt zomers warm met 25 tot lokaal 27 graden en er staat een matige noordoostenwind. Vanavond volgt een heldere zomeravond en het is nog lang warm. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In de omgeving van Doornspijk en het Harde wordt gezorgd naar de vermiste Saarloos wolfhond Knap, die afgelopen maandag ontsnapte uit zijn tuigje op een camping in Vierhouten. De AirTag aan zijn halsband gaf als laatste locatie een plek tussen Doornspijk en het Harde aan. En mensen worden gewaarschuwd hem niet te benaderen omdat hij op een wolf lijkt. En wielrenner Arvid de Klein is in de zesde etappe van de Tour de France afgestapt na ongeveer 50 kilometer bij de eerste klim van de dag. De 32-jarige Hervelde kon in eerdere etappes al niet bij het peloton blijven en besloot zijn eerste deelname aan de Tour te beëindigen. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland-app uiteraard. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Er is veel fileleed in onze provincie en ik haal de twee langste er voor je uit. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Everding en afrit Kerkdriel. Daar 25 minuten vertraging. En het kan nog slechter, de file is nog langer. 31 minuten om precies te zijn. Dat is de A15, het traject Rotterdam richting Nijmegen tussen Sliedrecht-West en afrit Leerdam. Sterkte als je daarin staat. Het is 3:30 geweest. We gaan zometeen weer een spelletje spelen. Het memoriespel. We gaan weer wat auditieve kaartjes omdraaien, zoals dat zo mooi heet. Ik leg het je allemaal straks nog even uit. En de moeite is om mee te doen, want je kunt ons mooiste verrassingspakket ooit daar mee winnen. Dat gaan we straks spelen om ongeveer 3:50. En ook mooie muziek. Michael Bublé heb ik zometeen voor je.
10: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
11: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
10: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
11: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
12: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
0: Thuis in Gelderland.

0: weet dat het uit een Rocky-film komt. Maar ja, welke was dat ook alweer? Nou, ik ga je uit de brand helpen. Dat was namelijk Rocky nummer 4.
1: We hebben weer een hele volle show.
0: Jazeker, ga ik je wat over vertellen.
1: Dus luister sowieso.
0: Straks gaan we het hebben over iemand die de Vierdaagse op klompen gaat lopen. Ja, en de Duitse grenscontroles die houden de gemoederen ook bezig. Met name de Duitse economie in de grensstreek, die gaat er wat van achteruit. Alle details, die hoor je straks. En natuurlijk het spel Memory gaan we spelen. We gaan weer twee auditieve kaartjes omdraaien en dan win je een mooi prijzenpakket mee. Dit is Olivia Dien.

0: Radio Gelderland.
1: Hallo fans, hier is meneer De Groot. Ik moet u in verband met André Kuiper even attent maken op een paar knoppen op uw toestel.

0: Een mooi liedje met veel tempowisselingen van Manfred Mann's Earth Band en Blinded by the Light. We gaan een spelletje doen. Het is de hoogste tijd voor het dagelijkse spel. Dat spelen we van maandag tot en met vrijdag hier in Thuis in Gelderland. Memory, ik laat je 6 fragmenten van 6 liedjes horen. En 2 zijn er van dezelfde artiest. App mij dan even welke 2 dat zijn. Het leuke is, je hoeft de artiest niet door te mailen, je hoeft de titels niet door te appen. Je kunt het gewoon de nummers, dat is voldoende. De fragmenten zijn allemaal genummerd, van 1 tot en met 6. En welke 2 nummers zijn van dezelfde artiest? Doe het even via de Omroep Gelderland app, even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je mag me ook mailen, komt het hier ook in de studio binnen. Dat is andre@gld.nl. Dit is de opgave.
1: 1.

praten. Maar welke twee nummers zijn van dezelfde artiest? App hem maar even door of andre@gld.nl. Zometeen na vieren draai ik de opgave nog een keer en dan maak je kans op dat verrassingspakket.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch? Denk?
4: Ik koos wat mij raakte.
3: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
10: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieklapen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
12: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
13: Doral, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. Je hoort ze vanaf 15 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en afrit Kerkdriel. 25 minuten vertraging. En ook 25 minuten vertraging op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Papendrecht en afrit Leerdam. Daar 52 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Het is 3 minuten over 4. Leuk dat je erbij bent. En we zitten midden in ons spel Memory. Dat is niet het enige wat we nog te goed hebben dit komend half uur. Want we gaan het ook hebben over de gevolgen, onder andere voor de Duitse grenscontroles. En ik zit even met een schuine oog te kijken. Ja, het is vandaag de 19e. Ik heb de goede opgave voor me. Er zijn er heel veel appjes binnen van Wim, van Wouter onder andere. Irene heb ik voorbij zien komen. Hans en ook Dick, allemaal dank je wel alvast. Of jullie kans maken op die prijs, dat is natuurlijk nog een tweede. En ging het allemaal te snel? Ik laat de opgave nog een keertje horen. De fragmenten. Van 1 tot en met 6 hoef je maar 2 nummers uit te halen. En die moeten van dezelfde artiest zijn. Dit zijn ze.
7: 1.

0: Omroep Gelderland app en uiteraard de mail andre@gld.nl staan voor je open en maak kans op ons mooiste verrassingspakket ooit.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Thuis in Gelderland.

0: Wat een repertoire hebben ze gemaakt. Ja, dan is het altijd moeilijk om een liedje te kiezen. Vanmiddag kozen voor As Long As You Follow van Fleetwood Mac. We gaan eens even bellen met Gorssel. Daar woont Jannie Stoeten. Jannie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Alweer zonnebrand ingekocht?
1: Heleboel.
0: Ja, het wordt mooi weer, hè, de komende dagen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, zoek je dan nog een beschut plekje of is het dan gelijk vol in de zon?
1: Nee. Het is half om half.
0: Half om half. Oké, dat vind ik wel spannend. Wanneer ga je dan in de schaduw?
1: Als het andere gedeelte te warm is.
0: Ja, precies. Heel goed, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja, zeg Jannie, we gaan even de oplossing met elkaar doornemen van het spelletje Memory. Welke twee nummers zijn van dezelfde artiest?
1: De Pet Shop Boys.
0: Ja, dat klopt. En weet je ook welke nummers dat waren?
1: Nee, ik kan ze wel meezingen, maar ga maar niet vragen naar de titels.
0: Nou, je had wel twee keer... Ach, dat is wel de grap van het spel.
1: Ja, snap ik ook.
0: Oh, ja. Moet ik... Ja. Ja, want de Pet Shop Boys is wel goed. Dat moet ik dan wel zeggen.
1: Ja, Potver. Dat was gelijk wat gehoord.
0: Ja. Ja, precies. Maar gelijk, daarmee zeg je nummer 1, hè?
1: Ja.
0: Ja, nee, dat is zeker zo het geval. Ja, nou moet ik toch nog een nummertje van je hebben. Oh, ben ik streng, hè?
1: Ja, snap ik.
0: Oh, ja, okay. Ja.
1: Wacht even hoor. Nee, kan ik niet doen, maar dan ga ik heel veel tijd trekken in je programma. Nee, dat gaan we niet.
0: Nee, precies. Als jij nou zegt 1, 2.
1: Ja.
0: En dan? Jannie, kom! Wat komt er naar 2?
1: Naar 3.
0: Ja, natuurlijk. Hè, jongen, wat een slecht einde van deze quiz.

0: Wat is dit? Dit is toch ongelooflijk, mensen.
1: Jannie de Denk van de Wegwezen hier. Ik vind het goed. Hij heeft mijn adres toch al. Dat verrassingspakket, dat komt onze kant al op. Nou, Jannie, dat is zeker waar. Dat gaan we doen. Nou, morgen dan spelen we het gewoon weer goed, hè? Ja. Kan ook niet elke dag feest zijn. Nee, toch? West End Girls hebben we dan nu maar voor gekozen. De Pet Shop Boys hier bij Radio Gelderland. Het is 17 minuten over 4. Zometeen gaan we het hebben over de Duitse grenscontroles.

0: Ja, Jannie die gaat er vandoor met de prijzen. Die hebben we haar toch mooi gegeven. Morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen in ons dagelijkse memory-spel. We gaan het hebben over de grensovergang bij Beek, want die is al maanden dicht voor verkeer richting Elten vanwege de Duitse grenscontroles. Gemeente Montferland heeft er eenrichtingsverkeer van gemaakt om het sluipverkeer te stoppen. Maar aan de andere kant van de grens merken de winkeliers in Elten dat het een stuk stiller is geworden.
1: Ik denk dat het ons zo tussen de 30 en de 40% aan klanten wat we missen. Dat doet pijn in de winkel.
2: We zijn in Elten, waar 4 maanden terug bij Beek de grens is afgesloten voor het Nederlandse verkeer wat naar Elten toe ging. En we vragen hier aan de ondernemers hoe dat nu gaat met hun business. Ja, hoe gaat het nu met de zaken?
1: Nou ja, net als 4 maanden geleden. Ik vind het nog steeds pet. We merken het nog steeds dat het op bepaalde dagen gewoon minder is, omdat de grens nog steeds dicht zit.
3: Ja, het is duidelijk weniger.
4: Gaat dit gevolg hebben voor de zaak?
1: Ja, als dat zo doorgaat, na verloop van tijd wel. Ja.
2: Heb je ook al werknemers moeten laten gaan hierdoor?
1: Nou ja, er zijn er al 2 weg in ieder geval. Er zijn er 2 vertrokken in de tussentijd en daar nemen we ook geen nieuwe voor aan.

0: kan gewoon niet.
1: Nee.
0: Ja, ik hoop dat ze in Nederland, maar ook in Duitsland, zo snel mogelijk tot elkaar komen. En dat gewoon die grens weer normaal open gaat. Dat gewoon iedereen normaal weer op een normale manier hier naartoe kan komen. We zullen het doen. We moeten doen met wat het is. En gewoon roeien met de riemen die er zijn. En dan komt het best goed, denk ik.
2: En zolang Duitsland de grenscontroles handhaaft, blijft de situatie zo. Wie vanuit Beek naar Elten wil, heb ik misschien een goede oplossing. Dan kun je omrijden via Serenberg en Bammerig.
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city. Working for

0: zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
0: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
1: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
3: Exact 16:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Epe is het nu 24,1 graden en in Heumen 25,8. Het weer in Gelderland, het is ronduit zonnig met temperaturen van 25 tot lokaal 27 graden. Vanavond volgt een heldere zomeravond en het blijft lang warm, terwijl het vannacht afkoelt naar ongeveer 15 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Ede is een scooterrijder gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Maandenbroekweg. De helm van de scooterrijder werd later in een sloot gevonden en beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. Tijdens de Vierdaagse van Nijmegen zullen er dit jaar geen nationale vlaggen op het Keizer Trajanusplein te zien zijn. Deze beslissing is genomen vanwege eerdere vernielingen aan de vlaggen en masten, wat de organisatie duizenden euro's heeft gekost. Dit en meer Gelders nieuws lees je via gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. Je hoort ze vanaf een half uur of met een bijzondere oorzaak. A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 34 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Sliedrecht-West en afrit Arkel. Daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Het goede nieuws is dat de weg weer vrij is. En als laatste de A325 Arnhem richting Nijmegen tussen het Gelredome en Elsdaar. 13 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En de linkerrijstrook is daar dicht. Zometeen gaan we uitgebreid het weer bespreken met de mensen van Weerplaza. En we kijken naar de Vierdaagse alvast, want die gaat er aankomen. Ik had vanmorgen alweer een collega gesproken die woont in Lent. En die gaat daar gewoon een feest van maken. Die heeft de hele week heeft die vrijgenomen. Lekker de Vierdaagse feesten. Maar dat wordt natuurlijk ook gewoon gelopen. Niet alleen op schoenen, maar ook op andere. Ja, is het schoeisel? Nou, het is van hout gemaakt. Hoe het allemaal in elkaar zit, hoor je zo meteen.
4: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polsterweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Maak een uitstapje naar de Veluwe
12: en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
7: Thuis in Gelderland.

0: vanuit de hangmat. Misschien morgen dan UB40 hier bij Radio Gelderland. Het is 11:05. Nou, misschien de meeste 15-jarigen, misschien herken je het wel, die willen toch sneakers en niet de goedkoopste, een beetje duur als het kan. Maar Theo van Pinksteren uit Heteren, die heeft niet eens gewone schoenen. Nee, want hij loopt al sinds de kinderopvang op klompen. En over anderhalve week stapt hij daarmee ook de Vierdaagse in, zo'n 160 kilometer lang.
1: Als je klompen hoort tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, dan is de kans groot dat je de 15-jarige Theo uit Heteren tegenkomt. Dit jaar doet hij voor de allereerste keer mee aan het grootste wandelevenement ter wereld. Voor Theo is het vanzelfsprekend dat hij hem loopt op klompen.
2: Schoenen heb ik niet.
3: Jij hebt geen schoenen?
2: Ik heb geen schoenen.
1: Door zijn passie voor tractoren wilde Theo als kleine jongen al niets anders dan lopen op de traditionele Hollandse klomp.
4: Theo is er eigenlijk mee opgegroeid. We gingen van jongs af aan naar historische evenementen in klederdracht. Daar horen klompen bij. Dus ja, dan gaat hij ermee naar de peuterspeelzaal, dan gaat hij ermee naar school. En voor je het weet loopt hij de Vierdaagse ermee.
1: In aanloop naar de Vierdaagse heeft Theo al de nodige trainingskilometers in de benen. En zijn klompen zijn custom made.
2: Je moet vreef opschuren bij klompen, omdat ze gewoon van een standaard model worden gemaakt. Dus niet bij alle voeten even goed passen.
3: Ja, ik maak ze echt op maat.
1: Theo loopt dag in dag uit op zijn klompen, dat hij er letterlijk de gaten in loopt.
4: De klompen kosten ongeveer tussen de 25 en 30 euro per nieuw paar.
3: En hoeveel verslijt je er per jaar?
4: Een stuk of 6, 7 paar.
3: Lekker.
4: Ja, dus dat tikt wel aan, ja.
1: En ook zijn eeltlaag mag er inmiddels best zijn.
2: Echt een dikke laag eelt. Bovenop moet er nog een beetje komen, dus nu lijkt het een beetje paars. Maar goed, kwestie van afplakken.
3: Je hebt er heel veel zin in, volgens
2: mij. Ja, ik heb er erg veel zin in.
1: En dan loopt Theo ook nog eens voor het goede doel.
2: Ik loop voor het Amalia Kinderfonds.
1: Minimaal wil hij 1000 euro ophalen.
2: Kunst dingen kopen waarmee ze kinderen kunnen activeren om uit bed te komen en entertainment. Ook voor afleiding. Bijvoorbeeld als ze prik krijgen dat ze iets hebben om mee te friemelen, dat ze het niet merken. Dat soort dingen.
1: Maar eerst moet Theo dus nog even de Vierdaagse lopen. Op klompen.
2: Het is echt letterlijk alsof je met blote voeten op een harde vloer loopt. Je glijdt veel makkelijker uit. Ik glijd best wel heel vaak in het rond. En ja, dat.
1: Maar of dat nou handig is?
2: Niet altijd, soms wel leuk.
1: Dus, Vierdaagse wandelaars, kijk niet vreemd op als je Theo af en toe op zijn gat ziet vallen.
2: Ben er bang voor.

0: Leven in het moment, dat is de boodschap van het liedje van Styx en Sing for the Day hier bij Radio Gelderland. We gaan eens kijken in de weerkamer van Weerplaza. Jeroen Elvering zit daar. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik heb de apps deze week een beetje, nou ja, eigenlijk de afgelopen twee weken een beetje bij elkaar gehouden en ernaar gekeken. En wat je dan ziet is, het koelt af, het was heel warm en dan komt die nieuwe hittegolf, die komt er dan aan, die wordt dan weer een beetje afgezwakt, maar het wordt toch lekker weer, hè?
1: Het wordt gewoon op en top zomer weer de komende dagen.
0: Ja. Volgens mij gaat het hartstikke goed, want het is nu al lekker en het blijft ook voorlopig nog even zo, hè?
1: Ja, we hadden eerder vandaag wel met veel stapelwolken te maken, maar die lossen nu grotendeels op. En een groot deel van Gelderland is nu zonnig. Alleen in het uiterste noorden, in de regio van Hattem, daar komt nog wat meer bewolking voor. De temperatuur varieert van 23 graden in die hoek tot al bijna 26 of 27 graden in het zuiden van de provincie.
0: En koelt het nog een beetje af vanavond?
1: Ja, zeker. Uiteindelijk komende nacht minima van 14 graden. Daarbij ook wat mist of nevel in de IJsselstreek. Morgen komt het zonnetje er weer bij en dan wordt het echt op een topzomer weer. Temperatuur stijgt naar 28 of zelfs 29 graden. En dat alles bij niet al te veel wind.
0: Nou, dat is op zich wel lekker, maar het blijft wel zo warm, hè?
1: Ja, eigenlijk is het weerbericht heel saai, want van zaterdag tot en met woensdag is het gewoon zonnig. De temperatuur ligt zo rond de 30 graden. Maar door een lage luchtvochtigheid voelt het niet drukkend aan. En af en toe staat er ook wel een lekker briesje. Dus ik denk dat het voor veel mensen gewoon heel goed te doen is.
0: Ja, in de vorige hittegolf, zeg maar, toen zaten we in een soort koepel, hè? Ook geen wolken te zien en zo. Maar gaat dat nu ook weer gebeuren?
1: Nou ja, een hittekoepel vind ik een moderne term die in het leven is geroepen. Waarvan ik denk, ja, moet dat nou? Want dat hadden we vroeger ook al.
0: Ja.
1: Ik moet wel zeggen, de vorige hittegolf was wel een hele opvallende. Ook al een extreme. Want toen ging de temperatuur naar bijna 39 graden. Bij een extreem hoge luchtvochtigheid. Dus dat was echt niet lekker. Dat is nu dus totaal niet aan de orde. Nu blijft de temperatuur rond die 30 graden steken. Daarbij dus ook een windje en een lage luchtvochtigheid. Dus ik denk na die hittegolf van twee weken terug dat het voor veel mensen gewoon goed te doen is.
0: Ja, kijk, het is goed vol te houden. Jeroen Elvering van Weerplaza, dankjewel.
1: Geen dank.

0: is Radio Gelderland.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
3: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
4: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtrop. Mega kortingen. Bovenop de oude prijs bij topmerken zoals Adidas, Beam Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Levi, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Je hoort ze vanaf 20 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 24 minuten vertraging. En de N325 knooppunt Velpenbroek richting Nijmegen. Tussen Westervoort en Elstar 17 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk. We gaan straks het hebben over de defensieoefening, want er wordt weer geoefend in het harde na de natuurramp. En je gaat horen welke maatregelen er allemaal genomen zijn. En verder gaan we het hebben over plaatsdelict, want vanavond bij TV Gelderland weer een nieuwe aflevering. En wat daarin zit, dat hoor je straks. Dat duurt nog even hoor, dat zal na 5:30 zijn.
7: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
8: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
7: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
9: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
17: Geeft ruimte.
18: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
18: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
19: Thuis in Gelderland.

0: Yarbrough and Peoples, die bezongen het te goed. Don't Stop the Music. Dat doen we zeker niet bij Radio Gelderland. Maar we maken natuurlijk ook tijd voor het nieuws. Ik weet niet hoe het bij jou buiten daarvoor gaat. Dat het goed is uit te houden daar. Misschien wordt het weer een barbecue'tje zo aankomend weekend. Nou, de temperaturen lopen weer op. En bij Defensie houden ze daar ook rekening met de warmte. En daarom hebben ze vandaag bepaalde maatregelen genomen tijdens de schietoefening bij het Harde, waar een tijd terug ook een natuurbrand werd veroorzaakt door een defensieoefening. Luitenant-kolonel Rodi is de commandant van het schietkamp en we vroegen hem welke maatregelen nu zijn genomen na de natuurbrand.
1: Temperaturen lopen weer op en bij Defensie houden ze rekening met de warmte. En daarom zijn er vandaag bepaalde maatregelen genomen tijdens de schietoefening bij het Harde.
2: Ja, we beseffen dat de brand enorme impact heeft gehad op de omgevingen. Dus de brand is uitvoerig geëvalueerd om te leren en verbeteringen door te voeren. Nou, tijdens de onderzoeken zijn er extra maatregelen genomen waardoor heel veel activiteiten bij droogte niet door konden gaan. En nu op basis van de evaluaties komt er weer meer ruimte, maar wel met aanvullende maatregelen.
1: Ja.
2: Nou, dat zijn een aantal aanvullende zaken. Een scherpere omschrijving van pyrotechnische middelen. Wat is er dan precies? Tunderfles, rookpot, handgranaten, rookgranaten. Geen gebruik van blanks, de oefenmunitie. Of alleen toestaan als er brandbestrijdingsmiddelen in de directe omgeving zijn. Dus binnen 25 meter. Het uitbreiden van de jaarlijkse lessen op brandpreventie en brandbestrijding. En ook duidelijker opnemen in de protocollen dat vervangers van functionarissen goed op de hoogte moeten zijn van de richtlijnen. Wat we wel en niet mogen en wie we moeten alarmeren.
1: Ja.
2: En de treinopzichters krijgen ook meer mandaat om oefeningen te stoppen als ze het onveilig achten. En specifiek voor het schietkamp is het protocol ook aangescherpt. Bij het gebruik van de springput, hè. Dat is een groot gat in de grond met een aarden wal eromheen. Staat daar nu bij verhoogde risicofase altijd een peloton brandweer stand-by op korte afstand, zodat ze nog sneller en adequater kunnen ingrijpen als er een brand begint.
1: Ja, veel strakker en veel meer criteria dus. Want het is wel belangrijk om zo'n schietoefening gewoon te doen, dat die gewoon doorgaat ondanks de warmte en droogte, begrijp ik?
2: Ja, Defensie moet blijven opleiden, trainen en oefenen om de militairen gereed te stellen voor inzet. Maar dat moeten we wel nog veiliger doen. Dus daarom is het protocol aangescherpt. En met deze extra maatregelen vinden we dat verantwoord om dat door te laten gaan.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken?

Je zou zijn naam hebben, hè? Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Zometeen de hoofdpunten van het Gelders Nieuws komen eraan. En we hebben een leuk item over plaatsdelict... wat vanavond op TV Gelderland te zien is.

We gaan zo meteen de hoofdpunten van het Gelders nieuws met je doornemen. Want dan is het alweer 5:30. Thuis in Gelderland, doe voorzichtig aan als je naar huis rijdt. En eet smakelijk voor straks.

0: Radio Gelderland.
1: Nieuwe leesbril nodig?
2: Mijnleesbril.nl.
1: Gratis verzenden en retourneren.
3: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
4: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
5: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
6: Je luistert, het is 5:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Oud-Zevenaar zit 24,7 graden en in Beneden-Leeuwen nu 26,4. Het weer in Gelderland vanavond volgt een heldere zomeravond. En het is nog lang warm, vannacht is het vrij helder en het koelt af naar een graad of 15. Komende dagen blijft het zonnig en droog met zomerweer temperaturen tussen de 27 en 30 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de Banenbroekweg in Ede is een scooterrijder gewond geraakt bij de aanrijding met een auto. De helm van de scooterrijder werd in een sloot gevonden en beide voertuigen liepen forse schade op. En Arnhem krijgt een nieuw ziekenhuis dat op de plek van de huidige Rijnstatenziekenhuis wordt gebouwd. De bouw start in 2027 en gebeurt in fases, zodat het ziekenhuis tijdens de werkzaamheden in bedrijf blijft. Meer Gelders nieuws uiteraard via gld.nl en de Omroep Gelderland app. Kijken we even naar de verkeersinformatie van de ANWB. Alle gebruikelijke files in Gelderland, ze staan er allemaal. En ze duren allemaal korter dan een kwartier. Er is één uitzondering, dat is de N325. Dat is een ongebruikelijke file. Dat is knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Huissen en Elst, daardoor een ongeluk. Momenteel 9 minuten vertraging. Laatste half uur van Thuis in Gelderland. We gaan zo meteen vooruitkijken naar Plaats Delict. Kun je vanavond naar kijken naar TV Gelderland en wat daarin zit. Zo'n bijzondere aflevering. En we kijken natuurlijk naar de alle 1300 goed monumentenlijst.
7: Grijp nu uw kans.
8: Magazijnlegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
8: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
11: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech.
0: ANWB en gaan.
15: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
16: Thuis in Gelderland.

0: David Bowie bij Radio Gelderland en Boys Keep Swinging. Het is 17:55 geworden. Een avondje stappen eindigt voor een jonge vrouw in een nachtmerrie. Zondagnacht 24 mei, Pinksterweekend. De vrouw loopt om 6:00 na een leuke nacht richting huis. Ze loopt door het centrum, maar dan gaat het goed fout. Je hoort politiewoordvoerder Jennifer Schorlemmer.
1: En vlak voor de kruising met de Bovenbeekstraat en de Doelenstraat wordt zij ineens van achteren belaagd en overrompeld door een onbekende man. Ze wordt daarbij slachtoffer van seksueel geweld. Ze probeert te ontkomen en ze probeert familie en vriendinnen te bellen. Ze roept naar de man dat ze dit niet wil en dat hij moet stoppen.
0: Uiteindelijk komen er een man en een vrouw aanlopen en rent de dader weg. De politie wil heel graag met deze mensen in contact komen, want mogelijk hebben ze belangrijke informatie voor het onderzoek. De politie heeft al eerder een oproep gedaan, maar die kwam niet bij hen terecht. Vandaar dat ze het vanavond nog een keer proberen in het programma Plaats Delict. De getuigen staan duidelijk op beeld en de politie hoopt dat iemand hen herkent. Het slachtoffer is nu voor het leven getekend.
1: De impact op de jonge vrouw is enorm. Ze werd onverwachts van achteren aangevallen op straat en zo veranderde haar leven in slechts enkele seconden. En dat laat diepe sporen na. Gelukkig hebben we op 31 mei een 26-jarige man hiervoor aangehouden. En hij zit nog steeds vast.
0: Vanavond dus beelden in plaats delict. De politie roept vooral op om te tippen als je meer kan vertellen over de getuigen of het incident. Bel de politie dan via 0800 6070 en liever anoniem. Dat kan via 0800 7000. Meld misdaad anoniem.

Veel nooit dit van de Bee Gees. You should be dancing bij Radio Gelderland. Straks gaan we een kijkje nemen in de alle 1300 goed monumentenlijst. En we blijven daarvoor in onze provincie.

0: Ja, er is ook een versie van Mother, Father, Sister, Brother, MFSB. En The Sound of Philadelphia. En dit is de versie samen met de Three Degrees. Het is altijd een beetje lastig welke te kiezen. Vandaag dus met de Three Degrees kon je lekker meezingen.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: We gaan het hoger opzoeken vandaag in de alle 1300 goed monumentenlijst. In 2024 stond hij ook al hoog trouwens hoor, 83. En vorig jaar vonden we deze plaat met zo'n bijna 2500 punten. Ja, zeker. Op nummer 30. Het is uit onze provincie, ik zei het al een beetje. Het zijn artiesten die hebben eigenlijk geen introductie nodig. En alles wat ik hier vertel, dat is al een keer verteld. En laat de muziek gewoon voor zich spreken. Het is ook een van de vele goed aangevraagde platen van Normaal. Dit is de lagere school in Hummelo. Vorig jaar dus op 30, moet ik zeggen. En dat is in de alle 1300 goed monumentenlijst zeer goed te noemen. En dat mogen we natuurlijk ook verwachten van deze groep. De laatste in Thuis in Gelderland. De lagere school in Hummelo van Normaal.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.

0: Dit is Radio Gelderland. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
0: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
1: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-sierbestrating.nl.
2: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Mega hoge kortingen. Grote zomersale in Designer Outlet Ochtroep. Mega kortingen bovenop de outletprijs bij topmerken zoals Adidas, Female Legend en Lacoste. Spaar in stijl bij Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede en gratis parkeren.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Ga naar Randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
11: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
10: Nog niet helemaal dus.
11: Tja, die administratie. Toevallig tips?
10: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
11: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
10: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
12: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Maar ik god zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
1: Uniek slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af na een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vast zat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Het was af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school zijn al jaren de resultaten van leerlingen slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnally. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig. Maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnally spreekt van een mooie verrassing en ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. Ook zijn er zorgen over overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800. Een wijkagent uit Tilburg die vastzat voor het doorspelen van informatie komt morgen vrij. In de gevangenis in Krimpen aan de IJssel zou een aanslag op zijn leven worden beraamd. De man was eerder al overgeplaatst naar een andere afdeling in de gevangenis. Een Duitser die zich had misdragen op een Nederlandse vlucht is bij verstek veroordeeld tot het betalen van €750 boete. Hij maakte in april zo'n ruzie aan boord dat de piloot was afgeleid en een verkeerde vlieghoogte doorgaf, meldt NH Nieuws. Een co-piloot corrigeerde die fout. Het doorgeven van verkeerde hoogtes is gevaarlijk en kan botsingen veroorzaken. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feest vieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en er werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Er was ook een kleine tegendemonstratie en er werd door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. En morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... Bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag...
7: Kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
6: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen... maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: NPO Radio 1. EO NOS.
13: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hanno Jansen.
14: Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. En u verwacht misschien op dit tijdstip Met het oog op morgen. Dat kunt u wel luisteren, alleen niet live op NPO Radio 1. Wij volgen zo hier de tweede helft tussen Frankrijk en Marokko. De kwartfinale op het WK. Met het oog op morgen is als podcast te beluisteren in de bekende podcastkanalen.
15: In Boston komen de spelers langzamerhand weer op het veld. We zagen Ali ook wel... De discussie, DJ Deschamps die de scheidsrechter in de catacombe opzocht. Dat is toch een beetje proberen om ze op je hand te krijgen, denk je?
16: Ik zou niet weten waarom. De scheidsrechter fluit een uitstekende wedstrijd.
15: Ja, hij gaf de penalty waar het moest.
16: Ik heb één keer een overtreding niet gezien. Dat was juist tegenover Diaz. Diaz doorgebroken was en Kone hem neerhouden. Dus ik snap niet wat hij daarmee wil bereiken.
15: Ja. Was je onder de indruk van Frankrijk in de eerste helft?
16: Ja, natuurlijk. Maar dit verwacht ik al. Die zijn zo nogmaals. Die hebben voorin zeg maar vier kanonnen. Maar elke kanon heeft zeg maar specifieke kwaliteiten.
15: Ja.
16: Dus het zijn niet dezelfde spelers.
15: Ja, ze worden natuurlijk volop bewierookt. Hè, maar vind je ook dat het tot volle wasdom komt? Dat het er echt uitkomt?
16: Nee, want anders had Marokko 3-4-0 voor achter gestaan. Dus gelukkig komt het niet tot wasdom. En ik wil het ook graag zo houden.
14: Ja. En we volgen de tweede helft zo dus ook met Ali Boussabon hier in de studio. Mark Kloostra, de spelers, staan die al op het veld?
17: Nee, ze komen het veld op met onder hen Saibari, gewoon in wedstrijd tenue. Heeft nu de arm om Salah Eddine heen geslagen. Is hij dan fit genoeg om wat minuten te maken? Of is dit gewoon een beetje ja, de schijn hoog houden dat hij nog een troef is die ze achter de hand hebben? Raakte natuurlijk al vroeg geblesseerd in de vorige wedstrijd van Marokko in die 3-0 overwinning tegen Canada. Moest hij worden vervangen met een hamstringblessure. En dan denk je, nou, het toernooi duurt nog 2 weken. Dat zal wel einde oefening zijn. Dan was er een hoop vragen waren er een hoop vragen vooraf, kan hij spelen? Nou ja, hij zit dus op de bank en in tenue. Dus zoals het er naar uitziet. Maar het kan natuurlijk ook een trucje zijn van de coach. Zou die nog kunnen invallen? Voorlopig wordt er niet gewisseld. Ik denk dat het gesprek met die scheidsrechter ging over die penalty. En waarom het zo lang duurde voordat Mbappé uiteindelijk mocht aanleggen. Want dat duurde echt heel, heel lang. Hij moest de bal ook nog 2 keer goed leggen. Ik denk dat de scheidsrechter even werd gevraagd van waarom konden we die penalty niet gewoon nemen? Want het was toch allemaal duidelijk dat het er eentje was. Ik denk dat is de enige verklaring die ik heb. Verder zie ik, en daar heeft Ali 100% gelijk in, geen enkele reden om deze scheidsrechter ook maar kritisch te beoordelen. Want hij fluit inderdaad een uitmuntende wedstrijd. Tot nu toe. We zien dus nu hoe de spelers van Marokko de catacombe uitkomen. Dat is een flinke wandeling dan, zeg.
15: Ja. Vanaf de... ja, toch? Hey, die vierdaagse van Nijmegen, nou, die moet nog beginnen. Maar daar in Boston
17: zijn ze al bezig. Ik ben al moe voor dat je het veld op bent, man. Het is een beetje zoals VVV. Dan moet je hem af, die trap.
16: Ja, die heb ik ook gelopen.
17: Oh, ja, de grootste voetbaltrap van Europa is dat. Dat is met name in de winter levensgevaarlijk. Maar die is vooral terug naar de kleedkamer vervelend. Want dan moet je omhoog.
16: En na de wedstrijd.
17: Sorry?
16: Na de wedstrijd.
17: Na de wedstrijd, precies dat. Ja, in de rust gaat het nog wel, denk ik. Ja, ik weet het niet hoor. Maar kan ik me zo voorstellen. Nee. Als je dan een zware wedstrijd hebt gehad in de modder.
16: Dan moet ze een roltrap neerzetten.
15: Ja, dan hebben ze in die Duitse stadions toch?
16: Ja, precies.
17: Ja, had je daar vroeger inderdaad bij Schalke ook. Maar ook prachtige beelden tijdens het Europees kampioenschap voetbal in 88. Toen Nederland daar tegen Ierland speelde. De wordt afgeteld door het publiek. Maar wil de scheidsrechter ook dat het mag? Want die staat op een enorme afstand. Frankrijk mag aftrappen. En dan krijgen we weer de Paris Saint-Germain variant. Bam, bal gewoon over de zijlijn trappen. Ja, vroeger was er iemand die zei, als je de bal niet hebt, kun je ook niet scoren. Is me in mijn oor gefluisterd. Ja, dat is tegenwoordig een hele andere tactiek. Marokko deed het overigens ook. Zij mocht ook aftrappen in de eerste helft en wilde die bal dus ook eigenlijk niet hebben. Dit is Bounou. Dit is wel een foutje, want die trapt de bal te hoog over het hoofd van Salah Eddine heen over de zijlijn. We zijn begonnen aan helft 2. Het is bloedstollend spannend. En het was ook heel warm in Boston, maar we zien nu dat het veld in de schaduw ligt. Het was 32 graden, er was zon. Die is er nu niet. Wellicht gaat dat tempo wat omhoog schroeven. 0-0 de stand. De bal over de zijlijn via de voet van Olise. Na 45 minuten en 40 seconden. Kansen voor Frankrijk in de eerste helft. Die zijn er zeker geweest. Upamecano, Doué vonden allebei Bounou. Dat gold ook voor Mbappé. Vanaf de penaltystip schoot hij de bal slap in en kon Bounou redden. En Digne schoot de bal op de lat. Terwijl de inworp nu naar Frankrijk gaat. Dat ze bij Marokko als laatste hebben beroerd. En via Upamecano is de bal bij Saliba. Gaat het nu naar de linkerkant, naar Digne. Bal langs de lijn naar Doué. Terug naar Digne. In het begin van de tweede helft ligt het tempo niet zo hoog als in het begin van de eerste helft. Toen de Fransen furieus starten. Bal gaat nu naar Koundé. Die kan de middenlijn overdribbelen. Is daar nu 2 meter overheen. Speelt hem naar Dembélé. Weinig ruimte voor hem voor acties. Tikkie breed naar Olise. Wordt op de huid gezeten door Bouadi. Dus de bal schuift terug naar Saliba. Terug naar Olise. Heeft al een paar keer gekeken waar kan ik de bal kwijt. Vooruit is de eerste optie. Maar daar kan hij niet heen. Dus gaat het schuin terug. Bal nu bij Dembélé. Halverwege de Marokkaanse helft speelt de bal tussen de benen door van El Ainoui. Maar zo in de voeten van de Marokkaan. Die kunnen dan overnemen via Unai. Dat is een goede bal naar voren. Terug naar Unai. Het ligt open nu voor Marokko. Met z'n vieren zijn ze eruit. Rechts is de ruimte voor Diaz. Die heeft hem voor zijn rechterbeen. Het duurt wat lang bij Diaz. Zet de bal voor bij de tweede paal. Koundé kopt de bal weg. Overgenomen. Goede controle door Talbi. Hier zat meer in voor Marokko. Daar had, als je het mij vraagt, Diaz wat sneller moeten handelen en voor het schot met links moeten gaan. Talbi, punt 16 meter. Vindt hij Ouadi. Die gaat naar de as. Wordt van de bal gelopen. Bal nu alsnog bij Diaz. Die schiet met rechts slap tegen Digne aan. En heeft Frankrijk via Doué en Digne de bal weer. Ja, Marokko bijt van zich af in het begin van de tweede helft. Met net dus die uitbraak die ze redelijk goed uitspelen. Maar uiteindelijk toch te weinig vaart in de uitbraak als de bal bij Diaz terechtkomt. Die heeft de bal nu teruggespeeld. En via Bouadi gaat het naar de rechterkant. Naar Hakimi vanuit stilstand. Schuin terug naar Bouadi. Dan naar Unai. Unai ook vanuit stilstand. Zo wordt het driehoekje makkelijk gemaakt. Frankrijk zet totaal geen druk als Marokko de bal heeft op de helft van de Fransen. In de eerste helft mochten ze dit doen op eigen helft. En nu mogen ze dit doen op de helft van Frankrijk. Talbi wil hem terug in de loop. Daar krijgt hij hem ook. Bal is te hard. En het blok is er ook van Upamecano. Daar wordt overigens niet voor gefloten door de scheidsrechter. En dus mag Frankrijk verder. Gaat het via de keeper naar Koné. Is dit een opening? Prachtig. Naar Doué. Punt 16 wordt van de bal gelopen door Hakimi. Corner Frankrijk. Als dit geen buitenspel was. Want daar had het toch wel alle schijn van. Wat een prachtige trap is dat. Van Koné. Het is zeker geen buitenspel. En dan is dit een paas over 50, 60 meter. Prachtig over de Marokkaanse verdediging heen. En het is overigens helemaal niet Hakimi geweest die bal als laatste heeft beroerd. Maar dat is dan dus blijkbaar gewoon Doué geweest. Die de bal probeerde te controleren met zijn linkervoet. Maar daar niet in slaagde. De doeltrap moet nu binnen 4 seconden worden genomen. Marokko neemt even alle tijd. En dan toch weer de korte variant. Dan gaat het naar de rechterkant. Naar Diop. Die trapt de bal naar voren. Zo op het hoofd van Saliba. Zitten de Fransen weer tussen. Gaat het via Olise. Oh, Rabiot was doorgelopen. Daar zit het voetje van Diop nog net tussen. En nu neemt Marokko de bal over. Bal gaat naar de as. Naar Unai. Opening naar de linkerkant. Is dit te belopen voor Tal? Nee, dat is jammer. Ja, Marokko in de eerste helft vooral teruggekropen op eigen helft. Maar in de tweede helft pakken ze de momenten als die er zijn om uit te breken. Dit was weer overname op het middenveld. En dan de opening zoeken in dit geval aan de linkerkant. Het is de tweede uitbraak. Deze levert geen mogelijkheid tot een grote kans op. Dat leverde de eerste wel. Koné is achtergebleven op het gras. Is geblesseerd. Terwijl er even overleg is langs de zijkant tussen Deschamps en Olise. Hebben we vooral in de tweede helft, die 4,5 minuut oud is, Marokko gezien.
18: Ali Boussabon, ja, je zei het. Wat ik graag wil zien bij Marokko is dat ze spelen met passie. En dat ze ook eigenlijk uitgaan van hun eigen identiteit en kracht. Hè? Is dat wat je terugziet zo in deze eerste fase van de tweede helft?
16: Ja, zeker. En ik benoemde ook meer diepgang zonder bal.
18: Ja.
16: En je ziet dat wel effect heeft. En vooral met Talbi, die is echt snel. En het moment dat je zelf aan het voetballen komt. En ze willen druk zetten. Je zag het net. Het is jammer dat je. Hè, echt die absolute stootkracht mist. Want dat moet minimaal een schot op goal. Moet die counter in eindigen. En dat gebeurt dan niet. Maar je ziet wel dat er echt wel mogelijkheden zijn om dit Frankrijk pijn te doen.
18: Ja, ligt er aan de andere kant ook weer niet het risico dat Frankrijk dan in de tegenaanval er heel snel uit kan komen?
16: Maar dat heb je altijd. Kijk, als je zo gaat redeneren, dan zou je nooit naar voren moeten gaan. Dat is gewoon wachten tot je dan op een gegeven moment geslacht wordt. Maar je moet ook zeker proberen te voetballen en zeker proberen wat af te dwingen. Ja. En ik vind dat ze dat goed doen, hoor.
18: Mark zei in de eerste helft, ik zie een beetje het Marokko van 4 jaar geleden. Dat leunde op de defensie. Heb je nu het idee dat je weer naar het Marokko van nu zit te kijken?
16: Nou, weet je, het is niet zo dat de trainer dat wil. Hè. Soms speel je tegen zulke sterke ploegen die jou gewoon achteruit dwingen.
18: Je wordt gedwongen. Ja.
16: Je wordt gedwongen. Het is niet, want deze trainer wil dat helemaal niet. Maar ja, je moet ook realistisch zijn. En op een gegeven moment word je achter gedwongen. En dan moet je zorgen dat dat goed staat. En het staat goed.
14: Ja. Het staat goed bij Marokko. Mark Kloostra.
17: Ja, zeker in de tweede helft. En ik ben het sowieso wel met hem eens, hoor. Het was ook absoluut geen kritiek aan het adres van de trainer of van de Marokkaanse spelers. Dat ze wat meer terugstonden. Dat is hartstikke logisch met die 4 kanonnen bij Frankrijk voorin. Maar Marokko valt aan via Talbi. Maar die bereikt zijn ploeggenoot niet. Ze willen wel een hoekschop. En ik denk dat die er komt ook. Proberen ze bij Frankrijk heel snel de bal naar de doelman te gooien. Zo van, nee, dit is gewoon een doeltrap voor ons. Maar ik had het idee dat die bal via een Fransman over de achterlijn verdween. En dat idee wordt gedeeld door de scheidsrechter die erover gaat. 6 minuten onderweg in de tweede helft. En een corner voor de Fransen. Frankrijk nog helemaal niet gezien op de helft van Marokko. Met iets dat op gevaar lijkt. Terwijl Marokko dus nu al voor de 3e keer prikt. Maar dat ook nog geen schot op het doel heeft opgeleverd voor Meijan. Dat hoeft in principe ook niet. 1 keer erin. Diop bijvoorbeeld, die staat nu voor het doel. Leg de bal maar op zijn hoofd. In Nederland weten we hoe goed hij kan koppen. De bal is bij Hakimi aan de linkerkant. Want hij nam de corner kort. Kan de bal nu terugkrijgen van Unai. Maar Unai gaat eerst zelf dribbelen. Oh, dat is mooi gedaan. Dembélé kwijt. Maar die voorzet die is te kort. Die wordt op de punt van de 16 meter eigenlijk zo tegen Mbappé opgeschoten. En dan trapt Marokko de bal naar voren. Maar belandt de bal over de achterlijn van Frankrijk. Haast nu bij Meijan. 7 minuten onderweg in de tweede helft. Schuift de bal schuin naar voren in de voeten van Digne. Maar dan is bij hem alle vaart weer uit de aanval als hij de bal terugspeelt naar Rabiot. Die blijft met de bal aan de wandel. Geeft hem nu naar de rechterkant. Naar Koundé. Dan naar Dembélé. Maar die wil ruimte. En die ruimte is er helemaal niet voor hem. Dus moet hij weer terug naar Koundé. Via Koundé naar Upamecano. En de Franse spelers hartstochtelijk uitgefloten door de aanhang van Marokko. Bal is nu bij Doué. Digne dendert er overheen. Doué dribbelt naar binnen. Geeft hem aan. Sorry, Mbappé via Koné naar Koundé. Dan aan de rechterkant. Nu is er wel iets ruimte voor Dembélé. Staat oog in oog met Salah Eddine. Schiet hem daar heel simpel tegenaan. Krijgt de bal via de kluts wel weer terug. Krijgt hem bij Doué. Wippertje de 16 in. Weggekopt Mazraoui. En zo heeft Marokko dit probleem overleefd. En kunnen ze weer gaan aanvallen. Weer gaan counteren. Unai geeft hem mee aan Talbi. Langs de linkerzijkant. In duel met Upamecano. Maar dat is een enorm sterke en goede verdediger die naar de bal blijft kijken. En op het juiste moment zijn rechtervoet uitsteekt. Om de bal van de voet te tikken van die rappe Talbi aan de linkerkant. De inworp is dan wel voor Marokko. Die inworp die laat even op zich wachten. Omdat Talbi niet de man is die de inworp moet nemen. Dat moet blijkbaar El Ghanous doen. En anders wordt het Salah Eddine. Het wordt de laatste, want ook El Ghanous loopt weg bij die bal. Er was een nieuwe regel dat zo'n inworp snel moest worden genomen. Nu begint de scheidsrechter af te tellen. De oorspronkelijke gedachte was volgens mij dat het binnen 10 seconden moest gebeuren. Maar die regel is alweer een beetje aan het vervagen. Inworp voor Marokko levert uiteindelijk nu balbezit op voor Bouadi. Links van de as speelt hem naar de linkerkant, naar Salah Eddine. Langs de linkerzijkant naar Talbi, linkerzijlijn. Dan levert Marokko de bal snel in en moet Bouadi een overtreding maken op Olise. Dat hoeft hij niet te doen, maar dat doet hij in dit geval wel. En is de vrije trap voor Frankrijk met Rabiot in de as van het veld. Halverwege zijn eigen helft. Spanning en de zon is ook weer terug. Dus voor zover die schaduw ervoor ging zorgen dat het tempo omhoog ging, is die schaduw nu verdwenen en is het weer lekker warm in Boston. Dit tikkie van Olise is te kort. Koné zit er nog wel tussen met een voetje. Ach, en dan levert Marokko de bal zo in. Dat is gevaarlijk. Al zijn ze nog met 6 man bij Marokko tegenover nog 3 van Frankrijk. Punt 16. Doué in de korte hoek. Bounou. Ja, je moet niet in slaap vallen als keeper. Want dit is een verraderlijk schot, hoor. Verdekt. Die verwacht je misschien helemaal niet. En die is kiezelhard, maar gelukkig voor Bounou recht op hem af. Hij heeft er wat moeite mee. laat de bal eerst uit zijn handen vallen. Maar hij heeft hem in tweeën klem. En als Marokko de bal dan naar voren trapt, stuit het hij een keer. En komt hij bij de ver voor zijn 16 meter staande keeper in het geel, Meyal, terecht. En Meyal schuift de bal in de voeten van Saliba. Ik ging voor de wedstrijd even naar de supermarkt. Daar waar iedereen de afgelopen weken in het oranje was. Nou, dat was al een week niet meer zo. Met allemaal Nederlands elftal shirtjes. Maar nu, 5 Marokkaanse meisjes. Tenminste, dat denk ik. Allemaal met een Marokko shirt. Die daar de vakken aan het vullen waren en de kassa aan het bedienen. Toen begon bij mij ook te borrelen dat die wedstrijd eraan aan het komen was en dat het leeft. De bal is bij Diye. Halverwege de Marokkaanse helft. Marokko weer goed gegroepeerd bij elkaar. Als de bal schuin naar voren gaat naar Olise. Draait weg bij Boho. Die geeft hem mee. Nu komt de kans voor Mbappé over. Die bal stuit het net vervelend voor Mbappé. En daardoor schiet hij de bal met binnenkant voet toch wel ruim over het doel. Maar een goede actie van Olise die wegdraait bij Bouadi. En dan op het juiste moment, want het kan niet, dat paasje geeft op Mbappé die wel buitenspel staat. Dus al had hij hem gemaakt, had hij niet geteld. Maar Mbappé mist een penalty en mist deze kans. Dat knaagde toch een beetje aan het vertrouwen van de topscorer van Frankrijk met 7 doelpunten. Maar vooralsnog niet op het scorebord. Wel weer echt een heerlijke actie van die Olise in de as. Bal van zijn rechter naar zijn linkervoet. En dan het paasje geven. Nu sprint hij naar voren als Doué de bal heeft. Het kan naar links. Daar Mbappé. Vanaf die linkerkant waar hij bij Paris Saint-Germain is groot geworden. Punt 16 nu tussen 3 Marokkanen in. Ja, dan is het te druk. Ook voor Mbappé. Dus moet het terug via Rabiot. Hakje van Doué. Komt bij Mbappé terecht. Doué zit wel een beetje op showboten vandaag hoor. Die doet bij alles moeilijk. En wil bij alles de schoonheidsprijs verdienen. Het heeft hem nog geen assist opgeleverd. En wel een schot op doel. Maar dat werd makkelijk. Nou ja, niet makkelijk, maar redelijk eenvoudig gepakt. Door de keeper omdat die bal recht op hem afkwam. Maar echt simpel spelen is er niet bij met de linksbuiten. Maar laat die maar lekker dartelen. Links en rechtsbuiten moet je wat dat betreft met rust laten. Punt 16, rechterkant. Olise. Ook

0: De eerste 10 minuten van de tweede helft waren voor Marokko. En nu zien we alweer een paar minuten Frankrijk met een behoorlijke kans voor Mbappé. Al stond hij buitenspel, maar hij schoot hem er niet in.
1: Ja, Ali Boussabon. Frankrijk komt er inderdaad een paar keer echt gevaarlijk weer uit. Is het al tijd voor Marokko om iets aan te passen, vind jij?
2: Ja, er is één ding wat ik misschien aan zou passen. Ik denk dat Bouadi misschien vermoeid is. Je ziet dat hij een paar keer net te laat is. Net ook bij de Olyse, waar hij uiteindelijk die buitenspelkans uit voortkomt. Zie je dat hij eigenlijk te makkelijk bij hem wegdraait en op een gegeven moment niet meer kan belopen. Dus ik denk dat het, als je dan iemand dat iemand zou kunnen brengen, dan... Amrabat
1: voor hem in de plaats. Dat zou dan wel verdedigend wat meer opleveren. Nog even heel kort terug naar de rust. Mark Kloostra noemde Saibari, hè, die wel gewoon in zijn tenue daar rondloopt. Verwacht je dat dat nog een truc kan zijn? Een truc uit de hoge hoed, dat hij toch nog invalt?
2: Als ik heel eerlijk ben, had ik het totaal niet op de bank verwacht. Nogmaals, ik heb in mijn carrière heel wat blessures gehad op mijn hamstring. En ik weet dat niet zo 1, 2, 3 geheeld is.
3: Dus hoeveel tijd heb je daarvoor nodig?
2: Ja, normaal gesproken, in verrekking zit je al bijna op 2 weken.
3: Ja.
2: Als je sneeuw hield, 1,5 week, want het zijn toch van die minuscule haarschutjes die je hebt. En die moet eerst helen, voordat je weer de volle kracht op kan zetten.
3: Nou. Maar ja, hij zit op de bank en ja, wie weet gaat het onmogelijke toch gebeuren en komt hij erin. Vooralsnog is het nog altijd 0-0 bij Frankrijk en Marokko, Mark.
0: Ja, we gaan richting het uur. Kan ik gelijk de vraag stellen aan Ali. Als hij had kunnen spelen, denk ik dat hij begonnen was. En dan had je hem er altijd uit kunnen halen. Want als je hem nu inbrengt en het gaat niet, dan moet je een dubbele wissel plegen. Dus ik denk echt dat hij er voor de show zit.
2: Ik ben het helemaal eens.
0: Die theorie mag je ontkrachten als het niet zo is. Maar ik denk echt dat het een... eentje is om als een soort truc uit de hoge hoed van... kijk eens, hij zou nog kunnen invallen, wees maar bang.
2: Ik ben het meest omdat ook invallen is heel zwaar. Dan kun je beter gewoon een goede warming-up doen en dan daarna spelen en dan kijken hoe lang ik het volhoud.
3: Ja.
2: Dan dat jij even zegt, daarna erin komt. Dat is altijd veel zwaarder als beginnen.
3: Nou ja, goed. En je weet natuurlijk ook nooit hoe lang het gaat duren. Want als er een verlenging komt, of penalties, ja, dan moet je nog even door. Oh, wat gebeurt er, Mark?
2: Mbappé! Doet hij toch weer de klootzak.
0: Mbappé! 1-0 Frankrijk! Wat krult hij die bal er mooi in. In de verre hoek. Een penalty gemist. Net die kans hopeloos naast en over. Maar deze, er werd hens gemaakt onderweg. Hè? Dus ik ben heel benieuwd of dit hetzelfde effect gaat hebben als bij Argentinië, Egypte. Want die hensbal heb ik ook gezien. Maar als die bal net binnen de 16 vanaf die linkerkant zeg maar voor de voet valt van Mbappé, krult hij hem naar de verre hoek. En Bounoud uit. Dat ziet er heel mooi uit. Maar kan er bij lange na niet bij. En een schitterend doelpunt op het uur. Zet Frankrijk op 1-0. Met een paar mitsen en maren. Wat was het, Hens? En komt er dan een ingreep van de VAR. De goal is schitterend. Echt fenomenaal in de verre hoek. Bijna de paal kussend in het zijnetje. Het is een heerlijk mooi doelpunt van Mbappé. Maar als er een handje bij zit, is de vraag of dit doelpunt doorgaat. Want ik dacht dat het Rabiot was die de bal toucheerde met de hand. En dan gaat dit hele mooie doelpunt van hele hoge schoonheid niet door. Maar daar is even het wacht op. Marokko met z'n allen bij de scheidsrechter. En Mbappé viert zijn feestje. De band lijkt gebroken. Maar.
1: Ali, wat denk jij? Gaat de VAR hier nog tussen komen?
2: Eerlijk gezegd heb ik die hensbal als bij ons groot heb ik niet gezien. Dus, maar ik hoop het wel. Hè. Ik hoop als hij wordt goed gekeurd volgens mij.
3: Ja.
2: Ik heb het niet gezien. Ik moet even de herhaling zien om te kijken wat daar precies gebeurd
1: hij
2: is.
1: Hij telt, hè, Mark?
0: Ja, 1-0. Voor Frankrijk. Hij telt dus. Doelpunt staat. Ja, het leek Hens. Of het zo was, daar zullen we inderdaad de herhaling voor nodig hebben. En dan komt Amrabat en spits Rahimi binnen de ploeg. Naar de kant El Ghanouch. Dat was de valse spits vandaag. Die ook veel naar de zijkant zakte en in het middenveld kwam. Maar nooit echt spits was. En nu bij deze 1-0 achterstand is er behoefte aan een kapstok. Aan een echte spits. Aan iemand die een beetje ruzie maakt. Die wat voor onrust zorgt voorin. Een echte nummer 9. Terwijl Marokko de aftrap maar weer gewoon uitschiet. Gewoon over de zijlijn rossen. En van daaruit druk zet. Maar de man met 2 doelpunten achter zijn naam. Rahimi is binnen de lijnen. Bij Marokko. Zijn inworp voor Frankrijk wordt weggekopt door Amrabat. Eerste balcontact voor hem. En hier is ook een eerste balcontact voor Rahimi. Rommelt zich wel langs 1 tegenstander, maar niet langs 2. Ondertussen ligt Mbappé in de middencirkel. Is geraakt door een hand, door een arm. Tenminste, dat doet hij vermoeden. En hij heeft zijn
4: arm nu zelf omhoog dat hij verzorging nodig heeft. En die andere hand is in het gezicht omdat hij daar last van heeft. Olise vraagt aan Marokko, spelen jullie de bal niet buiten? Maar die denken,

0: Dat hoeven we niet te doen. Dat is niet de regel. Gewoon doorvoetballen. Die scheidsrechter bepaalt. En dus gaat het via Unai naar de rechterkant. En terug naar Unai. Draait een rondje om zijn as. Het kan naar Amrabat. Het gaat naar Amrabat. Amrabat naar de as van het veld. Naar El Ainaoui. En dan neemt Frankrijk over. Zo, dit is een stevige tackle van Diop. Is dit ook geen kaartscheids? Ja, dit is wel een kaart. Op de middenlijn veegt hij Mbappé ondersteboven. Nou, ja, gebeurt niet zoveel, zegt Diop. Maar dit zag er stevig uit. Het is niet zo dat hij hier ernstig geblesseerd raakt. Want daarvoor is hij los van de grond. Maar het is een stevige tackle. En hij tikt de Franse doelpuntenmaker op de rechtervoet. Het is een terechte gele kaart. Op de middenlijn misschien een beetje onnodig. Maar eventjes de tanden laten zien. Zo vlak na die achterstand. Van tot hier en niet verder. En die 1-0 die mag je dan hebben. Maar wij geven niet op. Wij geven jullie niet de kans om nu lekker in de wedstrijd te komen. En frivol naar een 2 en 3-0 toe te voetballen. Nee, deze wedstrijd moet je komen halen. Geldt ook voor Mbappé. Nou, de eerste keer dat hij ging liggen was er niks aan de hand. Toen liep hij zelf tegen Diop. Vrije trap door Frankrijk genomen. Bal komt in de voeten van Upamecano. Naar de zijkant. Naar Koundé. Die speelt de bal naar de as. Ach, Olise. Wat een goede voetballer is dat weer. Draait heel handig weg. Via Rabiot is de bal nu bij Mbappé. Ja, als het in de spits niet lukt, dan maar weer naar zijn vertrouwde linkerkant. Lage voorzet Diop op de goede plek voor Marokko om hem uit te verdedigen. Marokko moet oppassen dat het nu niet onder de voet wordt gelopen. Op het moment dat ze naar voren lopen, ligt er ruimte. En Mbappé speelt in de tweede helft vanaf links. En daar hebben we hem dus al één keer heel vrij vanaf zien scoren. En daarmee is hij naast Messi komen te staan als het gaat om topscorers dit WK. 8 doelpunten al. 8. En misschien volgen er hierna nog wel wedstrijden voor Mbappé. Om richting de topscorer aller tijden te komen. Hè. Die heeft er 13 gemaakt. Dat was, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, in 1958. Fontaine, ook een Fransman. Bal is op de eigen helft van Frankrijk. Met Rabiot, tikkie breed naar Doué. Tikkie terug naar Digne. Haast was er al niet bij Frankrijk. En is er nu helemaal niet meer bij Upamecano. Maar er is nu wel meer ruimte. En Olise, ook hij mag wat meer zwerven. Komt nu wat vaker aan de rechterkant uit. Dribbelt naar binnen. Hier dreigt hij de bal te verliezen. Maar krijgt hem dan toch weer bij Koné. Blijft wel geblesseerd achter. Naar Koundé. Terug naar Koné. 20 meter van de achterlijn. Bij de zijlijn. Dreigt naar voren. Speelt schuin terug. Naar Olise. Oh, dit is te mooi. Kijk, gaat ook showboten. Achter het standbeen langs. Bal kwijt. Maar dan is er geen controle bij Rahimi. Die langs de linker zijlijn spurt. Maar de bal met de punt van de schoen te hard raakt. En hem daarmee over de zijlijn doet verdwijnen. Waardoor de inworp voor de Fransen is 1-0. Door Kylian Mbappé. Met zijn 8e doelpunt. En het was weer een plaatje. Eentje zoals hij er eigenlijk al 100 van heeft gemaakt. Voor je gevoel. Want dit zijn van die trainingsdoelpunten. Die hij ook in wedstrijden al zo vaak gemaakt heeft. Daar gaat Frankrijk in de as van het veld. Dembélé. En het schot is raak. Het is 2-0. Dembélé met rechts over de grond. Minuut 66. Te veel ruimte voor Frankrijk. Te veel ruimte voor Dembélé. En hij dribbelt tot 18 meter recht voor het doel. En ziet dan het gaatje in de hoek. Met rechts plaatst hij de bal in het hoekje. Links van Bounou. Vingertoppen eraan. En in een mum van tijd van 0-0 naar 2-0. En de vraag of dit de beslissing van de wedstrijd is. Dembélé, zijn 5e. 2-0 Frankrijk.
1: NPO Radio 1.
2: Ondertussen even snel naar het NOS-journaal. Hier is Christian Bonenbakker.
3: Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. Volgens de onderwijsinspectie is er op het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie wil nu dat de staatssecretaris ingrijpt. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft onder meer besloten om op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen. En de Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. De gele truidrager maakte in de afdaling van de Tourmalet een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben.
4: Langs de lijn en omsteken. Verder met die kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Stand 2-0, Mark.
0: Ja, maar zij stoppen ermee. Dus misschien moeten wij dat dan ook
4: nog doen. Dan gaan we even.
0: De grote meneren staan op bij Frankrijk.
2: Nou, kunnen we even boodschappen doen?
5: Ster. BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
6: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
11: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
12: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
13: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
14: Iedereen begrijpt elkaar.
15: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
16: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
17: Langs de lijn en omsteken.
2: Er wordt gedronken nog bij Frankrijk-Marokko. Stand inmiddels 2-0. Ali, jij keek nog even naar die treffer van Mbappé, die 1-0. En jij genoot van de schoonheid ervan.
18: Ja, zeker. Nogmaals, ik vind het niet leuk, maar prachtige goal. De details. Hij maakt een lichaamsschijnbeweging, waardoor Issa Diop echt misschien wel 10 tot 20 centimeter een stapje naar binnen maakt. En dat maakt de hoek, de verre hoek open. Je ziet gelijk dat hij daarop reageert. Ja. Dat is een absolute topklasse en ik kan daarvan genieten als voetballiefhebber.
2: Ja, een kroonjuweel dus inderdaad. Wat moet Marokko nou doen met deze achterstand? Want ja, je hebt niks te verliezen, kan je zeggen.
18: Of we nou 2-0 verliest of 4-0 verliest. Op papier ziet dat misschien minder uit. Maar je mist te verliezen. Ik zou er nog een spits bij gooien. Een verdediger eraf. En als je in de verdedigende stellingen moet, dan kan Amrabat altijd nog een linie zakken. Maar in aanvallend opzicht heb je dan meer stootkracht. En dan gewoon proberen wat opportunistisch te spelen. Meer kan je niet doen.
4: Mark, de bal rolt nu wel weer, hè?
0: Ja, de bal rolt wel weer bij Frankrijk gewisseld. Zaïre Emery is erbij gekomen voor Kone. Die zijn stofzuigerwerk op het middenveld formidabel heeft ingevuld. 2-0, 20 minuten nog voor Marokko om die 2-1 te maken. En de wedstrijd weer spannend, want met 2-0 is daar natuurlijk eventjes geen sprake van. Tackle van Emery is op de bal, maar Marokko neemt over via Amrabat terug naar Bounou. Die speelt de bal naar de rechterzijkant. Mooie actie van Hakimi, is Doué kwijt. En nu kan hij aan zijn rust beginnen. Loopt de middenlijn over, nog altijd in balbezit. Rabiot moet er achteraan. Dan is het paasje wat aan de korte kant van Hakimi. Daar zit Digne tussen. Dan zet Hakimi zijn lichaam ertussen. En is de inworp voor Marokko genomen door Hakimi. Natuurlijk is er haast. 18,5 minuut nog als Amrabat opent naar de linkerkant. Naar Talbi. Het tempo gaat omhoog bij Marokko. Talbi gaat naar buiten. Komt er nu 2 tegen van Frankrijk. Dan terug naar Salah Eddin, naar Unai. Terug naar Salah Eddin, terug naar Unai. Terug naar Amrabat. En nu zijn we in de as van het veld. Maar het balbezit is voor El Ainaoui. Opent naar de rechterkant. Naar Hakimi. Hoog in oog met Mbappé. Speelt hij de bal terug naar Diop. Diop naar de middencirkel. Naar Amrabat. Marokko mag hier de bal hebben. Met die 2-0 voorsprong van Frankrijk vinden ze balbezit tot op halverwege de eigen helft. Prima. En dan staan ze daar met een grote groep te wachten. 7 mensen dus achter de bal. Constant bij Frankrijk. En 4 die het moeten uitzoeken. De vroege voorzet van Talbi. Die verdwijnt bijna in het eigen doel. Als Upamecano hem verkeerd raakt op het dak van het doel. Dit leek eenvoudig opruimwerk te zijn voor de centrale verdediger op de penaltystip. Maar die raakt hem totaal verkeerd. En verrast daarmee zichzelf. En bijna zijn keeper. Die bal gaat met een hoge boog over Meijal heen. Die daar misschien nog wel had bijgekund. Maar de bal belandt op het dak van het doel. Wat rest is een corner in dat wat de 73ste minuut is. En die corner wordt getrapt vanaf de rechterkant van het veld. Een afdraaier. Diop maakt zijn loopbewegingen. Ook Rahimi staat op de penaltystip. En datzelfde geldt voor El Ainaoui. Die moeten inlopen op die penaltystip. Maar de bal gaat ver voorbij hun naar de tweede paal. Unai kan hem binnenhouden. Vraagteken. Nee. Nee. Die bal is moeilijk. En uiteindelijk uit voor een inworp voor Frankrijk. 17 minuten nog. 2-0. Mbappé en Dembélé. Dat zijn de namen die zo vaak op het scorebord staan. Yassine komt binnen de lijnen voor Salah Eddin. Dat is bij Marokko. Voor het laatste deel van deze wedstrijd. Salah Eddin geeft zijn trainer een hand. En ook voor Brahim Diaz zit de wedstrijd erop. En hij wordt vervangen door El Ouadi. Dan gaan we kijken of dit Marokko wat gaat opleveren. Digne blijft rustig als hij wordt opgejaagd. En speelt de bal langs de linkerzijkant. Zo blijft Frankrijk in balbezit. Net voor de middenlijn. Mbappé ook onnodig. Door dan met zijn linkerbeen over de bal te stappen. En hem dan met rechts achter het standbeen langs mee te geven. Dat kan ook gewoon een simpel paasje met zijn goede voet zijn. Maar zoals Doué een beetje de show aan het stelen is. Doet Mbappé dat nu ook. Het is wat hautain gedrag. Wat niet echt past, vind ik, bij de wedstrijd. En sowieso wat oneerbiedig naar je tegenstander toe. En je lokt daarmee ook uit dat je straks misschien een schop voor je voeten krijgt. Zoals hij die al een keer kreeg van Diop. Want zo werken voetballers dan ook. Hè. Die onthouden dat als jij zo graag ons wil vernederen, dan kan je krijgen ook vlak voor tijd. Als het niet meer uitmaakt bijvoorbeeld. Zoals er bij Paraguay. Want die wedstrijd heeft Frankrijk natuurlijk ook al achter de rug. Ook behoorlijk op schoppen en op uitdelen zaten. Digne heeft de bal. Dribbelt richting de middenlijn. Speelt hem dan breed naar de middencirkel. Naar Upamecano. De opening naar de rechterkant. Zo, dat is ook een slechte. Raakte dus net die voorzet verkeerd. Die bijna in zijn eigen doel ging. En deze paas is ook niet lekker achter Dembélé. En dan is Frankrijk de bal kwijt. Is de inworp voor Marokko. Dat de bal nu in de voeten zit van Amrabat. Soufiane Amrabat. Vooruit kan niet. Dus moet het schuin terug naar Diop. En inderdaad zien we Amrabat in de laatste lijn nu. Hakimi geeft hem aan Amrabat. Kan zich dan als middenvelder met het spel gaan bemoeien op het moment dat Marokko de bal heeft. Mazraoui geeft de bal nu naar voren. Naar invaller El Ouadi. De bal bij Unai terecht. En dan weer naar de linkerkant. Naar Talbi. Naar Mazraoui. Terug naar de middencirkel. Ja, het is even zoeken voor Marokko. Ze mogen dus de bal krijgen. Kwartiertje nog. Ze mogen de bal niet krijgen, maar vooral hebben. En zolang ze hem daar houden, ver van het Franse doel, vinden die Fransen het ook best. Op het moment dat het echt richting de gevarenzone komt, richting het laatste derde deel van het veld, dan zetten de Fransen druk. Mbappé ligt maar weer eens op de grond. Wat is daar dan gebeurd? Een botsing. Daar heeft het alle schijn van. Mbappé gaat er nu bij zitten. En zegt tegen de scheidsrechter met een hoofdgebaar van links naar rechts schunnend. Gaat niet meer. Dat zou een hele vervelende streep door de rekening zijn voor Frankrijk. Maar misschien denkt Mbappé een kwartier voor tijd wel. Het is mooi geweest. Er staat ook een vervanger klaar bij de Fransen. Philippe Mateta kan binnen de lijnen komen. Dat is een spits. En dat zou me dan niet verbazen dat Mbappé naar de kant gaat. Maar is 2-0 dan al een zekerheidje? 14 minuten voor tijd?
18: Maar dit begrijp ik ook niet, hè?
14: Wat zei jij?
18: Dit begrijp ik ook niet. Je staat 2-0 voor. De wedstrijd is zo goed als gespeeld. Haal hem eruit.
14: Nou ja, dat is inderdaad wat Mark ook voorstelt. Hè? Inderdaad, want er wacht natuurlijk straks, ervan uitgaat dat ze dit over de streep trekken, een wedstrijd tegen Spanje. Dat wordt een echte clash.
18: Als Spanje het over de streep trekt tegen België.
14: Dat is ook nog wat. Tegen de Rode Duivels inderdaad. Ja.
18: Ik ben daar nooit zo van. Als ik, laten we zeggen, ik ben maar een trainer van een bescheiden amateurclub GCS, door, vierde klasse. Maar als ik wedstrijden gespeeld zijn, haal ik altijd spelers die heel belangrijk zijn voor mij. Die haal ik altijd eraf om geen risico te nemen om ze eventueel kwijt te raken.
19: Ja, maar is het al zeker dan? 2-0? Dat is ook weer niet een hele ruime marge.
18: Hoe graag ik het ook anders zou willen zien, ik zie geen punt.
19: Geen aanknopingspunt.
18: Een aanknopingspunt, dat ik denk van, hey, Marokko gaat nu een goal maken of zit er dicht tegenaan.
14: Ja, maar Mark, uiteindelijk, de breedte bij Frankrijk is zo groot dat je kan gewoon Doué en Mbappé eruit halen en dan zit je gewoon weer kwaliteit in het veld, toch?
20: Hugo Parcola erin, Mateta. Ja.
19: Alsof het niks is.
20: Nee, ja. Die zouden er bij de meeste in staan. Ik denk dat ze bij Marokko allebei zouden spelen.
18: Ja, 100%. Ze hebben ook nog Thuram toch op de bank?
20: Ze hebben ook nog Thuram op de bank. Ja, dat zeker. Nee, ja, daar zit natuurlijk wel een enorme stootkracht. Kijk, Marokko mist natuurlijk die ene hele goede spits in vorm. Anders is het eigenlijk een middenvelder, Saibari. Dat is echt een behoorlijke streep door de rekening. Want daardoor hebben ze voorin eigenlijk nauwelijks voor gevaar kunnen zorgen. En nu bij een 2-0 achterstand. Ik hoor Ali zeggen het is beslist. Maar ja, één kopbal erin naar de corner. En je weet het maar nooit. Ik denk dan, ja, kwartiertje nog. Hou hem maar achter de hand, die Mbappé. Laat hem nog maar even lekker lopen. Maar de trainer denkt dat het klaar is. En hij is niet de enige als de bal naar de linkerkant gaat. Daar komt de voorzet richting Mateta. Bal wordt weggetrapt door Mazraoui. Je hoeft natuurlijk als aanvaller ook niet zo heel veel meer te doen, hè, als de klus al redelijk geklaard is. En op basis daarvan zou je hem ook kunnen laten staan. Als hij echt last heeft ergens van, dan is het natuurlijk gek om hem te laten staan. Want dan hoef je inderdaad geen risico te nemen. Dan heb je genoeg kanonnen achter de hand om deze wedstrijd naar een goed einde te brengen. Talbi speelt de bal met rechts. Eigenlijk wat achter collega El Aynaoui. Je moet hem dan gaan ophalen en meegeven aan Diop. Maar ik begrijp ook wel wat Ali zegt. Dat hij zegt de wedstrijd is zo'n beetje beslist. Want Marokko wordt niet gevaarlijk. Dat klopt ook. En je hebt ook niet het idee dat ze er bij Marokko zelf nog in geloven. Dat ze echt denken we gaan nu even gas geven. En vol voor die aansluitingstreffer. Het is nog steeds voorzichtigheid troef. En het is nog steeds ook niet makkelijk tegen dit geweldige Frankrijk. Want dat moeten we niet vergeten. Alsof Marokko het slecht doet. Dat is helemaal niet zo. Hakimi zet een bal voor. Die komt bij spits. Raimi. Die krijgt hem alleen niet. Bij Ouani. Dan de bal toch nog op rand 16. En is het Rabiot die kan uitverdedigen. En dan naar de linkerkant kan spelen. Daar gaat Barcola. Het is erin eruit voor Barcola. De ene keer hij. Dan Doué. Nu geeft hij hem aan Olise. Geeft hem weer terug tussen twee door. Hier is Barcola. Terugleggen. Nee, hij legt hem bij de tweede paal. Daar staat niemand. Want spits Mateta zakte uit om op 5 meter in zijn voeten geschoven te krijgen. En dan een beslissende zetje te geven. Er zijn nog 10 minuten over bij Frankrijk tegen Marokko. En het lijkt klaar met die 2-0 tussenstand.
18: Serieus meegemaakt.
14: Ja. Ja, jij zit al een beetje over de toekomst te filosoferen.
18: Ja, inderdaad.
14: Ze moeten gewoon nog wat talent erbij krijgen.
18: Er is genoeg talent hoor. Ze hebben echt heel veel.
14: Maar om door te stromen naar het grote Marokko, zeg maar, naar het grote elftal.
18: Ja, ik denk dat nogmaals, onder de 20, onder de 17, echt grote talenten. Die met Chelsea spelen, weet ik wel allemaal. Ik denk dat die op een gegeven moment zich blijven ontwikkelen zo goed gaan worden dat ze echt in de top spelen. Ja, dat kan Marokko echt serieus onder.
19: En zitten daar ook talenten voor in de aanval bij?
18: Jazeker. Jazeker. Is een jongen die speelt bij Chelsea. Ik ben zijn naam even kwijt. En die echt, net of je Messi hebt als uiterlijk. Hè? En de manier van spelen. Ik zei niet dat hij net zo goed is. Maar groot talent is bij Chelsea. Je had bij de onder 20 had je een spits Zabiri. Ook een hele goede speler. Die is niet meegenomen, want die zit bij Stade Rennes. Daar heeft hij niet veel gespeeld. Dus er zijn wel jongens die echt eraan zitten te komen. Die talent van Ajax. Ik ben niet zo goed met die namen. Er zijn echt wel talenten die eraan zitten te komen.
19: Dat is even de optimistische kijk op de zaak. We gaan even iets meer uitzoomen.
21: De mooiste momenten van het WK.
14: Ja, iedere uitzending mag onze analist een bijdrage leveren aan onze top 3 met WK-hoogtepunten. Op dit moment klinkt hij zo. 1.
22: Het is een doelpunt. Het is 2-2. Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is.
1: Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
3: 3.
5: England winning the Azteca. Vol

0: was a crazy game.
1: Ja, het blijft prachtig om te horen. We hoorden Harry Kane, die zijn stem kwijt was, na Engeland-Mexico, de keuze van Robert Maaskant. We hoorden ook de goal van Capverdië, keuze van Merel van Dongen. En Messi, die de topscorer aller tijden is geworden, die dateert al van heel wat weekjes geleden. Ronald Waterreus maakte die keuze. Nou Ali, je kent het systeem, er mag eerst een moment uit. Welke gaat worden?
2: Ik haal moment 3 eruit van Harry Kane.
1: Ja, Engeland gaat sneuvelen.
2: Engeland gaat sneuvelen. En ja, sorry, maar ik gooi nog een messietje erbij.
1: Oh ja, laten we even luisteren.
3: Hier dan. Ja, hij zit er toch in. En hij heeft het voor elkaar. En kijk eens hoe hij dat viert. Lionel Messi. Het is toch 2-2.
1: De gelijkmaker tegen Egypte is dat.
2: Ja, bizar. Hij zat niet lekker in de wedstrijd. Die man is 39 jaar. Elke wedstrijd die verder komt in het toernooi, dat gaat hij voelen, is een aanslag op zijn lichaam. En hij staat toch weer op een assist en dan vervolgens ook een doelpunt, waardoor hij eigenlijk zijn team redt op 39-jarige leeftijd.
4: Dat vind ik, en dat juichen dan ook, hè? Ik bedoel, hij heeft al talloze goals gemaakt, maar dat hij die is, beleving dan, dat die gelijkmaker maakt.
2: Mooi dat je dat zegt, want hij is de enige speler in de geschiedenis van het voetbal die letterlijk alle prijzen heeft gepakt. Ja? Persoonlijke prijzen en teamprijzen. En als je dan op 39-jarige leeftijd zo nog viert en na de wedstrijd een tranen uitbarst,
1: ja,
2: dat zegt dat.
1: Ja, mooi. Dus is het 2 keer Messi in de top 3 door deze keuze van Ali Boussabon. Snel terug naar die wedstrijd Frankrijk-Marokko. Is het gespeeld, Mark?
5: Nou ja, als Unai die bal er wel in had geschoten. Het was geen makkelijke kans, een schot van 20 meter. Maar gepakt door Meyap. Bal komt ook bijna recht op hem af, maar hij durft hem toch niet te vangen. Duikt en stompt de bal weg. Dan had het met 2-1 en nog een minuutje of 12, denk ik, te gaan. Want er staan nog 6,5 officiële minuten op. Maar we weten allemaal dat die pauze 3 minuten duurt en dat er heel wat gewisseld is. Dus dat er wel een minuutje of 7 bij gaat komen. Zeker als het 2-1 wordt. Terwijl de aanvoerdersband onder arm verdwijnt van Meyan. Maar Marokko een corner mag nemen. Er staat natuurlijk die op. Die willen er heel graag wel in koppen. Er is daar in duel met Saliba, die hem omarmt. Ja, het mag allemaal, zolang de bal niet wordt getrapt. Hier komt de indraaiende bal van Hakimi. Die is goed en in het zijnet gekopt. Ja, zulke momenten kunnen een wedstrijd doen kantelen. Want als het 2-1 wordt, dan wordt het wel vol gas naar voren. Maar deze kopbal van El Ainaoui belandt in de korte hoek in het zijnet. Ik denk dat Meyal geen schijn van kans had gehad, hoor. Daar in het midden van zijn doel. Hij doet wel rustig van, nou, kan het onder controle. Maar deze was, als hij binnen de palen was geweest, absoluut binnen geweest. Talbi wordt vervangen bij Marokko. Dat is voorlopig de laatste wissel. En dan komt Spai binnen de lijnen voor de Marokkanen. Voor de laatste 6 officiële minuten. 2-0 de stand. Het gebeurt allemaal in een tijdsbestek van 6 minuten. Mbappé en Dembélé, de twee grote meneren bij Frankrijk, maakten de doelpunten in die 6 minuten. En daardoor staat het 2-0. Haast bij Marokko. Inworp vanaf de linkerkant genomen door El Mourabet. Krijgt de bal terug van Mazraoui. Nu naar voren, naar Unai. Hij schoot dus van 20 meter. En zette daarvoor het eerst Meyal aan het werk. Heeft nu ook de bal. Speelt een geweldig WK. Gedegradeerd met Girona. Er zal ongetwijfeld een andere club komen om hem op te pikken. Want ze willen, denk ik, bij Girona, hoe gek dat ook klinkt, ook wel van hem af. Want heeft natuurlijk een veel te duur salaris voor in de Segunda Division. Hij speelt de bal nu schuin naar de linkerkant. En dan komt de voorzet voor Meyan. Ja, die bal is vrij makkelijk te vangen. Spai zet ervoor vanaf de linkerkant. Meyan versnelt het spel door de inworp naar Bakko laten gooien. Die dribbelt de middenlijn over. Komt nu oog in oog met Amrabat. 4 verdedigers van Marokko op lijn. Nog altijd Bakkola. Bal naar de as laten lopen door Dembélé. Olise, dit scheelt 4 meter. Heeft nog geen doelpunt. Michael Olise krult de bal nu veel te ver naar de hoek. Dat was niet helemaal nodig. Wel slim laten lopen door Dembélé. Ja, hij staat al rechts van het doel. Dan wil hij hem met links, zoals Mbappé, met rechts naar de verre hoek krullen. Maar ja, Mbappé schoot hem net naast de paal in het zijnetje binnen. En deze gaat een meter of 2 naast. De doeltrap kort genomen. Niet goed genomen blijkbaar. Te vroeg ingelopen door Frankrijk. Door in dit geval Dembélé. Dus moet de doeltrap over? Nee, er is een andere reden dat de doeltrap over moet. Namelijk een Franse wissel. Koundé wordt vervangen. En zijn vervanger heet Gusto. Namens de Fransen, poppetje voor poppetje. Want Gusto gaat gewoon rechts achterin spelen op de plek van Koundé. De bal is voor Marokko met nog 4 officiële minuten te gaan. Tussen hoop en vrees. En ik vrees dat vrees de overhand heeft bij Marokko. Ze lijken zich te hebben verzoend. Is het niet het goede woord, maar neergelegd bij een nederlaag tegen het geweldige Frankrijk. En een geweldige Olise, want wat doet hij dit ook weer knap. Dembélé, niet goed naar Mateta. Bal moest naar de spits, maar is te zacht. En kan worden overgenomen door Marokko. Dembélé, nauwelijks gezien. Eén goede actie van hem door de as met een bekeken schuiver. Maar dat was meteen een doelpunt. Nu neemt Frankrijk over. Zijn ze op de punt van de 16. Barcola dribbelt op Diop af. Barcola in de korte hoek. Bounou. Aan hem ligt het niet. Hij hield zijn ploeg in de eerste helft een paar keer geweldig op de been. En dit is ook een goede redding van de Marokkaanse doelman. Pakte ook een penalty van Mbappé. Dit is een bal die misschien wel naast was geweest. Maar voor de zekerheid toch het handje er tegen. En Bounou heeft het goed gedaan namens Marokko. Er zit ijs om de rechter enkel van Mbappé. Ik ga uit vanuit voorzorg. En dat hij dinsdag in de halve finale in Dallas gewoon gaat meedoen. Tegen Spanje of tegen België. Dat is nog even afwachten wat de uitslag van die wedstrijd wordt. Velen zullen per totoformulier Spanje invullen. Er komt al een Mateta over. Daar kwam Bounou uit die indraaiende corner zijn doel uit. Maar was de spits eerder met zijn hoofd bij de bal dan de keeper met zijn handen. Alleen hij krijgt hem vol op zijn kale klets. En dan gaat de bal ook ruim over het Marokkaanse doel. Doeltrap snel genomen. 2 minuutjes nog. En de grote vraag is hoeveel tijd erbij gaat komen. Spy speelt de bal terug naar Mazraoui. Bal breed naar Diop. De echte haast, de echte overtuiging bij Marokko ontbreekt. Maar ja, we hebben net een schot op doel gezien. Als zo'n bal erin wappert, dan wordt het echt nog leuk. En daar is een beetje het hoop op. Raimi, spits, helemaal uitgezakt. Na halverwege de Franse helft aan de linkerkant terechtgekomen. Dan komt er natuurlijk veel ruimte in de as. Daar waar de spits hoort te zijn. En hij hoopt dan dat die verdedigers ook in de war raken. En hem uit het oog verliezen. Zodat hij daar naartoe kan rennen. En eventueel die bal het laatste setje kan geven. Unai in de as. Geeft hem mee aan Spai. Krijgt de bal dan weer niet lekker terug. En dan wordt hij teruggespeeld naar keeper Mea. Die hem naar voren trapt. Wel over de zijlijn. Immerhof voor Marokko. 70 seconden nog officieel. 2-0.
4: Ali, die kopbal net was nog wel even een gevaarlijke kans voor Marokko. Maar verder is het echt lastig, hè, nu?
2: Ja, het is lastig. Je ziet ook dat Franka nu een laag blok zet en staat. Weet je wat Marokko deed in de eerste helft? En dan zie je dat er gewoon heel weinig ruimte is. En dan kom je heel dichtbij, maar ook weer niet. Een schot van Unai van 20 meter. Dan moet je een beetje geluk hebben dat die bal een keer goed valt. Of die kopbal wel erin gaat, waardoor het dan spannend wordt. En dan gaat het mentale aspect gaat dan werken. Als je dan een goal tegen krijgt, of voor Frankrijk zijnde. En dat kan nog wel spannend worden. Maar
4: ja. Verder proef ik al een beetje berusting bij jou?
2: Oh nee, kijk, in dat opzicht ben ik altijd wel heel, heel nuchter. En ik wist voor de wedstrijd al, ik heb het ook gezegd, het moet echt een topwedstrijd.
1: Alles moet meezitten.
2: Alles moet meezitten.
1: 70-30, hè, had je de kansenverhouding ingeschat.
2: Ja, en dat komt voort omdat je weet tegen wie je speelt. En er zijn ongelooflijke kanonnen die je echt elk moment pijn kunnen doen. En daar tegenover hebben we gewoon niet genoeg stootkracht om hun pijn te doen.
6: Is er één moment in de wedstrijd geweest dat je dacht, nu zit het erin?
2: In het begin van de tweede helft had je op een gegeven moment van, hé, Marokko komt er nu goed uit. Een paar goede uitbraken, maar dan komt het. En dan kom je bij de 16 meter. En Brahim Diaz een bal. En in plaats van wat die bal Madrid doet, dat hij dan een actie maakt na de goal. Met scherpte. En komt ineens een schot op goal. En er wordt een half bakken voorzet gegeven. Die doorgekomt wordt die Koundé. Die dan bij Talbi in zijn voeten komt. Ja, dat is gewoon niet genoeg.
4: Nee. Officiële speeltijd is voorbij, Mark.
5: 6 minuten nog duurt deze wedstrijd. En duurt het wereldkampioenschap voetbal voor Marokko. En hoorde eerder eruit dan op het vorige WK. Toen ze door ditzelfde Frankrijk met tot nu toe dezelfde cijfers werden verslagen. Toen werd het in de halve finale 2-0. Nu lijkt het in de kwartfinale 2-0 te worden. Als de bal wordt teruggespeeld naar Meja. Door doelpunten van Mbappé en Dembélé. Meja trapt de bal weer te hoog over het hoofd van Digne. Voor nog een Marokkaanse inworp. Maar ook op de tribune zien we berusting bij de Marokkaanse fans. Er is er nog wel één die probeert de boel aan te moedigen en op de trommel te rammen. Maar ze zijn stil. Ze ondergaan het en het is te begrijpen. Frankrijk is gewoon te goed vandaag. Je hebt een slechte dag van Frankrijk nodig om van dit Frankrijk te kunnen winnen. Zeker als je Marokko bent. Het is absoluut geen schande dat je van deze kanonnen uiteindelijk de wedstrijd verliest. Spy dribbelt nog maar eens richting de 16 meter. Unai geeft hem aan Rahimi. Die staat net naast de 16. Krijgt hem op punt 16 bij Unai. Unai wipt de bal de 16 meter in. Weggeramd door Digne. Verkeerd geraakt tot over de eigen achterlijn. Corner nog voor Marokko. Weer vanaf de linkerkant van het veld. Hakimi zal die bal gaan indraaien richting het doel. Dat deed hij zojuist. En toen werd er nog gekopt. Nou, Spai mag nu de corner nemen. Misschien dat Hakimi dan wat in het vervolg van deze corner kan. Die bal wordt gevaarlijk voorgedraaid. Hard, maar weggekopt door Rabiot. Marokko neemt dan weer over. Via Mazraoui is de bal nu bij Unai. Schuin tikje naar voren, naar Hakimi. Gaat het naar de rechterkant. Dribbelt op de Digne af. Lage voorzet. En dan kan de bal weer door Frankrijk worden weggetrapt. In dit geval door Saliba. Frankrijk gaat nog één keer aanvallen. Doet dat over de linkerkant. Maar de vaart is uit de aanval als Barcola zo'n beetje op de bal gaat staan. En hem meegeeft aan Dembélé. Fransen lijken ook niet echt meer te willen naar een 3-0. 2-0 is genoeg. Krachten sparen voor de volgende halve finale. Olise, één kans voor hem. Krulde de bal naast. Maar echt weer formidabel opererend met een paar paasjes. Nou. Het is echt genieten van de nummer 11 van Frankrijk. Dit is ook een mooi driehoekje van de Fransen met Rabiot. Die komt op 20 meter van het doel. Krijgt hem bij Mateta. Ah, dat is niet de fijne voetballer in de spits. Die heeft wat harde voetjes. Bal springt van zijn voet. Marokko neemt over met een goede paas buitenkant voet van Mazraoui. Ook hij heeft een goed WK. En dat zie je dan terugkomen op het moment dat hij één keer mis zit en een penalty weggeeft. Want dan gaat hij er niet in als je lekker in het toernooi zit. Dit is Hens van Sabai. Mbappé miste dat buitenkansje. Ging heel lang wachten aan vooraf. Bounou pakte hem in zijn linkerhoek. De zwak ingeschoten strafschop. Maar ook Mazraoui speelt een geweldig wereldkampioenschap voetbal in 2026. En dat geldt ook voor Unai. Heb ik ook van genoten. En met name Bouadi, die jongeling. Dat is echt geweldig. De nummer 6 bij Marokko op het middenveld. Strooiend met paasjes. Het spel verdelend. Heersend als Pirlo in zijn beste tijden. Maar het is niet genoeg om Frankrijk te verslaan. Bij lange na niet. Want Marokko nauwelijks kansen gehad. En de Fransen in de eerste helft een stuk of 4. En in de tweede helft dus 2 keer doeltreffend in een tijdsbestek van 6 minuten. Hier gaat Dembélé nog een keer namens de Fransen. Mateta, rand 16 meter, kap naar links. Mateta, keeper duikt al, maar heeft hem met zijn voet. Bounou duikt al naar rechts. Maar het schot hobbelt recht door het midden. En omdat de keeper dan nog met zijn benen die kant op kan, houdt hij hem tegen in de omschakeling. Marokko met Unai. Ja, je kunt hem naar links geven, naar Sabai, maar hij heeft de bal al zo vaak afgegeven. Hij denkt, nu ga ik het een keer zelf proberen. Ze verwachten een paas en dan ga ik naar de as, maar hij loopt zich vast. Olise doet alsof hij moe is. Dribbelt dan met de bal naar voren, maar loopt hem vervolgens ook over de zijlijn. En dan zegt Bounou, jongens, kom op nou, nog eventjes. Het is ook nog maar eventjes. Mateta trapt overigens bij het schieten van die bal half in de grond. En misschien daardoor gaat hij niet in het hoekje. 2 minuutjes nog. Dat is heel eventjes voor Marokko. 2 doelpunten moeten ze maken. Dat lijkt er niet in te zitten. Schot van ver. Gaat een meter over. Ja, Meijan stond te ver voor zijn doel. En toen dacht invaller Yassine. Gaat eens proberen. Van heel ver. Maar hij schiet de bal wel tussen de paal. Lun, zeg maar. Rechts en links. Maar over de lat. Ruim over het doel. En dus komt er nog een doeltrap voor Frankrijk. En eer dat die doeltrap genomen is, dan zit de extra tijd er ook wel zo'n beetje op. Want we krijgen er 6 minuten bij. Daarvan zijn er nu bijna 5 verstreken. En dus is het aftellen geblazen in Boston. Waar Marokko de huid zeker in de eerste helft duur heeft verkocht. In het begin van de tweede helft 2 keer kon prikken. En als het had gekund, dan was het bij die uitbraak die Ali ook al terecht aanstipte. Met de bal naar Diaz. Die gelijk naar links en met links in de verre hoek schieten. Dan had het gekund. Maar dat liep allemaal spaak en met een sisser voor Frankrijk af. En daarna heeft Frankrijk dus de klus geklaard met doelpunten van Mbappé en Dembélé. Sabai loopt zich vast op Olise. Die wordt ook nog eens aan het shirt getrokken en zijn benen onder zijn lijf vandaag getikt. Waardoor ook hij nog een vrije trap voor Frankrijk verdient. Het zit erop. De wedstrijd is klaar. Marokko heeft het opgegeven. Frankrijk vindt het best. Het kabbelt naar het einde. De Fransen gaan zich melden bij de beste 4 van de wereld. De vorige 2 WK's haalden ze de finale.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
8: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Traan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van